0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaanse-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg.

0: Nou, Paloma Blanca. En amazing en mag.
1: Ja.
0: Het amazing gehalte is bijzonder hoog bij dit nummer altijd. Heerlijk, ja. Heerlijk, jaren 70. Het was een grote hit van, Hans Baumers en de rest van de club, zeg maar, van de George Baker Selection. Zelfs in Duitsland. Wij gingen in die tijd op vakantie naar Duitsland. En daar was het een grote hit. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja,
1: en volgens mij ook een aantal keer herhaald als hit. Van die fases in het leven,
0: oh, ja,
1: dat zij terugkomen.
0: Zeker, ja. Ja. Ja, ja. He never ends, zeg maar. Hij blijft doorgaan, Hans Baumers. En terecht, aardige kerel. Hij is hier ook wel eens geweest in de studio, weet ik. Niet bij mij hier, maar wel bij andere clubs waar ik wel eens heb gezeten. Weet je, goedemorgen. We gaan ervoor. Utrecht is wakker met een nieuwe aflevering natuurlijk op de donderdag. Oh, eventjes zeuren. Hoe ging het met slapen?
1: Nou, het ging wel aardig. Het begin was wel heel heet. Echt heel heet.
0: Ja?
1: Maar daarna ging het wel aardig. Maar hier op de redactie, dan moet je je voorstellen. Ja. Dat moeten alle bedrijven namelijk hebben. Dus iedereen op de weg nu naar bedrijven. Ja, wij hebben goede klima. Maar die kan hier niet meer tegenop.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik weet ook dat het automatisch werkt bij ons. Dus 's avonds laat, dan gaat hij uit.
1: Oh.
0: En 's morgens vroeg, om nu 7:30, dan gaat hij weer aan. Dus alle collega's welkom. Maar nu is het behoorlijk plakker, warm, benauwd. En voor de rest zal ik er niet over zeuren in de studio. Is het oké, hè?
1: Hier is het heerlijk.
0: Ja, ja, precies. Dit is Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. EWF, Earth, Wind & Fire, zometeen met Boogie Wonderland. Maar eerst alle ruimte voor Guus.

0: ken ik jou al een tijdje, Margreet, maar ken ik je eigenlijk helemaal niet goed. Ben jij van het dansen eigenlijk?
1: Nee. Nee. Ik hou wel van feestjes.
0: Ja, dat weet
1: ik. Maar ik heb een jaar of 10 geleden mezelf bezworen dat ik gestopt ben met dansen.
0: Oh ja?
1: Ik heb me altijd heel ongemakkelijk gevoeld op een dansvloer. Ik ben echt een soort van... Ik wil niet generaliseren, maar man zonder ritmegevoel.
0: Oh ja, wij zouden een echtpaar kunnen zijn. Ja, ik ook niet.
1: Nee. En ik vind het heerlijk als mensen het wel doen en kunnen. Hè? Maar het zit gewoon niet in me.
0: Nee, ja, ritme op zich heb ik wel. Qua muziek, qua tempo en zo. Alle maten. En dat lukt me allemaal wel. Maar dansen, ja, nee, ik weet niet. Nee, ik vind het wel leuk als mensen wel goed kunnen dansen.
1: Ik ook.
0: Te zien.
1: Ik ook. En mijn lief houdt bijvoorbeeld wel heel erg van dansen. Maar nee, en hij snapt ook.
0: Ja.
1: Dat is nog erger. Hij snapt ook dat ik ermee gestopt ben.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik ben gewoon een zelfverkozen muurbloem.
0: Hij gaf je ook het advies 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Margreet, stop er even mee.
1: Stop er maar gewoon mee.
0: Ja. Ik zeg dat, want ik vond het wel lekkere muziek. Het beweegt wel lekker op die muziek van Earth, Wind & Fire.
1: Zeker?
0: Die we zojuist hadden. Boogie Wonderland, hè, van de vele hits van de mannen. Inmiddels is het bijna 7:12. We kijken zo ook even naar de kranten. De voorkanten van de kranten, de voorpagina's. Maar we houden ons eerst even bezig, en daar beginnen we mee eigenlijk nu. De hele dag kunnen we dat doen, met kunst. Nee, we gaan het niet over kunst hebben verderop in uitzicht. We gaan het hebben over iets heel anders.
1: Nee,
0: een vraagstelling.
1: Ja, over kunst.
0: Oh, het gaat toch over kunst.
1: Ja hoor.
0: Zie je, ik denk, nou, is een koud kunstje om dat even te zeggen. Maar
1: ja,
0: dat bleek ook wel.
1: Het is wel bijzonder. Er is een muurschilderes, heet dat zo?
0: Ja,
1: muurschilder?
0: Muurschilder. Ja, ja.
1: Nina Valkhof.
0: Ja.
1: Internationaal bekend. Maakt van die mega muurschilderen.
0: Ja, dat hoor ik laatst uit vaker. Maar zij is er ook een van. Ja.
1: Zij is er ook een. En zij is nu in de wijk Patouw. In Nieuwegein is ze een muurschildering aan het maken. In deze enorme bloedhitte.
0: Oh, echt? Nu?
1: Ja.
0: Oh, je bedoelt ook echt met dit warme weer?
1: Met dit warme weer.
0: Ja.
1: Ja. En wij vroegen ons af, want zij is dus een begenadigd kunstenaar.
0: Mm-hmm.
1: Hoe is dat bij jou? Hangt jouw huis vol met kunst? Hou jij van, en dat hoeft helemaal geen dure kunst te zijn, hè?
0: Wij hebben wel leuke dingen aan de band hangen, maar altijd wel met een herinnering. Dus iets persoonlijks waar we geweest zijn, of iets van, maar dat hebben we in die winkel gezien of zo. Maar dan moet je niet denken aan gigantische schilderijen of zo. We hebben bijvoorbeeld een metalen wereldbol, zeg maar.
1: Oh, leuk.
0: En hartstikke mooi. Nou ja, formaat in 30-40 doorsnee. Maar wel in diepte ook, in relief, zeg maar, in 3D.
1: Oh!
0: En van metaal gemaakt.
1: Bijzonder.
0: Ja,
1: dat hij kan blijven hangen trouwens, klinkt als iets heel zwaars.
0: Er moest een behoorlijke schroef in de muur gezet worden. Behoorlijk diep, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dat vinden we leuk.
1: Ja.
0: En zo zijn er wel meer dingen. Dat je ergens tegenkomt, dat is leuk. Leuke herinnering.
1: Ja.
0: Kan iets heel klein zijn, maar dat is leuk van de muur.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Jij, jullie dan?
1: Ja, ik hou ook wel van veel aan de muur.
0: Nou, te veel ook niet?
1: Ja, wel van veel. De woonkamer valt wel mee, maar de keuken heeft een periode gehad dat het wel echt heel veel was.
0: Ja?
1: En nou hebben we hem laatst geschilderd en nou kreeg ik wel echt een veto. Van alles mocht niet meer terug.
0: Oké, het aardige was vol met kunst, zeg maar.
1: Ja, nou, de muren in de keuken. Het is een vrij ruime keuken.
0: Ja?
1: En daar hing heel veel. Dus daar hangen nog wel een paar dingen. Ik hou van oude Utrechtse dingen.
0: Oh ja, dat is leuk.
1: Ik spaar ansichtkaarten van de Domtoren in de Steigers. Die heeft natuurlijk een tijd in de Steigers gestaan.
0: Zeker, ja.
1: Mijn huis kijkt uit op de Domtoren. Dus toen ben ik die kaarten gaan sparen. Want 100 jaar geleden maakten we heel veel foto's van de Domtoren ook in de Steigers.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik heel veel van. Die mag ik niet meer allemaal laten zien. Ik heb wel veel.
0: Ja.
1: Maar er is wel weer af en toe een stukje wit. Of in elk geval een muur waar niks hangt.
0: Hangen we, goed, we hangen van alles bij ons thuis aan de muur. Dat presenteren we nu eigenlijk. En in gedachten zit ik al bij jou in huis.
1: Ja.
0: En in je leuke keuken heb je. Maar waar gaat het om? Kunst, schilderen, muurschilderingen van deze kunstenares? Of
1: ja, de aanleiding is deze schilder, Nina Valkhof, die dus een hele grote muurschildering maakt in Batouw, in Nieuwegein.
0: Ja.
1: En daarom zijn wij zo nieuwsgierig. Ja, wat vind jij eigenlijk mooi aan je muur?
0: Oh,
1: wat hangt er bij jou?
0: Ja, ja, ja.
1: Is het helemaal vol? Moet het van een echte kunstenaar zijn of mag het ook van de kringloop?
0: Ja.
1: Vertel ons hoe je huis eruit ziet.
0: Ja, nou eigenlijk wel, ja. Dus het is vrij breed. En dat is een vraag, die staat al op Facebook. Daar kun je nu al op reageren. En de RTV Utrecht-app staat dag en nacht open. Dus daar kun je ook terecht. Vinden we leuk? Wat hangt er bij jou thuis aan de muur? Nou, laat weten. Ik ben

0: Welcome back, Mr. Cotter, zo heet die televisieserie waar dit de tune van was. In die serie speelde John Travolta. Die zat in de klas, die was ook een van de leerlingen. Want Mr. Cotter was een leraar, die stond voor de klas. Voor de rest weet ik er niks van. Ik heb er bijna van meegekregen. Midden jaren 70, 76 of zo kwam dat voor het eerst op televisie. De Amerikaanse serie, maar op een gegeven moment was het ook bij ons in Nederland te zien. Maar Geet, vraag niet aan mij, wat vond je ervan? Ik weet het niet.
1: Nee, en het is bijna voor mijn tijd.
0: Ja, zoiets, ja. Hè? Ja, ja. Jij was nog piepjong.
1: Piepjong.
0: Ja. NRC vandaag brengt het verhaal over wat we gisteren konden horen. Nederland koopt 700 kruisraketten voor de Oekraïnse krijgsmacht. Defensie steunt daarmee de Oekraïnse strijdkrachten met honderden nieuwe wapens voor lange afstanden. Onderzoek werd verricht door NRC en die bericht er uitgebreid over vanochtend voorop in de krant.
1: Ja. Trouw heb ik hier liggen, met daar op de voorpagina steeds meer jonge kinderen zijn te zwaar. En dan blader ik heel even verder met wat dat dan is, steeds meer. Nou, het blijkt dat 13% van de jeugd te zwaar is. En bij kinderen onder de 5 jaar is dat al meer dan 5%. En als je dan kijkt naar omliggende landen, Duitsland en België, dan is dat heel veel lager. En dat is opvallend, zegt Mark Dullaert, een van onze kinderombudsmannen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus de gezondheid daarmee van onze kinderen gaat heel hard achteruit.
0: Ja, het is net alsof ik een soort déjà vu heb nu. Want dat werd 20 jaar geleden ook al gezegd dat we te dik waren. De kinderen te dik. Maar,
1: kinderen toen ook al, want het is natuurlijk al heel lang bekend dat wij volwassenen te zwaar zijn.
0: Ja, nou ja, ja, het begon al jong volgens mij. Ik ben vroeger naar de diëtist, moest ik zo.
1: Oh ja?
0: Ja, ik was echt best wel heel erg dik. Dik, ja, voor toen, jaren 70 was hij praten.
1: Kun je nu niks meer bij voorstellen trouwens?
0: Nou ja, ik ben altijd wel dat ik, niet te dik misschien.
1: Hey.
0: Maar, op een gegeven moment ben ik de lengte ingegaan natuurlijk,
1: ja.
0: Dat scheelt een heleboel. Maar ik had al wel een buik hier, maar ja. Nu ook wel weer.
1: Maar even een serieuze noot, hè.
0: Ja.
1: Er is ook zoveel lekkers.
0: Ja.
1: En een van mijn kinderen heeft ook wel wat aanleg om wat zwaarder te worden.
0: Mm-hmm.
1: En daar proberen wij op te letten. Maar dan is er altijd wel een feestje op school.
0: Ja.
1: En ik weet dat opa en oma in elk geval onze familie vinden het ook heel lastig om niet iets lekkers extra te geven.
0: Precies.
1: Dat mag toch wel één keer. Maar zo is er iedere dag wel een reden voor een feestje.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik snap dat.
0: Krijg je te veel?
1: Je krijgt gewoon te veel.
0: Nou ja, ik zeg, vroeger waren er allemaal dingen. Er was geen suikervrije drank. Behalve als je diabetes had, werd gezegd. Dan kon je een bepaalde frisdrank kopen. En voor de rest. Maar ik dronk bijvoorbeeld cola en ook veel cola. Ja, dat was toen zeker niet suikervrij. Overigens moet je sowieso niet te veel drinken. Maar dat, en ik vond het heerlijk om te snoepen, trouwens nog steeds. Maar ja, te dik.
1: Te dik.
0: Te is niet goed. Ik zei het gisteren nog. Tevreden is wel goed. En tequila is ook lekker trouwens. Maar te is niet goed. Veel te warm in huis is het ook. De Volkskrant die bericht dat. Eind van de week dreigen hitterecords te sneuvelen. Nou, dat is het nu zo'n beetje. In honderdduizenden Nederlandse huizen is de temperatuur nu al ondraaglijk hoog. In grote steden kunnen inwoners vluchten naar koelplekken. Dat kon bij ons gisteren ook en waarschijnlijk vandaag ook. Hè? Diverse plekken in Utrecht. Vanmorgen was het binnen al 28 graden. Ik krijg de hitte er niet uit. Want dus deze meneer die op de voorpagina staat van de Volkskrant. En ja, daar gaat een artikel verder over door.
1: Ja, ik heb de Telegraaf hier nog. Met heel groot een foto van Frenkie de Jong en Noah Lang.
0: Voetbal.
1: Want vanavond. Of vannacht. Wordt er gespeeld, natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. We gaan kijken natuurlijk. Veel mensen gaan kijken, bij niet. Ik niet tenminste.
1: Nee. Er wordt bij mij thuis wel gekeken, maar ik denk dat ik niet ga kijken. Ik zit vanavond ergens in een theater. En als ik terugkom en denk, nou het is zo warm in huis, dan blijf ik misschien toch wel om te kijken.
0: 1 uur begint het of zo, toch?
1: 1 uur begint het.
0: Ja.
1: En ik las vanochtend, maar dat zie ik niet hier op de Telegraaf staan, dat er mogelijk een onweerbreek komt. Dat zou niet de eerste keer zijn op het WK, op dit WK. Want we hebben er al een eerder gehad dat er een wedstrijd stilgelegd werd. Er zijn hele strenge regels. Als er onweer is dichterbij dan 13 kilometer van een stadion, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. En dat risico lopen we dus ook vannacht. En dan wordt het helemaal een hele lange nacht.
0: Nou.
1: Want dan moeten we wachten.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar ja, goed, morgen dan word je wakker als je het niet meegekregen hebt met of ja of nee.
1: Ja, dat kan toch niet anders dan dat we winnen?
0: Wij gaan gewoon door.
1: Toch?
0: Ja, denk ik ook. Code oranje, nog voor bijna het hele land vanwege de extreme hitte. Daar rond ik even mee af, voorpagina AD, met een lekker ijsje. Ja, dat is een lekker waterijsje dit. Volgens mij is het iets van een raket.
1: Is een raketje.
0: Ja, vroeger ook altijd lekker raket. En cola-ijs vond ik ook lekker. Maar ja, ik zei net al, ik dronk veel cola. Dus vandaar. Morgen kan het kwik, en dat is nieuws niet vandaag, maar zo schrijft de krant. Morgen is vrijdag, kan het kwik zelfs tot 39 graden stijgen. Advies, blijf vooral rustig en blijf drinken. Nou, voorpagina nieuws, ijzig nieuws, voorkant, Algemeen Dagblad. En terecht, zeg ik dan.

0: Nou, de liefhebber komt als een trekker. En ik denk dat de liefhebber van George Baker, die we dan straks als eerste lieten horen, zeker ook hield van de Goombay Dance Band. Die we lieten horen met Son of Jamaica hier bij Radio M Utrecht. Ik had net de verkeersmededeling eens even kijken. Is die verdwenen? Die is niet verdwenen, want het gaat over de A12 richting Utrecht tussen de Meren en Houten. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Dan heb je 5 minuten vertraging. Hou er rekening mee dus als je op deze weg zit of die kant op gaat. 6:03 in de studio, Robert-Jan Boy. Ja, je mag 2 microfoons pakken, Robert-Jan. Dat is zo'n presidential.
1: Ik weet niet welke ik hebben moet. Maar,
2: ja. Alsof je een persconferentie geeft.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. De president spreekt hier. Dat is even voor iemand die een beeld wil vormen, inderdaad. Ja, je hebt nu 2 microfoons. Je kunt die microfoon er ook nog bij pakken. Die is van Marjolein voor het nieuws.
3: En je hebt straks. Die ligt je brand, deze doet het?
0: Nee, die doet het niet.
3: Die doet het niet. Oké, nou.
0: Ja. Hé, maar straks heb je je eigen microfoon. Goed dat je nu bij ons in de studio zit. Want je gaat op pad en je bent sowieso luchtig gekleed. En gelijk heb je natuurlijk, want het wordt een warme dag. Je hebt een korte mouwen nu.
1: Overhemdje, korte mouwen. Voor de zekerheid ook eentje met lange mouwen. Mocht de koperen ploert verder zijn werk gaan doen.
0: Ja, dat is slim. Ja.
1: Dan gaat er een stofje overheen. Mm-hmm. Los van het insmeren natuurlijk wat... heel belangrijk is dat.
0: Heb je
1: allemaal
0: crème in de auto liggen of niet? Zonnebrandcrème? Heb je zonnebrandcrème in
1: meerdere
0: de auto?
1: Tubes. Ah. Meerdere tubes, absoluut.
0: Meerdere tubes. Ja. Ja. Ja. Heel slim. Ja. Hey, serieus. Waar ga je dan naartoe? Wat ga je voor ons verslaan?
1: Zeist, om te beginnen, naar de markt van Zeist.
0: Ja.
1: Zeist heeft gezegd, jongens, de markt kan nogal aan de hete kant zijn. Dus je mag om 1 uur stoppen. Dus een soort tropenrooster voor de markt. Voor de marktkooplui.
0: Beginnen ze vroeger vandaag?
1: Ze beginnen, nou, dat niet. Wel om 8 uur gaat hij open, even uit mijn hoofd. Maar 1 uur gaat hij in principe weer dicht. Maar dat mogen de marktkooplui zelf weten.
0: We zeggen, je mag stoppen. Maar het is wel hun business, zeg ik dan. Dus.
1: Ja. Dus we gaan even vragen aan de groentekraam. Want daar ga ik met name aan naartoe, groente. Dat is toch een product wat onder hitte te lijden zou kunnen hebben.
0: Ja, omdat het zo in de stal ligt, bedoel je dan?
1: Dat, precies. Ja. En ik weet of de vis er ook nog is. Dat is ook zo'n product die zegt, de vis...
2: Dat ligt op ijs natuurlijk.
1: Dat ligt op ijs. Dan moet je wel heel erg koelen om het een beetje vers te houden. Dus of die er ook is, weet ik niet. Ik heb gehoord dat de stroopwafelkraam er niet is. Want de stroop druipt tussen de wafels vandaan.
2: Dat is geen doen meer.
0: Dat lukt gewoon niet.
1: Dat soort zaken. En hoe is het om in zo'n kraam te staan in 34 graden vandaag, geloof ik. Hè?
0: Ja, ook dat is waar natuurlijk. Ja. Ja.
1: Dat is één.
2: En wie komt er trouwens? Ik geloof toch dat ik voor deze keer naar een coole supermarkt zou gaan.
1: Ja, dat is ook een belangrijke vraag natuurlijk. Van, is er wel klandizie? Misschien dat de mensen vroeger komen. Dat schijnt wel te gebeuren.
0: Ja.
1: Inderdaad, naar de markt in de bloed hitten.
0: Ja, maar als je vast een stekje hebt waar je komt, bij de kaasboer of bij de visboer of bij de groentejuwelier. Heb je ook een groentejuwelier?
1: Zeker. Ik vind het gezellig om naar de markt te gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Het is goedkoper. Dus, kortom, we gaan even ons licht opsteken daar. En dan ga ik door naar het KNMI in de beeld.
0: Ja?
1: Om nou eens even precies te horen wat er aan de hand is met het weer. Het is natuurlijk van alles al over gezegd.
0: Ja.
1: Maar het komt allemaal van het KNMI. Met de meeste verwachtingen. Dus we gaan eens even kijken. Wat hierachter zit, die hittekoepel bijvoorbeeld, waar het de hele tijd over gaat, die nu boven ons hangt, maar langzaam doorschuift, zodat de grande finale morgen is. Ik dacht eerst, het wordt morgen 37 graden, maar ik hoorde berichten van 38 graden.
2: 39?
1: Nee,
2: ik overbied. Serieus?
1: Nee, serieus?
2: Ja. Hoe ontstaat nou zo'n dome?
1: Zo'n hittekoepel, hoe gaat dat inderdaad? Waar is dat van afhankelijk?
0: Ja.
1: Ik heb al gehoord dat het door menselijk toedoen komt, met name. Maar goed, hoe dat precies, dat systeem in zijn werk gaat en ook in de toekomst, wat dat gaat opleveren, is ook een belangrijke vraag. Kunnen we er nog wat aan doen? Hè? Bijvoorbeeld.
0: Ja. En wat dan? Inderdaad, hoe snel gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, volgens mij gaat het heel lang duren voordat wij het allemaal een beetje weer naar beneden weten te krijgen.
1: Tegelijkertijd zie je dat de temperatuurstijging zich wel in enkele jaren voltrekt natuurlijk. Want deze temperaturen, deze hittegolf in juni, waren nog niet zo lang geleden ondenkbaar. Dus dan gebeurt er dat gewoon niet. Hè? Dus,
0: maar het is niet alleen in Nederland natuurlijk.
1: Nee, het is wereldwijd.
0: Europa. Ik zie hier ook weer de berichten. Gisteren stonden mensen in Spanje, hier kreeg een berichtje binnen. 42 graden.
1: Ja,
0: en daar sta je dan als Nederlander ook, omdat je je werk daar moet uitvoeren.
1: Ja, misschien als je nog zuidelijk gaat kijken, dat het daar nog heter is. Dus het is niet alleen hier, maar het is, weer even op het kwetsbare bolletje ruimteschip aarde. Mm-hmm. Waar het allemaal plaatsvindt.
0: Ja. Kortom, de markt in Zeist, de hitte, daar heeft het ook mee te maken.
1: KNMI.
0: En dan het KNMI in de beeld. Nou, ik zeg...
1: ik ga op pad.
0: We gaan het meemaken in Utrecht. Dus wel, Robert-Jan, succes.
1: Dank je wel.
4: Esta es...

0: Je luistert door Little Backup hier bij ons, Radio M Utrecht. En wat goed dat je bij ons bent op dit tijdstip, 6:15. Zijn mensen die hebben waarschijnlijk heel weinig nachtrust gehad, denk ik nu ineens. Margreet, wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat dat onze gemene deler is. Ik denk dat iedereen heel weinig nachtrust heeft gekregen.
0: Op de een of andere manier wil ik ook graag lang profiteren. Ook al hebben we het dan niet over de hitte die parten speelt, omdat je dan niet lekker slaapt. Maar ik wil lekker lang buiten zitten en zo. Dat vind ik wel fijn eigenlijk in deze tijd. Dus ik ging ook tegen 12 naar boven toe.
1: Ik denk dat heel veel mensen ook dachten toen het om 10 uur een beetje afkoelde, toen de zon naar beneden was, van dan ga ik nu nog even naar buiten.
0: Ja, dat is waar. Tenminste, ik denk dat veel mensen dat hebben. Maar goed, 6:15 inmiddels, zometeen Margot bij ons en het weer voor Midden Nederland, waar we het over gaan hebben, is even over de kunst. Want daar wordt leuk op gereageerd.
1: Ontzettend leuk. Wij zijn heel nieuwsgierig hoe je huis eruit ziet. En dan gaat het vooral om, hangt er kunst aan de muur? En het hoeven helemaal geen grote meesters te zijn. We zijn gewoon nieuwsgierig wat er aan de witte muren bij jou hangt. Hm? En er wordt heel veel op gereageerd en ook met foto's. Dat maakt het nog extra leuk.
0: Ja.
1: En jij zei al, ik hou heel erg van dingen waar een herinnering aan zit.
0: Ja, persoonlijke herinneringen dus.
1: Nou, dat heeft bijna iedereen, valt me op.
0: Leuk.
1: Niet per se vakanties, maar Ellie Jonker die schrijft bijvoorbeeld, ik had een hele creatieve zus en die heeft een tekening gemaakt van mij toen ik net 16 was.
0: Kijk, dat is heel leuk.
1: Ja, en Ellie is vast nu geen 16 meer, maar ze stuurt wel een prachtige, ik denk houtskooltekening van zichzelf. Dus van die leeftijd, gemaakt door haar zus. En die hangt aan de muur. En dan zie ik een berichtje van Hans Strandbloem. Die zegt, mijn huis hangt wel vol met kunst. Dat is allemaal kunst van mezelf. Met een foto erbij. Nou, dus inderdaad, het lijkt wel een atelier. Ik denk ook dat het een atelier is. Heel erg vol, kleurrijke, prachtige kunst. En dat vind ik ook grappig. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik hou er wel van, maar ik heb maar één ding eigenlijk in mijn huis hangen. Want Else zegt daarbij, ik heb wel heel veel, maar ik merk dat ik een soort van overprikkeld word als een huis helemaal vol hangt.
0: Ja, te veel.
1: Veel. Ja. Dus er hangen gewoon 10 schilderijen ingepakt, of die hangen niet, die liggen ingepakt in de kast.
0: Oh, en dan wisselt ze steeds.
1: Ja, dat staat er niet bij. Zo,
0: dat
1: zou ik me wel voor kunnen stellen. Maar ze heeft ze dus wel en ze bewaart ze ook. Maar ze hoeven niet allemaal tentoongesteld te worden.
0: Oké. Ja, maar je wilt, als je iets hebt, op een gegeven moment kun je toch wel weer even ophangen. Dus ik denk dat je dat wel zou kunnen wisselen. Misschien doet ze dat ook wel.
1: Ja, ik vind afscheid van iets nemen ook lastig, merk ik. Als ik ergens heel graag naar gekeken heb.
0: Oh, zo ja.
1: Ja. Dus laatst werd onze keuken geschilderd en ging mijn lief vetoen dat er wat weg moest. En dat heb ik allemaal bewaard. En dat staat nu in de slaapkamer. Dus dat is nog niet weg. Misschien moet ik het ook in een kast leggen.
0: Ik heb er nooit last van. Nee, ik heb verschrikkelijke verzamelwoede, wil ik niet zeggen. Maar ik kan ook niks wegdoen. Ik heb echt nog heel veel dingen van 40 jaar geleden en zo. En dan op het gebied van geluid. Dus dat is best wel veel. Dus noem het maar radio's. Televisies niet, maar cassettedecks van vroeger. Dat soort dingen meer. Het is ook altijd mijn hobby geweest om geluid en muziek te doen. En ik ben ook gaan werken bij de radio. En dat soort herinneringen. Dus ik zeg altijd, ik kan wel 6 studio's bouwen. Dus ook studioapparatuur. Maar op een gegeven moment ga je verhuizen, wat ik dus heb gedaan. En dan is zo'n laatste setje dat je moet geven om dingen weg te doen verschrikkelijk moeilijk.
1: Lukt het wel?
0: Lastig.
1: Werd je geholpen?
0: Ik word geholpen.
1: Ja, precies. Ja,
0: ik word geholpen. Ja, moet ook wel, want anders gaat het niet.
1: Kan niet.
0: Goed, kunst aan de muur of iets anders, hoe verfraai je huis?
1: Ja.
0: Vinden we leuk. En vooral als je een fotootje kunt meesturen. Dat kan via WhatsApp trouwens ook. Want ik zie nu ook alweer wat binnenkomen. Maar Facebook, dan kan iedereen het gelijk even zien. En dan komen wij er zometeen nog terug in het volgende uur. Utrecht is wakker. Zo moeilijk is het helemaal niet. Vinden we ook hartstikke leuk, toch? Ja. Dit is Paul, Simon, me en Julio. Down in the schoolyard and by the schoolyard.

0: Paul Simon. Op Radio M Utrecht. 7:09 en we gaan ervoor, mensen. Het weer voor midden Nederland. En de komende dagen ga je het horen wat betreft de ontwikkeling van het weer ten aanzien van die temperatuur. Maar laten we eerst maar met de dag vandaag beginnen. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want ja, die temperatuur. Misschien moeten we wel terug naar gisteravond of gisteren nog eventjes ten aanzien van wat wij in midden Nederland hebben bereikt. Wat zijn de waarden? Waar zijn we op uitgekomen gisteren?
1: Nou, gisteren zijn we uitgekomen op 34,0 in de Bilt en 34,7 in Cabauw. Dus net geen 35, maar natuurlijk bloedheet. Mm-hmm. Met een hoge hittekracht en een hoge zonkracht. En uiteindelijk zijn die temperaturen na 10 uur wel naar beneden gegaan. Maar we hebben een echte tropennacht achter de rug. Ook op de officiële stations. 21,3 in de Bilt, 21,5 in Cabauw. En daarmee hebben we een dagrecord te maken. De hoogste minimumtemperatuur sinds het begin van de metingen op 25 juni. Want in 2019 was het 's morgens vroeg 19,5 graden. En nu beginnen we al met 21,3 graden. Dus we kunnen ons opmaken voor wederom een hele hete dag. Toch denk ik dat in vergelijking met gisteren de temperatuur net iets onder die temperatuur van gisteren blijft. Dus geen 34, maar 33,5 graad. En dat heeft te maken niet zozeer met de zon, want die zon die schijnt gewoon de hele dag. En ook ongehinderd, zonkracht 7. Maar doordat de wind in de loop van de dag naar het noordoosten gaat draaien en vanmiddag wellicht ook een beetje meer gas geeft. Ja. Nou, niet dat het heel erg gaat waaien hoor, maar een windkrachtje 2-3. Waardoor die temperatuur vandaag ten opzichte van gisteren een halve graadje eronder blijft.
0: Ja, ja. Maar altijd nog wel erg warm, denk ik dan toch?
1: En nog steeds erg warm. Ja. En wat op dit moment, als ik heel even mag uitzoomen buiten de provincie, is dat bijvoorbeeld het noorden van het land in de mist zit. Ja. Met name de Waddeneilanden, de kust van Friesland en de kust van Groningen. Daar is afgelopen nacht een kalfrontje binnengedrongen met mist daar. Ook lagere temperaturen. Als ik daar naar de laagste temperatuur kijk, dan zien we temperaturen van 16, 17 graden. Dat kalfrontje wordt overigens in de loop van de ochtend weer opgetild, naar het noorden weggeduwd. En ook daar komen ze in de warme lucht. Ook in de noordelijke provincies vandaag code geel. Dus dan wordt het wat minder warm. Maar ook morgen komen zij in die superwarme lucht. Want morgen, ja, dat moet ik toch nog maar eventjes benadrukken. En ook bijvoorbeeld de zaterdag, dat zijn extreem warme dagen. Morgen wordt het bij ons 37 graden.
0: Vind ik niet gek dat ik even stilval, hè?
1: Ja, ik vind het helemaal niet gek, ja. Weet je, wij hebben het de hele week al aangekondigd.
0: Ja,
1: en ik sta zelf ook te kijken van dit soort weerkaarten, dat dat mogelijk is. En dat is alleen maar mogelijk in tijden dat het klimaat sterk opwarmt. Mm-hmm. En die hoge pieken in een tijden van de hittegolf. En die hittegolf die gaan we vandaag ook officieel meemaken. Daarvoor hadden we 3 dagen met 30ers nodig in de Bilt. En vandaag is de 3e dag die erbij komt. Dus wat dat betreft is er een land hittegolf die nog wel eventjes voortduurt. Want zaterdag is het ook een warme dag. Dan wordt het nog steeds zo'n 36 graden met in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook op zondag nog 30 graden met onweersbuien. Pas vanaf maandag, en dat hou ik er toch maar eventjes in. Mm-hmm. En daar wil ik ook graag mee afsluiten. Dan ziet het er naar uit dat het een einde is aan deze extreem warme periode. We gaan dan een week tegemoet met 24 graden met zon, wolken en een enkele bui.
0: Wat lekker, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker wel, ja. Maar gewoon, dankjewel. Over een klein uurtje dan spreken we elkaar weer op de zender. Tot zo. Ja. Dit is Radio M Utrecht.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
3: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg naar huis, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
5: Volgens de Venezolaanse interim-president Rodriguez zijn tot nu toe 32 doden geteld. En de tweede beving was het zwaarst. Die had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken met president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat hebben gedaan op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Hendrik Ido Ambacht zelf. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat toch wel veel weerstand bood en nog een mooi doelpunt maakte.
7: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
5: Uiteindelijk werd het 4-2 voor Marokko. De komende nacht om 1 uur dan speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio M Utrecht, dat was hem. Het nieuws uit binnen- en buitenland van 7 uur. Dat betekent dat we nu alle ruimte geven aan Marjolein Heijen. Dat wil zeggen compact, hè? Want om 7:30 heb je het uitgebreid.
9: Zo is het. Doe het nu even snel.
8: Hier bij Radio M Utrecht. Steek van wel.
9: Politie die heeft een man opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht. We hebben daar ook gisteren uitgebreid aandacht aan besteed. Hij werd in Venlo uiteindelijk opgepakt. Die vrouwen die werden 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld. Onder meer met een nekklem. Een ernstig ongeluk vannacht op de A2 bij Nieuwer Ter Aa was dat. Daar kwam een auto door nog onbekende oorzaak op zijn kant tot stilstand. Veel schade heeft die auto. Hoe het met de bestuurder gaat, dat is nog niet bekend. En stress door een kapotte lift gisteren in Utrecht bij Utrecht Centraal. Een vrouw zat vast in die warme lift. 2 militairen die zagen dat, wisten die deur nog een klein stukje open te maken. Dat was heel fijn voor frisse lucht en een flesje water. En later kwam de brandweer uiteindelijk en die heeft haar weer bevrijd.
8: Wat een ellende lijkt me dit.
9: Ja, sowieso. En dan ook nog, als het ook nog zo warm is, helemaal ellende. Ja, dus dat en ook nog meer natuurlijk. Want het is nog steeds code oranje met alle gevolgen van dien.
8: Regio nieuws uitgebreid dus om 7:30. Dankjewel Marjolein voor nu. Ik heb een kleine kikker in de keel. Ik hoop dat die weggaat. Jij kon een kikker nadoen, Margreet.
9: Ja, ik neem hem van je over.
8: Ja. Graag.
10: Ik zag je al worstelen.
8: Nou, zeker. Ik ga gauw een slokje water nemen. Maar het gaat nu lukken, want de A12 die heb ik namelijk in beeld. Het gaat over de A12 richting Utrecht. Komen er vanuit Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd bij Houten. Ik zei het een half uurtje geleden al. De vertragingstijd is inmiddels een half uur tussen Harmelen en Houten. En de rechterreis ook is dicht. Arnhem richting Utrecht. Ook hier vertraging van Veenendaal West tot aan Driebergen. Je hebt zeker 20 minuten langer over je reis. Goeie reis namens ons. Radio M Utrecht. Tijd voor water.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
14: Last van spataderen, kramp.

0: en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: We gaan gelijk naar Robert-Jan Boy. Die gaat vanmorgen even naar de markt. En op je markt tussen gulden en daalderwaard. Dat zeiden ze vroeger altijd. Dat kun je nu niet meer vertellen natuurlijk. Want ja, die gulden, dat is wel even heel lang geleden. Robert-Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Jij gaat kijken op de markt over het, ja, hoe het is daar natuurlijk vandaag. Want ja, ze willen daar eerder gaan stoppen. Althans, dat is het advies dat meegegeven is aan de marktkooplui, hè?
3: Ja, zo'n tropenrooster inderdaad. En dat gebeurt in Zeist. Ik rijd nu Zeist binnen, ga zo meteen kijken. Met name bij de groente- en fruitkraam. Want ja, de bananen en andere fruitsoorten, noem alles maar op. Die hebben toch een beetje te lijden onder de hitte wellicht. De hele dag in de kraampje staan lijkt me ook niet juf en het bij hoge temperaturen. En ik ben benieuwd of de viskraam er is. En de stroopwafels, ik zei het al eerder, die zijn er niet. Want het stroop draait er gewoon tussenuit. Dus ik ben er bijna. Eens even kijken hoe de temperatuur daar is.
2: Nou, we zijn heel benieuwd. Dus parkeer straks de auto en na 19:30 bij ons uitgebreid in de uitzending. Vanuit Zeist, vanaf de markt. We gaan het zo meteen hebben over druktemakers, Margreet. Dat is iets bijzonders. We gaan daarvoor naar IJsselstein, naar het museum volgens mij.
4: Ja, er begint komende zaterdag een nieuwe tentoonstelling. En die heet ook Druktemakers.
2: Ja.
4: Kunst gemaakt door... Nou ja, echte, tussen aanhalingstekens, kunstenaar en kinderen. De druktemakers.
2: Ja?
4: En we spreken Vos, één van die druktemakers, van meteen.
2: Oh, wat leuk. Die gaan we even bellen dus.
4: Ja.
2: Oké, dat is mooi geregeld. En ja, over kunst gesproken. We hebben nog kunst aan de muur. Wat voor kunst heb je in huis? Dat is de vraag die we voorgaand uur gesteld hebben. Waar leuk op gereageerd wordt. En vooral veel. En fotootjes gestuurd. Wat heb je dan thuis aan de muur?
4: En dat hoeven helemaal geen grote meesters te zijn, hè?
2: Zeker niet. Het kan ook een klein dingetje zijn.
4: Ja.
2: Of een leuke herinnering. Dat kun je ook aan de muur hangen. Dat kan ook kunst zijn. Dus kom dan maar mee hier bij ons. Via Facebook, Radio M Utrecht en vanzelfsprekend. Kun je ook je zegje doen via de RTV Utrecht. Heb ik zie alweer dat binnenkomen trouwens in de app. Dus dat is mooi. Zo, midden jaren 80. De Nederlandstalige muziek die was ook wel echt in opmars. En Splitsing met Wind en Zeilen is daar een goed voorbeeld van. Nu in Utrecht is wakker. Het is 7:08.

0: Door die old man van natuurlijk de 3 Degrees. Het is 7:15 precies. Radio M Utrecht, daar luister je naar. We gaan naar IJsselstein, naar het museum. Museum IJsselstein begint namelijk komend weekend een bijzondere tentoonstelling. De naam is Druktemakers. En dat is een tentoonstelling waar echte kunstenaars samen met kinderen kunst ontworpen hebben. Kunst waar je iets mee mag doen. Zo wordt het museum omgetoverd tot een plek om te spelen en om actief te zijn. Nou, we gaan daar vanmorgen over doorpraten, want dit vinden we hartstikke leuk om te horen. Janna van Lochem van Museum IJsselstein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ogenblikje, want ik pak ook even de telefoonlijn voor Vos. Vos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent een van de druktemakers, hè?
2: Dat klopt.
0: Leuk om je te spreken. Ik ga eerst even wat vragen stellen aan Janna. Kom ik zo meteen weer bij je. Janna, kun je uitleggen waarom jullie een tentoonstelling hebben met kunstenaars en kinderen om dat samen te bewerkstelligen?
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een hele mooie manier om ook jonge mensen te betrekken bij kunst. En dat echt op een actieve manier te doen. Veel kinderen die komen naar het museum en die kijken. Maar het is toch hartstikke leuk wanneer ze ook echt wat mogen doen. En ook echt wat mogen in beweging mogen brengen.
0: Is dit uniek? Hebben jullie dit al eens eerder gedaan?
1: We hebben dit 1 keer eerder gedaan, 3 jaar geleden. En dat was echt een daverend succes. Dus we dachten nog een keer.
0: Ja, nou en Vos vond het ook wel leuk volgens mij. Vos, kunstenaars samen met de druktemakers. Nou, jij bent dus er een van die druktemakers, Vos. Hoe is dat gegaan? Kun je eens uitleggen dan? Want we zijn benieuwd hoe dat tot stand is gekomen. Hoe je dan die kunst hebt gemaakt en wat het dan is.
2: De kunst is vooral bewegende kunst. En hoe we dat hebben gemaakt. Bijvoorbeeld een kunstwerk. Een heel groot opblaasding. Of een museum waar je telefoon langs kan. Heel veel bewegende dingen.
0: Ja, leuk. Was dat moeilijk om dat te maken voor jou?
2: Nee, niet heel erg moeilijk.
3: Vos, jij hebt samen met de kunstenaar een 06 museum gemaakt. Hoe werkt dat dan?
2: Dan zet je je telefoon op een soort railsje. En dan rijd je telefoon langs een museum. En in dat museum kan je schaduwfiguren maken, je handen door ramen steken. Zodat de telefoon eigenlijk jou een soort van filmt door het hele museum.
0: Wauw, wat goed. En dat doe je met je eigen telefoon? Komt die dan op een soort karretje, begrijp ik dat dan?
2: Mm-hmm.
0: Wat leuk, een treintje of zo, die rondrijdt.
2: Een Lego treintje.
0: Kijk eens aan. Oh, dat vermoed ik al. Ja, wat goed gedaan. Nou, wat een geweldig leuk idee. En waar zit je dan zelf als je telefoon dat doet? Loop je dan zelf mee met dat treintje?
2: Ja, dan is er een soort museum. En dan kan je zo bijvoorbeeld een spiegel in je gezicht doen. En dan reflecteert dat. En dan zie je eigen gezicht op dat cameraatje.
0: Wat een geweldig idee, zeg. Janna, weer even naar jou. Wat zie je dat het doet met kinderen als ze zo bezig zijn met kunst en het ontwerpen daarvan?
1: Ja, de creativiteit gaat gewoon helemaal aan. We willen natuurlijk gewoon dat zij alles kunnen bedenken en dat wij dan alles voor ze kunnen regelen. Dus er is ook heel veel mogelijk. Dus je ziet ook gewoon het zelfvertrouwen omhoog gaan als ze iets bedenken. En dat kan gewoon allemaal. Mm-hmm. Dus gewoon heel erg leuk. Hele creatieve, zelfvertrouwde kinderen. Gewoon echt heel mooi om te zien.
3: Ja, en ik begreep dat de kinderen overal over mee mochten denken. Hè? Want Vos, jullie mochten ook meedenken over de opening van zaterdag en hoe die eruit mocht gaan zien. En wat hadden jullie ook alweer bedacht?
2: We hadden bedacht dat de burgemeester op een boot van de steiger bij de IJsselvaart aankomt op een rode loper.
3: En is dat gelukt?
2: Ja.
0: Ja, die komt. De burgemeester gaat dit doen.
2: Ja.
0: Dat is leuk. Leuk om te horen. Janna, ik denk dat het een superleuke tentoonstelling is voor mensen. Ja, de opening is dan zaterdag. Tot hoe lang kunnen we daar dan terecht bij jullie?
1: Tot de herfstvakantie, tot 25 oktober.
0: Kijk eens aan.
1: Dat loopt best wel lang.
0: Ja, dat is een lange periode natuurlijk. Ja. Maar goed, de vakantie zit eraan te komen. Dus er zijn mensen die er niet zijn. Er zijn mensen die denken van, hey, ik ga dat juist eens doen in de vakantie. Nou, heel slim om dit zo te doen.
1: Ja, dat ook
0: wel. En is het alleen in het weekend dan? Of kunnen we ook dan door de week terecht?
1: Ook door de week. Woensdag tot en met zondag.
0: Kijk eens aan. Druktemakers, hè, zo heet het. Vos, heb je wel tijd om vakantie te vieren straks als je klaar bent met school? Of ben je alleen maar in het museum elke dag?
2: Nee, ik heb ook wat tijd om vakantie te vieren.
0: Gezellig, ja. Hey, leuk om te doen. Hoe oud ben je trouwens, Vos, als ik vragen mag?
2: Ik ben 9.
0: Oké. Dan ben je heel jong kunstenaar. Geweldig om dit gehoord te hebben, dit verhaal. Ik kom zeker een keer kijken, maar Geert ook, denk ik. Hè? We gaan samen een keer naar het museum en we komen zeker bij jou, bij Janna, bij jou, Vos, bij jou speciaal kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Dank je wel, beide, voor je toelichting in elk geval in de uitzending. Janna van Museum IJsselstein en Vos dus een van de drukste makers van deze tentoonstelling. Die heet ook Drukte Makers. Veel plezier en goede start, hè, zaterdag dan ook.
1: Dank jullie wel.
0: Dag. Dank je wel. Dag Vos. Dag.
2: Doei.

0: Whitney Houston, and I'm your baby tonight. Nou, daar hebben we het nog niet over vannacht, maar wel over een paar minuten hier bij Radio Emmuten. Want dan hoor je het nieuws uit de regio met Marjolein. Wat hebben we het nieuws voor het, hè, Marjolein?
1: Een auto op zijn kant op de A2. Hoe zit het met een grote waterzuiveringsinstallatie in Utrecht? En wat als je vast komt te zitten in een lift?
0: Oeh.
1: Dat hoor je ook zo.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Half acht, dit is Radio M Utrecht. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar nu eerst het regionieuws door Marjolein. Dat begint met een mooi bericht, een bericht van de politie.
1: Ja, want er is een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden zij op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld. Onder meer werd een nekklem aangelegd. En waren via onder meer het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld beelden van de man verspreid. Een ernstig ongeluk vannacht op de A2 bij Nieuwer-Ter Aa. Daar kwam een auto door nog onbekende oorzaak op zijn kant tot stilstand, met veel schade tot gevolg. Hoe het met de bestuurder gaat is nog onduidelijk. De oorzaak wordt onderzocht. Onder meer wordt gekeken of er andere voertuigen betrokken waren. De waterzuiveringsinstallatie in de Utrechtse wijk Overvecht gaat voorlopig nergens heen. De komende 25 jaar kan die niet weg van de huidige locatie, staat in een raadsbrief van de gemeente. Op het terrein aan de Braaiendreef worden elke dag tientallen miljoenen liters afvalwater van bedrijven en huishoudens schoongemaakt. Utrecht wil de plek liever gebruiken voor sportvelden, een park of extra woningen. Met het waterschap is gekeken naar verplaatsing, maar dat gaat zeker €450 miljoen kosten. En daarnaast is er ook geen geschikte locatie gevonden. Een kapotte lift gisteren bij Utrecht Centraal aan de kant van het Moreelse Park. Een vrouw die zat daar vast. Twee militairen wisten de deur een klein stukje open te maken. Genoeg voor frisse lucht en een flesje water. En de brandweer heeft de vrouw even later kunnen bevrijden.
0: Zo, wat een goed nieuws ook trouwens dit.
1: Ja, je zou er maar in zitten. Hè?
0: Nou,
1: sowieso eng en nu nog extra warm inderdaad.
0: Nou.
1: Dus fijn dat dat snel is opgelost. Dan FC Utrecht, want de club heeft een nieuwe aanwinst. De Amerikaan Kevin Paredes, de 23-jarige verdediger, komt over van het Duitse Wolfsburg. Voor één seizoen in elk geval, met een optie voor nog een jaar. En de club neemt afscheid van Mike van der Hoorn. Hij vertrekt bij FC Utrecht en gaat naar een club op Cyprus. Het contract van der Hoorn liep af. Hij speelde 215 wedstrijden voor FC Utrecht. En scoorde 19 keer. En je kunt er meer over lezen op de app en op onze website. Dan het weer. Ja, het wordt gewoon opnieuw een warme dag. Vanmiddag komen we uit op een graad of 34.
0: Jij mag je er makkelijk vanaf. Oh, gewoon naar 34 halen.
1: Nee. Ja, als ik het zeg, dan kan ik het bijna niet geloven. Maar ja, het
0: is
1: staat
0: wel een feit. Ja. Ongeveer net zo warm als gisteren, volgens mij.
1: Ja.
0: Hadden we ook bijna de 34 halen. Of bijna, geloof sowieso. Maar Margot gaat het zo meteen allemaal duidelijk maken.
1: Ja.
0: Maar het is een warme dag.
1: Het is opnieuw warm. En ja, doe dus rustig aan.
0: Goeie tip. Dankjewel, maar.
1: Doe wij ook, hè?
0: Dankjewel, Margreet, Marjolein.
1: Margot.
0: Margot. Begint allemaal
1: het is
0: met
1: wat
0: M,
1: met
0: begint
1: die
0: allemaal
1: M,
0: met
1: ja.
0: M. Ja, de M zit erin hier bij Radio M Utrecht. Het is allemaal wat.
1: Ja.
0: Oké, ik ga verkeersinformatie voordragen. Op de A12 begin ik, want van Den Haag naar Utrecht heb je eerst al vertraging van Gouda tot Nieuwebrug, als je daar vandaan komt. 20 minuten ongeveer. En dan een stukje doorrijden. Maar dan gaan vanaf Woerden de mist in tot aan Houten. Niet de mist zelf, maar een ongeluk is de oorzaak dat de linkerreis ook dicht is. En je meer dan een half uur langer over je reis doet. Dus tussen Woerden en Houten meet de ABB deze vertraging. Verder nog van Arnhem naar Utrecht, ook op de A12, maar dan tussen Veenendaal en Driebergen. Een vrachtwagen die daar met pech staat, de rechterreis ook is dicht. En dat levert ook flink wat vertraging op, zo'n beetje 35 à 40 minuten. En Leiden-Bodegraven de A12 opzoekend vanaf de N11. Bodegravencentrum en de aansluiting dus. Dan doe je een kwartier tot 20 minuten langer over je reis. Die reis die maak je met Radio M Utrecht en zometeen lekker muziek van The Small Faces, Ichiko Park.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
21: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
22: Doe mee met onze spelletjes en win.
23: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: alle kleurenpracht. Ja, in een zit je de flauwe powertijd bij Radio M Utrecht. Met de Small Faces. En Ichiko Park. Nou, 8 minuten over half is het inmiddels geworden. 8 minuten over half. 8 inderdaad. Robert-Jan Mooij die is vandaag straks bij het KNMI in beeld. Als ik het heb over code oranje, hitte en het einde is nog lang niet in zicht. Morgen zijn er voorspellingen dat je misschien wel op 37 graden en daarmee een record gaat breken, qua weer dus. Maar ja, die hoge temperaturen, daar heb je ook mee te maken als je naar de markt gaat vandaag. En dat kan bijvoorbeeld in Zeist. Robert-Jan, is de markt al een beetje opgebouwd trouwens?
1: Nou Bob, ze zijn druk bezig met de opbouw, hoewel sommige kramen al staan, zoals de groente- en fruitkraam van de familie De Jong. Maar tegenover mij is de vis nog bezig. Ik heb daar eventjes zojuist een dieptebabbeltje gemaakt natuurlijk. Van hoe zit het toch met de koeling van het ijs en zo. Je zou zeggen van nou ja, je legt een ijsblok neer en het is weg voor je het weet. Maar dat gaat allemaal via de wagen, elektriciteitsaansluiting. Kortom, er is volop koeling tot hele lage temperaturen.
2: Ja, wel voorzorgsmaatregelen. Regel allemaal, ja.
1: Niks aan het handje?
2: Nee, niks aan het handje. Je moet wel goed materiaal hebben natuurlijk. Je moet wel investeren in goede koeling, goede spullen. Anders kan je met dit weer niet koel houden zoals vissen natuurlijk.
1: Dit is mevrouw De Jong van is de groente het. En fruit.
2: Dus, en wij staan met groente en fruit en ik heb geen koelwagen. Dus nee. Bij mij is het beperkt. Eningsschil, we verkopen producten die gisteren vers zijn geplukt en geteeld.
1: Ja.
2: Dus we geven een product mee waar we trots op kunnen zijn en wat de mensen ook kunnen bewaren.
1: Ik zie de sinaasappels liggen, ik zie de bananen liggen, dus. Ik zie de perziken, de mandarijnen, de ananassen. En mevrouw is er goed bij.
3: De eerste klant.
1: Wat zegt u mevrouw?
3: Ik ben de eerste klant hier.
1: Nou, er is er al een stuk of twee zijn er al geweest volgens mij, maar u bent er wel vroeg bij.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ik kom hier elke week.
1: Ja.
3: Twee goede fruit.
1: Ook zo vroeg.
3: Altijd, meestal wel, als het heet weer is wel.
1: Ja. Heeft u een lekkere nacht gehad?
3: Nee, niet zo best.
1: Oh.
3: Nee, erg heet bij mij.
1: Ja.
3: Maar goed, dat geeft niet. Zo, 10 mandarijn en ik wil 4 kiwis hebben.
1: 4 kiwis, dat is altijd lekker bij de warmte, een kiwietje.
3: Ja, fruit. Ik eet veel fruit. Ja. En altijd groenten.
1: Ja.
3: En altijd kook ik.
1: Nou, kijk eens, dat is dicht voor
3: 90,
1: de bakker.
3: En ik ben bijna 90 jaar.
1: 90 jaar?
3: Bijna.
1: Nou, dan ziet u er nog patent uit.
2: Ja, maar dat
1: gaat de strooie hoedje op.
2: Goede.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dat is goed. De bessen natuurlijk, de aardbeien, de spersiebonen. Ga zomaar eventjes door. Ik zie daar volgens mij meneer De Jong aankomen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen meneer De Jong.
4: Goedemorgen jongeman.
1: Zo, u ziet er ook weer fris uit.
4: Ja.
1: Het is 22 graden in Zeist momenteel.
4: Ik vind het heerlijk.
1: We hadden net met uw vrouw al eventjes over de koeling van de vis. De koeling heeft u zelf niet natuurlijk met het fruit.
4: Nee, hij kwaliteit heeft en valt het wel mee.
1: Maar wat is nou een product wat ja, zeg maar, veel met warmte te maken heeft als het gaat om...
4: Met de klem.
1: Ja. Ja.
4: Frambozen. Bladgroenten,
1: ja.
4: Dat vocht dat droog op en dan wordt het slap. Ja. Maar appels, kersen, pruimen, dat kan nog aardig tegen.
1: Nee, en is er een overweging geweest om gewoon te zeggen, jongens, het wordt ontzettend heet, we komen vandaag even niet?
4: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Nog nooit?
4: Nee.
1: Nee? Waarom niet?
4: Nou, dat is niet om stoer te doen en niet omdat ik onmisbaar ben. Maar ik zat hier meer dan 60 jaar op de mat. En de vaste klantjes die komen.
1: Ja.
4: En als ik dat niet ben, dan zeg ik, oh, ben van Jan Joker naar de mat toegegaan.
1: Ja. En de mensen komen wel? Ze komen misschien extra voor
4: minder
1: met
4: als,
1: dit weer.
4: Ja. Minder als normaal. Ja. Kijk, je ziet het, vaste klantjes die hebben we. Ja. Warm weer. Smiddag loopt er natuurlijk minder publiek.
1: Ja. Ja.
4: Het is het zwembad, tuintje.
1: Ja.
4: Oudere mensen die zeggen, gedaantjes dicht, blijf lekker binnen.
1: Ja, ja. Ja, mevrouw is 90 jaar, die komt er extra vroeg.
4: Ja, die is er altijd.
1: Maar hoe is het voor jullie om hier in de kamer te staan met dit weer?
4: Oh, ik vind het heerlijk.
1: Heerlijk?
4: Ja.
1: Oh, niet een beetje aan de zweterige kantjes?
4: Nee.
1: Hoe kan dat nou?
4: Nou, ik vind dat lekker.
1: U houdt van de warmte?
4: Ja.
1: Kijk.
4: En ik zou eigenlijk van de week geopereerd worden. En ik heb een lekker hartklep, dus ik heb een beetje benauwd en een beetje kortademig.
1: Oh.
4: Maar dat is niet doorgegaan. Er was een urgentie in het ziekenhuis. Zijn dan ga ik die eerst klaar. En dan gaan we gewoon naar de mat.
1: En niks in de warmte, dat is niet extra lastig
4: nee,
1: voor
4: hoor,
1: dan?
4: Nee. En je ziet, ik vind het heerlijk zo. Gistermiddag was het 38 graden. Ja, dan ga je onder een afdakje zitten uit de zon. af en toe wat te drinken en wat te eten. Ja, je niet zo druk maken.
1: Meneer de Jong, als ik je zo praat, zegt hij, waar zeuren we eigenlijk om?
4: Ja, nou, ik, dat vind ik ook.
1: Jongen, jongen, jongen. Zeg, en nog even een vraagje. Wat gaat nou hard met het weer als het gaat om groente en fruit?
4: Goedemorgen, mevrouw.
2: Kerst en aardbeien zijn wel de hoofdproducten voor ons. Het zachte fruit. Dat vinden mensen lekker. En dat eet makkelijk weg natuurlijk. Ja. Wees eerlijk. Een aardbeidje op een beschuitje of op een sneetje brood is toch lekkerder dan een plakje ham op dit moment.
1: Nee,
2: of een plakje kaas.
1: Nou, zeg.
4: En iedere dag fruit zie je er altijd goed uit.
1: Nou, ik zie het aan die mevrouw, die staat er werkelijk te glunderen. Zeg, prettige dag.
4: We zien het wel, meneer.
1: En sterkte met de operatie.
4: En visie, dat komt allemaal goed.
1: Oké.
4: Onkruid vergaar niet.
1: Oké. Nou, dan goed.
4: Spaar je drie keer onder, groeit toch weer boven.
1: Zeg, bedankt.
4: Hey, prettige dag, hè.
1: Dag, mevrouw.
0: Robert-Jan Boy op de markt. Nou, die is in volle gang bezig zometeen. En voor iedereen die naar de markt gaat, ja, houdt half koel. En, nou ja, doen we toch eventjes waar je ook je boodschap haalt natuurlijk. Even snel, even heen en weer vanwege de warmte. Dit is Bruno Mars.

0: trompetje erbij. Dat is ook zo lekker met dit weer. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar ik vind dat gewoon. Risk It All, Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Even checken of Mago er al is. Goedemorgen, Mago.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want zometeen gaan wij uitgebreid horen van jou waar wij op terechtkomen vandaag qua temperatuur.
1: Zeker.
0: En de komende dagen. Dus we gaan eerst even naar Kunst aan de Muur. En dat hoeft niet per se aan de muur te zijn. Maar wat voor dingen heb je in huis om het een beetje te verfraaien? Dat is een brede vraagstelling nu eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, en dat is grappig, want heel veel mensen hebben iets van zichzelf, van de kinderen, van familieleden aan de muur.
0: Nou, leuk.
1: En we krijgen daar heel veel foto's van. Een foto bijvoorbeeld van David, die zegt: ik heb één kunstwerk zelf gemaakt, geschilderd in 1983. En dat staat er al, nou, sinds die tijd.
0: Dus 43 jaar geleden.
1: Ja. Maar ik ben eigenlijk helemaal geen schilder. Het is eigenlijk een dichter, zegt hij. Maar het is een prachtig schilderij dat heel erg past bij het zonnige weer van vandaag. Want ook dit is een hele zonnige dag die hij geschilderd heeft.
0: Oh, ik zie het, ja. Want ik kijk ook even op Facebook van.
1: En ik vind het zo mooi. Ria van Wely zegt: ja, ik hou gewoon van dingen met dieren. Dus bijvoorbeeld, ik heb een berensprei op mijn bed. En ook zoiets, nou geen sprei, maar een groot berenschilderij aan de muur.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Daar zegt ze lachend bij: dat is geen kunst, maar het is gewoon mijn ding.
0: Nou ja.
1: Het is helemaal goed.
0: Ja, dat is persoonlijk. Dus ja. Is dat dan geen kunst?
1: Ja, wat is kunst dan, hè?
0: Nou, precies.
1: Ja.
0: Ik vind het wel leuk om te zien. Ik zit ook te kijken naar die beer. Overigens, beren zien er altijd om te knuffelen uit. Maar bruine beren...
1: Nee, die zijn dat niet, hè?
0: Nee. Wat een leuke reacties er allemaal op. En kom er maar mee. En Els had ook al, want die hadden we het voorgaande uur ook even meegenomen. In Woudenberg. Ook een mooi schilderij zie ik op die foto. Die had ik nog niet gezien.
1: Nee.
0: Wie is het?
1: Ja, wie het is?
0: Ja.
1: Elze? Het is Cor.
0: Het is Cor? Schrijft
1: ze.
0: Oh, dat is leuk dan om dat te zien. Ja.
1: Ja. En Hans, die schrijft, dat vind ik ook heel leuk. Die heeft een behangetje van Vincent van Gogh. Dat zie je wel eens vaker.
0: Ja.
1: Maar wat ik bijzonder vind, hij zegt: er hangt ook nog een borduurwerk in mijn kamer.
0: Oh ja?
1: Die heeft mijn moeder nog geborduurd.
0: Ja.
1: En dan ik denk dat Hans ook wel, zeg maar, zeker onze leeftijd heeft. Dus dit is een best al oud borduurwerkje.
0: Mm-hmm.
1: Het is Maria met kind. Gemaakt door zijn moeder. Geborduurd door zijn moeder.
0: Ja, wat leuk.
1: Dus zo hebben we eigenlijk bijna allemaal iets aan de muur hangen waar je een herinnering aan hebt. Mm-hmm. Iets bij voelt. Wat iemand voor je gemaakt heeft.
0: Of wat je kinderen hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Want jij zul er ook wel wat van hebben, denk ik dan nog. Want je hebt verteld dat jij altijd alles, dat je nooit wat weggooit, volgens mij.
1: Ik kan wel weggooien, maar ik bewaar ook heel veel. Nou, we hadden vroeger wel koelkasten vol met kunstwerkjes van de kinderen.
0: Koelkasten?
1: Nou ja, de koelkast en daar dan met magneetjes allemaal of plakbandjes van alles en nog wat opgeplakt. Maar ze zitten nu, zijn aan het studeren of op de middelbare school, dus er komen niet zoveel kunstwerken meer. Mm-hmm. En op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt. Dus er hangen ook geen oude kunstwerken meer.
0: Oh, op zo'n manier. Ja. Ik heb in het oude huis hangt dat nog, maar dat moet dan wel leeg, zeg maar, want het is nog niet verkocht, het huis. Heb ik nog inderdaad een kunstwerk wat mijn oudste gemaakt heeft. Die is intussen, die wordt 31. Toen die 10 was, bij een vriendinnetje van school of zo, heeft hij dat gemaakt. En best wel groot eigenlijk, formaat een dikke meter bij 1,50 of zo. Zelf geschilderd en dat hangt er nog steeds aan. Dat vind ik wel leuk.
1: Komt hij ook in het nieuwe huis?
0: Ja, daar moet ik even een plekje voor regelen, want we hebben nogal veel inderdaad. Maar goed, leuke herinneringen ophalen aan kunst, aan dingen. Wat heb je in huis hangen? We zijn benieuwd. Kom er maar mee. En dat kan ook via WhatsApp trouwens. Je kunt ook daar een fotootje mee sturen. Dus de WhatsApp is dat dan via de RTV Utrecht app natuurlijk. Dat is wel zo handig. Elf Facebook Radio M Utrecht. Nou, dan maar nu het weer, denk ik dan zo. Ja, maar goh, want anders dan willen we willen toch wel van je weten waar we op uit gaan komen vandaag. Om maar meteen eventjes een schot voor de boeg te geven. Het wordt een warme dag, hè?
2: Ja, het wordt een warme dag. Eventjes de actuele temperaturen met jullie doornemen. Den Dolder, 21,5 op dit moment. Het is nog geen 8 uur, hè? En het is al 23,8 graden in Wijk bij Duurstede. Waar komen we uit? Met een sterke zonkracht 7. Hittekracht vanmiddag 8 tot 9. Een zwak en vanmiddag matig windje uit het noordoosten. Ik denk dat we vanmiddag gaan uitkomen op zo'n 33 tot 34 graden. Dus net een half graadje minder warm dan gisteren. Maar ja, gisteren was het ook al warm. Dus bereid je maar voor op gewoon een dag zoals gisteren. Met vanmiddag misschien, als je geluk hebt, ook een vleugje wind.
0: Ja, ik krijg een berichtje binnen van David. We hadden hem al eerder in de uitzending vanwege kunst. Die heeft een krantartikeltje. En jij weet natuurlijk allerlei details over in het verleden. 28 juni 1947, het is even geleden. Alle warmterecords gebroken. Ja, grappig hè. Ik lees hem even voor. Alle warmterecords zijn gisteren gebroken. Dus dan is het 27 juni 1947 geweest. Ja. Het absolute temperatuurrecord voor de Bild, dat op 35,7 graden Celsius stond, is gebroken met 1,3 graden. Het werd namelijk in de Bild met een maximumtemperatuur die geregistreerd werd van 36,9 Celsius.
2: Ja. En dan moet je...
0: Ja, dat is lang geleden, maar het gebeurde
2: dat
0: wel.
2: Dat is lang geleden. Het gebeurde wel. Het is wel zo dat die warmterecords gewoon steeds vaker optreden.
0: Zeker.
2: Zoals bijvoorbeeld de afgelopen nacht. Hè? Ook in de Bild kunnen we ook wel een recordje bijtekenen. Ook een krantenartikeltje bijschrijven. Want het was nog nooit zo heet afgelopen nacht. Oude record. De nacht na 25 juni op naam van 2019. 19,5 graden. En afgelopen nacht was het niet koeler dan 21,3 graden in de Bild. Dus een officiële tropennacht. Ze komen steeds vaker voor, die warmterecords.
0: Ja, dat is waar.
2: Vorige waren ze er ook, hè?
0: Tuurlijk, ja. Maar vaker komen ze voor. Wat, als je vooruitblikt naar morgen, want dan wordt het nog heter, zeg maar. De temperatuur wordt nog warmer. Nee, moet ik zeggen, nog hoger dan vandaag.
2: Ja, hoger, ja, ja. Dus vandaag 33, 34 graden. Komende nacht, wederom een tropennacht. 20, 21 graden. Dus dat is ook heel vervelend als je daar niet van kunt slapen. En morgen gaan we naar 37 graden. De heetste dag van de hele reeks met opnieuw weer heel veel zon. We krijgen later in de middag misschien wel wat hoge of middelbare bewolking. Maar geen buien morgen. Dus die warmte zet zich ook door tot in het weekeinde. Mm-hmm. Na een behoorlijk warme nacht naar zaterdag met temperaturen misschien wel van 22 graden. Dus we gaan die records nog eventjes in de gaten houden. Wordt het zaterdag overdag 35 of 36 graden. Zondag 30 graden. En tijdens deze dagen, ja, kan er misschien ook wel eens ergens een stevige onweersbui gaan vallen. Dat koelt dan meestal daarna af. En dat is eigenlijk pas na het weekend. Dus vanaf maandag gaan we naar temperaturen van 24 graden. Ik kijk ernaar uit.
0: En ja, ik kan me voor, en jij bent niet de enige, denk ik. Maar goed, voor zover dat kan. Het is wel zomer waar we op zaten te wachten. We krijgen wel een zomer. Waar we nu in zitten, zeg maar. Dat is duidelijk.
2: Nou.
0: Maar goh, wat voor weerspreuk heb je dan voor vandaag?
2: Ik heb er eentje in de KI-box gegooid. En ik heb de woorden hittegolf en juni ingevuld.
0: Ja?
2: Nou, moet je eens even luisteren wat hieruit komt.
0: Dames en heren, daar komt de weerspreuk voor deze donderdag, de 25e.
2: Juni's hittegolf, hoog en fel, doet de aarde, de zon smelten wel. Droge mond en dorstig land, bidden om een koele hand. Komt uit de KI-box, hè?
0: Dat doe je goed. Dat doet de KI-box?
2: Ja.
0: Ja, oké. De kunstmatige intelligentiebox, hè? Daar heb je het over.
2: Precies, hè? De kunstmatige intelligentie. Ik zet dan even AI-chat aan. Ik zeg, nou, kun je mij een weerspreuk maken over hittegolf en juni? En dan holt er dit uit. Notice.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
12: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
11: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
13: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
11: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Radio M Utrecht. 3:08 inmiddels geworden. Het nieuws uit Midden-Nederland. Marjolein Heijen.
15: Ja, hoorde het net ook al even. Hè. In Venlo is een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De slachtoffers werden op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld. De Utrechtse politie heeft meer dan 17.000 pillen aangetroffen in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg. Het was een gezamenlijk onderzoek van de politie en de gemeente. En daar werden die illegale pillen dus bij gevonden. Het gaat om 50 soorten medicatie en tientallen illegale sportsupplementen. En op de A12 staat een vrachtwagen stil omdat de remmen zijn vastgelopen. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. De lading is nu wel opvallend vlees. En dat moet met dit weer misschien niet te lang duren. Rijkswaterstaat is in elk geval met spoed op zoek naar een vervangende trekker om de lading te verplaatsen.
14: Dus heb je nog een vrachtwagen staan waarvan je denkt van een koeler dus zeg maar, dan moet je even gauw die kant op.
15: Ja, of hopelijk doet de koeling het ook nog goed.
14: Ja, precies. Meestal is dat wel
15: ja, dat hoop je dan, hè. Nou goed, dat meer zo. Over 8:30.
14: Komt, ik heb nog andere verkeersinformatie. En ik begin even op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroehoevelaken 10 minuten extra. Van Den Bosch naar Utrecht, de regio inkomend. Afrit Geldermalsen, knooppunt Everdingen, 10 minuten extra. Ja, die A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda, West en Nieuwebrug. Eerst bergingswerkzaamheden naar aanleiding van een ongeluk, 25 minuten. En dan doorrijdend maar landvertraging, Harmelen, Houten op dit moment. Ook 25 minuten vertraging. Marjolein had het erover. De A27 die is nog altijd dicht. Hè? Trouwens, knooppunt Gorinchem, knooppunt Everdingen. Dus mensen moeten omrijden. Dat is dus over die A2. Want de noordelijke richting vanaf knooppunt Gorinchem tot aan knooppunt Everdingen is dus dicht. De werkzaamheden gaan binnenkort ook beginnen in zuidelijke richting. Voor de rest zijn het goed door. Behalve nog even die N11. Want rijden richting de A12 vanuit Leiden. De N11 Leiden-Bodegraaf om precies te zijn. Dan heb je 25 minuten vertraging om de aansluiting te maken met de A12.
4: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
16: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Yes!
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom op...

0: De zomer vier je bij ons.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio M Utrecht.
3: 807. Dat is niet een vluchtnummer, nee, dat is de tijd. 7 over 8, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht en Robert-Jan Boy hoorden we vanmorgen vanaf de markt in Zeist. Waar, ja, misschien de marktkamer iets eerder dicht gaan, maar voorlopig zijn ze nou wel open. En ja, dan heeft dat alles te maken met de warmte, de hitte van dit moment. Ja, om meer over die hitte te weten kun je even bij de KNMI gaan shoppen. En dat ga je ook doen, hè, Robert-Jan, in dit uur van Utrecht is wakker.
4: Jazeker, ik ben net het terrein opgereden, Bob. En ja, zo meteen naar binnen toe. En dan willen we eens even meer weten over deze hitteomstandigheden. Hoe zit het nou precies met de zogenoemde hittekoepel die langzaam onze kant op komt en al voor gedeelte ons heeft bereikt. Maar morgen horen we de hele tijd de grande finale met 37 graden. En een record nachttemperatuur hoorde ik net in een flits voorbij komen, volgens mij. Nou ja, wat zit erachter? Wat betekent het allemaal voor de toekomst? En wat kunnen wij doen als mens met SCH?
3: Ja, ja. Wat kunnen we nu doen om er straks beter van te worden? Ja, of minder last van te hebben. Ja, ga naar binnen. KNMI in de beeld, hè, voor de duidelijkheid. Daar ben je zo meteen.
4: Ja, ja, KNMI in de beeld, inderdaad. Ik ben nu op het terrein. Ik zie grote gebouwen staan. Ik ga automatisch ook een beetje naar boven, naar de meetapparatuur. Ja, ik zie er wat, wat satellietschotels. Wat geheimzinnige bollen. Nou ja, antennes. We gaan het zo meteen allemaal vragen.
3: We horen dat in Utrecht is wakker na 8:30. En wat we ook horen, is de stem van Connie Vink zometeen. We gaan haar even bellen, Margreet.
5: Hoe leuk is dat?
3: Nou, zeker. Ja. En waarom bellen we met Connie Vink?
5: Ja, zij is de hoofdrol op tv vanavond bij ons, bij RTV Utrecht.
3: Ja.
5: In het cultuurprogramma Route C.
3: Ja.
5: Connie heeft een carrière van tientallen jaren achter de rug, maar die doet tegenwoordig weer iets nieuws. En daar gaan we met erover praten.
3: Dus even bellen met Connie Vink zometeen. Maar eerst nog andere muziek. Gloria Stefan, om maar eens mee te beginnen. Oye mi canto, wat een mooi liedje is dit. Take me.

0: The Stones op Radio M Utrecht. And I can get no satisfaction. Kledingadviezen vandaag. Luchtig kleden, denk ik. Maar Geet, dat is het beste, toch?
1: Katoenen shirtje.
0: Katoenen shirtje, ja.
1: Linnen.
0: Ja. Oh, ik heb nog een paar. Nou, dat zegt dan. Ik heb een paar overhemden. Linnen overhemden. Ja. Die doe ik eigenlijk nooit door de week aan. Als ze ergens heen gaan, een beetje weggaan of zo. Dan doe ik dat wel aan. Dus dat is wel een goed idee. Dat is heel lekker.
1: Zit
0: stof.
1: Heel lekker.
0: Ik heb nu ook een overhemd aan met lange mouwen. Maar hier in de studio is het goed uit te houden. Goeie tip van jou. Oké. Houd het hoofd koel vandaag in elk geval. Dan gaan we het hebben over. Jawel, ze kan met hits zoals Bossa Nova Boy en De Toeteraar. En Maak je die dik? Deun is de mode. Terugkijken op een carrière van ruim 60 jaar. Maar op haar lauweren rusten, dat is er niet bij. Connie Vink, ze is opnieuw heel erg populair met haar nummers van vroeger. Duizenden fans die zingen haar liedjes woord voor woord zelfs mee op de piratenfestivals. En Connie is vanmiddag, vanaf vanmiddag, in Route C op tv bij ons in het cultuurprogramma van RTV Utrecht. En dan zien we haar dus weer op het podium staan. Ja, dat is leuk om daarop vooruit te blikken. Dat gaan we nu al doen, want Connie is bij ons aan de telefoon. Goedemorgen, Connie.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Nou komt een hele rare vraag. Hoe gaat het met je, Connie?
2: Nou, heerlijk. Ik heb goed geslapen. Maar nou sta ik dus op en nou is het alweer warm.
0: Ja, ja, ja. Heb je moeite met de warmte?
2: Ik ga niet naar buiten toe, ja. Af en toe loop ik even naar buiten, maar dat is me veel te heet. Ik blijf lekker binnen en ik doe lekker de gordijnen dicht en alles door weer. We houden het koel.
0: Ja. Ja, dat is ook het beste misschien wel. Een goede tip in elk geval ook op dat vlak, in dat die gordijnen dicht te houden. Om de warmte dan buiten het huis te houden. Ik noemde het net, Connie, een carrière noemen we het wel. Want dat is het van meer dan 60 jaar. Ja, dat laat zich natuurlijk niet samenvatten in korte tijd. Maar ja, zou je dan één of misschien twee hoogtepunten kunnen noemen? Van jouw carrière, uit jouw carrière?
2: Dat is één hoogtepunt, joh. Dat is, het begint en iedere keer als je ergens optreedt, dan heb je weer iets dat iemand zegt van, nou, kom eens bij ons zingen. En radio en televisie, ik heb het allemaal gedaan, joh. En ja. Zo af en toe nog wel. En nou zijn ze ook thuis geweest om te filmen en dat vond ik ook erg gezellig weer. Ja. Dus dat is voor Route C, hè?
0: Ja, precies.
1: Vanmiddag?
2: Ja.
1: Vanmiddag kunnen we het zien, hè? Hi, Connie.
2: Hoi.
1: Vanmiddag kunnen we het voor het eerst zien, hè? Vanaf 1 uur en dan de hele dag en avond door.
2: Oh, wat zullen de mensen het verschrikkelijk gaan vinden.
1: Nee, dat is superleuk. Want iedere donderdag hebben wij natuurlijk altijd Route C. Ons cultuurmagazine van RTV Utrecht. En daar gaan we alle kanten altijd in op. Dat kunnen street artists zijn, schrijvers. Maar dus ook muzikanten met een carrière van meer dan 60 jaar. En dan zou je denken, nou ja, als je al 60 jaar aan het werk bent, dan ga je het misschien wat rustiger aan doen. Maar wat zag ik, want ik heb de uitzending al gezien, je hebt gewoon weer een heel nieuw publiek aangeboord.
2: Ja, dat is eigenlijk zo per ongeluk gekomen, want een jaar voordat de corona uitbrak, was er iemand uit Sint-Jans-Klooster, waar wat mensen hier thuis gekomen en die gingen een boek schrijven over de oud-artiesten die dus het zwarte goud waren, weet je. Dus zij zeggen dus van het zwarte goud is, dat zijn de mensen die op die singeltjes gezongen hebben. En dat is zwart en goud zijn dat de mensen die eraan meegewerkt hebben. Dus zo is het gekomen. En later, toen is dat boek uitgekomen. Het is een heel dik tijdschrift is er uitgekomen. Mm-hmm. En toen is er een feest geweest in Sint-Jans-Klooster. En dat was voor 7000 man. Jeetje. En ik dacht, ik heb weer eens een hartstikke leuke voorstelling in een bejaardentehuis gedaan. Hè? En dat is wel een groot verschil, hoor, moet ik zeggen. Want ze staan allemaal, als je dan voor de, dan heb ik het dus over de piraten, of ik dan wilde komen zingen in Sint-Jans-Klooster. En dat was hartstikke gezellig. En het was hartstikke leuk. En hoe heet het? Er waren nog meerdere artiesten, zoals Peter Koelewijn. Het waren allemaal artiesten van vroeger. Dus het vergeten zwarte goud, zo noemden ze dat.
0: Ah ja, dus, maar wij vergeten het niet, want regelmatig laten we muziek ook van Peter Koelewijn horen, bijvoorbeeld.
2: Dat is ook leuk. Ja, en vergeet dan Ria Valk niet. En Anneke Greulow mag af en toe ook gehoord worden. En ik bedoel ook Imca Marina. Dus ja, het is allemaal leuk van vroeger, weet je. En ja, we hebben ook allemaal contact met elkaar. We vinden het wel leuk om elkaar ook weer te zien.
1: Maar Connie, het bijzondere van die piratenfestivals is dat daar hele jonge mensen staan.
0: Jong publiek dus.
2: Ja, vanaf 18 jaar. En die staan met de handen in de hoogte. Dan heb ik 7.000, 9.000 man voor mijn neus. Alle handen in de hoogte en die staan alles mee te zingen.
0: En die zingen, maar, en die zingen bijvoorbeeld dit mee. Dat vinden ze leuk om mee te zingen natuurlijk.
2: Ja, dat is wel leuk. Maar wat ze echt leuk vinden is een liedje wat ik in 82 heb opgenomen in maart. Ja? En dat is uitgekomen in juni.
0: Ja?
2: En in mei overleed mijn eerste echtgenoot. Ja. En het is een liedje van Wie ben jij, die mij altijd vertellen moet dat wat ik doe, jij altijd beter doet. Hè?
1: Maar dat ging niet over je man, toch?
2: Nee, natuurlijk niet. Maar ik kreeg wel brieven waarop mensen zo'n, ja, Cor, die had wat van die lieve aardige liedjes. En nou ga je dat ineens zingen over het graf van je man. Nou, toen ben ik wel geschrokken, hoor. Ja. Ik denk, nou, dan zing ik het niet meer ook. Klaar, uit. En dat is dus na zoveel jaar bij de piraten, zeg maar, zijn de, dus dat wordt dan gedraaid en zo. En dan hoor ik ook, als ik daar optreed, ze zingen het allemaal mee met de handen in de hoogte en ze staan het allemaal behoorlijk mee te zingen. Ik wist niet wat me overkwam. Ik moest het nog weer even ophalen, weet je. Want het was zo lang geleden dat ik dat gezongen had.
0: Ja.
2: Dus nou, maar dat was wel een leuke ervaring, moet ik je zeggen.
0: Nou, we gaan dat nummer maar even laten horen. Dat is dus uit maart 82. Wie ben jij, hè? Zeg je.
2: Ja.
0: En
1: we kunnen het ook zien, hè, hoe ze reageren als jij weer aan het zingen bent. Vanmiddag en vanavond bij Goede Zee.
2: En dat klopt, want dat is, ja, je collega's zijn hier thuis geweest en we hebben er helemaal uitgebreid over gesproken. En ik heb het ook al gezien, ook, hoor. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Oké, nou, maar wij vonden het superleuk om dit ook op de radio te brengen hier bij Radio M Utrecht. Onderdeel natuurlijk van RTV Utrecht. Dus Connie, veel succes met de voortzetting van je carrière, zeg maar.
2: Dankjewel. En ik wil jullie ook nog eventjes zeggen dat ik het hartstikke leuk vind om naar jullie te luisteren.
0: Oh, kijk eens aan. Dankjewel. Ik ga het nummer van het begin af aan eens even draaien, want dat is leuk. Dankjewel, Connie. Dag.
2: Oké, veel plezier. Dag. Dag, Margreet. Doei.
0: Connie Vink. En wie ben jij? Uit maart 1982, nu op Radio M Utrecht.

0: Connie Vink, wie ben jij? Toen ik Connie Vink net even belde, voordat ze in de uitzending kwam, toen zei ik, we gaan ook je nieuwe single misschien wel draaien. Toen zegt ze, nieuwe single, dat ding is dus heel oud. Ja, dat is dus deze.
1: Maar opnieuw heel populair.
0: Daarom, ja, dus voor mij, in mijn beleving, ik kende het nummer wel, moet ik je zeggen, maar het was niet de supergrote hit volgens mij, zoals de toeteraar, waar ik even wat van liet horen. Of maak je niet dik, dun is de mode. Dus deze, we laten horen om die zo populair is. Ga jij wel eens naar het Piratenfestival, Marjolein?
2: Nee, echt niet.
0: Niet?
2: Nee.
0: Maar dit is wel grappig dat ook veel jonge mensen dit...
2: Ja, dat is juist heel leuk. Ja. Ik vond ook dat ze weer heerlijk klonk. Gewoon om naar haar te luisteren, vond ik al heel leuk. Ja.
0: Connie is Connie. Dat is niet onze Connie, want die is met vakantie.
2: Die is ook heel leuk.
0: Dit is ook heel leuk, ja. En vanmiddag is Lisbeth tussen 12 en 2 met aan tafel. Maar goed, Connie Vink dus. Ja, leuk om haar te horen. En haar zegje heeft ze gedaan in Utrecht. Het is wakker ten aanzien van de populariteit die zij weer geniet tijdens de Piratenfestival.
2: Hoe leuk is dat toch?
0: Nou, absoluut, ja. We gaan richting 8:30. Dat betekent zometeen en verkeersinformatie en voor die tijd het nieuws uit de regio. En dat heeft eigenlijk ook een beetje met verkeersinformatie te maken om te beginnen?
2: Ja, ik heb van alles, maar ook een vrachtwagen vol vlees die in de brandende zon staat op de A12. En wat heeft de politie aangetroffen in een Utrechtse winkel? Nou, ook dat vertel ik zo.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Radio M Utrecht met het regionieuws van 8:30. Door Marjolein. Ja, het regent zonnestralen. Dat kennen we vannacht uit de Middelijk. Maar het regent ook afzeggingen vanwege de hitte, Marjolein.
2: Ja, organisaties van evenementen die zijn er maar druk mee. Zoals de Rotary in Houten, die zet een streep door het truckfestival in de Expo Houten. Ook de Veiligheidsdag in Houten, waar de brandweerdemonstraties zou geven, gaat niet door. Een buitenfeestje in Bospark Vollenhoven is afgelast. En sporten in de hitte wordt ook afgeraden. De triathlon in Utrecht gaat dit weekend niet door. Net als het NK Atletiek voor junioren. Het WK Adoptiekinderen in Vianen is voor de veiligheid ook gecanceld. De organisatie vindt het onverantwoord om dan tegen een balletje te trappen. En de Valley Run in Veenendaal is meteen maar naar oktober verplaatst. De Utrechtse politie heeft meer dan 17.000 pillen aangetroffen in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg. Het was een gezamenlijk onderzoek van de politie en de gemeente. 50 soorten medicatie en tientallen illegale sportsupplementen zijn in beslag genomen, net als een groot geldbedrag. En de politie waarschuwt voor de gevaren van illegale medicatie. Een ernstig ongeluk vannacht op de A2 bij Nieuwerter A. Daar kwam een auto door nog onbekende oorzaak op zijn kant tot stilstand. Met veel schade tot gevolg. Hoe het met de bestuurder gaat, dat is niet bekend. En ook is niet duidelijk of meer auto's betrokken waren. De politie heeft in Venlo een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden de slachtoffers op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld, onder meer met een nekklem. Er waren via onder meer het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld beelden van de man verspreid. Op de A12 bij Driebergen stond vanmorgen een vrachtwagen stil omdat de remmen zijn vastgelopen. En die truck is volgeladen met vlees. Volgens Rijkswaterstaat blijft de wagen voorlopig staan. Dit kan wat vertraging geven. Wel wordt gekeken naar een vervangende trekker om de lading vlees te vervoeren. En hopelijk werkt de koeling nog. En je leest er meer over op onze app en site. En daar staat ook het hitteblog. Want er is natuurlijk heel veel te zeggen over het weer en over code oranje.
0: Ik ga zo nog eens even kijken. En wij hebben ook maar gewoon natuurlijk voor het weer.
2: Die dus, weet daar ook van alles over te melden natuurlijk.
0: We houden ons weer met heel veel weer bezig vandaag.
2: Ja, nou ja, het is nu al warm. Vanmiddag gaan we naar de 34 graden.
0: Kijk eens aan. Marjolein, dankjewel. Jij blijft hier nog wel even vloggen, dat kan ik me voorstellen. Die is best lekker cool in de studio.
2: Ja, hier is het lekker cool. Bij ons op de redactie, moet ik zeggen, wordt het al warm, hoor.
0: Ja, toch wel. Ja, het was al een beetje warm vanmorgen.
2: Ja, precies.
0: Dus,
2: ja.
0: Nou, sterkte daar. En we horen je graag weer om 9:30
2: met
0: het nieuws uit de regio. Dank je. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend. Kom je vanuit Amsterdam richting Amersfoort over de A1... heb ik het dan vanaf Naardenvesting tot knooppunt Eemnes 5 minuten. Dan rijd het even goed door tot aan... Nou, knooppunt Hoevelaken gaat nog goed. Maar bij Hoevelaken zelf tot aan Barneveld ook weer 5 minuten extra reistijd. De A2, Den Bosch-Utrecht, Waardenburg, knooppunt Everdingen... heb je een kwartier extra tijd voor nodig. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht vertraagt eigenlijk al vanaf Gouda tot aan Houten. Bij Houten is een ongeluk gebeurd eerder vanmorgen. De rechterreis ook is dicht en nog altijd 40 minuten extra gemeten tussen Gouda en Houten. Vanuit Arnhem naar Utrecht, ook over de A12, hebben we dan tussen Veenendaal-West en Maarsbergen. Die auto die er staat, ja, met vlees dus, oké, dat zorgt voor nogal wat vertraging. 20 minuten in elk geval op dit moment. Ga je onderweg? Neem water mee, neem een paraplu mee. Stel je voor dat je aan de kant moet staan. Dan sta je in elk geval een beetje in je eigen schaduw. Of de schaduw van de parasol of de paraplu, beter gezegd. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
15: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Utrecht is wakker met

0: Natuurlijk mogen de Beach Boys niet ontbreken. En misschien komen ze nog wel een paar keer voorbij. Misschien wel vanmiddag van 2 tot 3 bij Edwin in Studio 60. Zou kunnen. Dit was een OVO Surfing USA. Nou, op de plank staan vandaag is heerlijk, kan ik me zo voorstellen, op het water. Maar zorg wel dat je een petje op hebt of je over je lichaam goed beschermt. Want ja, die zon, daar moet je wel aan blootgesteld worden als je op zo'n plank staat. En ja, dan is het toch wel heftig, denk ik. Code oranje trouwens, hitte. Het einde is in elf nog niet in zicht van een hele hete dag ook weer. En de komende dagen zullen dat ook hete dagen gaan worden in Midden-Nederland. Robert-Jan Boy die gaat dat vanmorgen bespreken bij het KNMI in de beeld. Ja, maar kun je beter zijn dan op die plek, kan ik me voorstellen, Robert-Jan.
1: Ja, ze zitten hier natuurlijk midden in het meetpunt van Nederland, Bob. Ik ben met klimaatexpert Lone Mokkenstorm op weg naar het meetveld. Sterker nog, we hebben het zojuist betreden. Een grasveld met allerlei apparaten erop. Hier een soort koepeltje. Oh, dat biedt wat schaduw, dat komt goed uit. Want die zon, die koperen ploert, die doet zijn werk al hoor. En dan zie je allerlei, ja, ik zie daar een windmolentje staan. Daar een soort bijenkast. Er zullen ongetwijfeld geen bijen in zitten. Daar wat bolletjes. Nou, daar een wit-rode paal. We kunnen zo wel eventjes doorgaan. Wat is het voor veld?
2: Ja, dit is het testveld van het KNMI. En wat we hier doen is onder andere, we hebben verschillende temperatuurmeetopstellingen naast elkaar. Wat oudere die we vroeger gebruikten, wat nieuwere die we nu gebruiken. En dan ja, kan je de klimaatreeksen goed met elkaar blijven vergelijken.
1: Aha, dit is een testveld.
2: Zeker, ja. Het echte meetveld waar nou ja, de tropische dag of de hittegolf wordt bepaald, die is een paar honderd meter verderop.
1: Ah, daar kunnen we eventjes niet bij komen.
2: Nee.
1: Want anders worden de metingen verstoord.
2: Zeker,
1: maar dat ziet er zo'n beetje uit ook, zo'n veld met alles erop en eraan.
2: Ja, inderdaad. Ja, er staat een hoge windmast, 10 meter hoog. Er staat een temperatuur, een thermometer, luchtvochtigheid. Ja. Alles wordt gemeten.
1: Nou, laat maar een beetje onder dat koepeltje gaan staan, de pagode. Oude meetapparatuur, kortom, nog uit vroege tijden. Zeg maar, nou ja, wat een hitte, wat een temperaturen.
2: Ja, het is
1: Is uitzonderlijk, denk ik, ook voor een klimaatexpert.
2: Ja, het is heel uitzonderlijk. Zelfs in het klimaat van nu, kijk, we zien wel steeds vaker hittegolven. Die worden ook steeds warmer. Maar ja, als je kijkt naar de hitte van de komende dagen, dan is die ook nu heel uitzonderlijk.
1: Even
2: is
1: vooruitlopend. Vrijdag de grande finale. 37 graden hoorden wij, maar ook temperaturen van 39 graden hoorde ik voorbij komen.
2: Ja, zeker in het zuidoosten kunnen we dat bereiken. Maar ook in de grote steden blijft het een stuk warmer. Ja, een beetje uit de zon blijven, verkoeling proberen op te zoeken. Dat
1: ja, die tips natuurlijk.
2: Ja,
1: en horen we ook de hele tijd hittekoepel eraan komt. Wat is dat nou precies?
2: Nou, de hitte van de komende dagen die wordt eigenlijk veroorzaakt door een hoge drukgebied dat lang op dezelfde plek blijft hangen. En daar blijft de hitte een soort van onder gevangen. En ja, dat wordt tegenwoordig steeds vaker een hittekoepel genoemd. Ja. Maar eigenlijk, ja, wij spreken ook wel van een blokkade van hoge druk. Dat is eigenlijk wat de hitte nu veroorzaakt. Ja.
1: Hoge druk, dat betekent warmer?
2: Ja, de lucht die daalt in een hoge drukgebied en die warmt op. Er kunnen ook weinig wolken ontstaan. En nou ja, je merkt het al, die zon die heeft dan vrij spel.
1: Maar het zit gevangen tussen die systemen als het ware. Het kan niet weg.
2: Klopt, ja. Het houdt eigenlijk zo'n hoge drukgebied, die houdt andere systemen, dus regengebieden en dergelijke, op afstand. En dan houdt de hitte langer aan.
1: Hebben jullie dat wel eens meer gezien?
2: Ja, zeker. Ja. Ook, ik geloof dat de zomer van 1976, nou, dat is inmiddels 50 jaar geleden, hadden we ook te maken met zo'n blokkerend hoge drukgebied.
1: En als je teruggaat naar de metingen, het begin van de meting is 1901.
2: Ja,
1: ik bedoel, de hittegolf. Ik bedoel, het volgt elkaar nu steeds sneller op, lijkt wel, hè?
2: Ja, hittegolven zijn wel van alle tijden. We meten hier al heel lang. Dat is ook wel uniek in de wereld, zo'n lange meetreeks. Natuurlijk hebben we vroeger ook veel hittegolven gezien. Maar je ziet wel dat ze steeds vaker voorkomen. En ja, dat is wel zorgwekkend.
1: Ja, en hoe komt dat verder? Wat zit daarachter? De opwarmingen van de aarde.
2: Ja, dat komt door de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Dat is tegenwoordig met zogenaamde attributiestudies kunnen we dat daar ook echt aan toeschrijven. Dus dan kunnen we zeggen, nou, de kans op zo'n hittegolf is met zoveel procent toegenomen door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
1: Dus door menselijke toedoen beleven wij dit allemaal?
2: Ja, helaas wel, ja.
1: En als we nou verder vooruitkijken naar de toekomst, wat moeten we dan denken?
2: Ja, dat hangt er ook heel erg vanaf hoeveel broeikasgassen we nog blijven uitstoten. Dat is het goede nieuws, want dat betekent ook dat we er nog iets aan kunnen doen. Maar wat we wel zien in onze klimaatscenario's is dat de kans op dit soort hittegolven verder toeneemt. Ook dat de temperaturen hoger worden. Dat is een beetje het toekomstbeeld.
0: Dat het klimaat in Nederland een soort Sahara-klimaat wordt?
2: Nou, we blijven.
0: Bij wijze van spreken.
2: In de winter blijven we nog wel veel neerslag houden. Sterker nog, die neemt toe in de winter. Maar inderdaad, de zomers worden een stuk droger, ja.
0: Ja, nou, dat is niet zo'n leuk vooruitzicht.
2: Nee, helaas niet.
0: Ik begrijp dat jullie ook bezig zijn nu met het, het Weer Impact Team.
2: Klopt, ja. Later vandaag komt het Weer Impact Team samen. Ja. En het Weer Impact Team bekijkt eigenlijk samen met onze meteoroloog van, nou, wat is eigenlijk de verwachte impact van deze hitte? En als die hitte maatschappij ontwrichtend is, of als we verwachten dat dat het wordt, dan kunnen we nadenken over een code rood. Ja. Want een code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
0: Dus dat wordt nu besproken. Het kan zomaar zijn dat vrijdag tot code rood wordt uitgeroepen.
2: Ik sluit het niet uit, maar dat is uiteraard aan onze partners om dat verder te bespreken.
0: En tegelijkertijd is ook de boodschap, jongens, het komt door CO2-uitstoot. Dus vervuiling, fabrieken, auto's, noem alles maar op.
2: Ja.
0: Jongens, verminder dat.
2: Zeker, ja. Ik denk, er zijn heel veel dingen die je zelf kunt doen natuurlijk om duurzamer te leven. Minder kopen, minder vliegen.
0: Minder kopen?
2: Ja, minder producten. Producten worden natuurlijk
0: consuminderen.
2: Consuminderen, precies. Altijd een goed idee, ook voor de portemonnee.
0: Kijk, ja, je lacht erbij, maar een belangrijke boodschap.
2: Zeker, ja. Je moet het ook... ik denk dat we de moed kunnen vasthouden.
0: Voor de toekomst.
2: Zeker, ja.
0: Nou, waar gaat de rit nu naartoe zometeen? Naar de grote gebouwen daar? Om daar in een laboratorium verder alles te gaan onderzoeken?
2: Ja, ik ga zo terug om te kijken hoe de temperatuur zich verder ontwikkelt. En we houden de waarschuwingen goed in de gaten.
0: We doen één stap naar voren. En we voelen de hitte op de huid. En hoe laat is het? Nou, 8:50 zo'n beetje. Iets vroeger.
2: Ja,
0: het wordt warm vandaag weer.
2: Het wordt zeker warm, ja.
0: Wij wachten de ontwikkelingen af. Bedankt.
2: U ook bedankt.
3: Lone Mokkerstorm. Bij het KLMI. En Robert-Jan Bijhaar. En zometeen

0: Zo, nog even die extra boost die ze krijgt van ons. Samantha Steenwijk, de nationale nieuwe hier bij Radio M Utrecht. Ja, wat een leuke foto's krijgen we ook. En op de Facebook van Radio M Utrecht heb je het misschien al gezien. Als het gaat om kunst in huis.
1: Ja, we wilden zo graag weten wat hangt er allemaal aan de muur of wat staat er op de tafel. En we vroegen, ja, als je het leuk vindt, laat even een foto zien. Nou, dat doen heel veel mensen. Vooral van schilderijen, maar niet alleen schilderijen. Nee. Want Sera de Groot die zegt, ja, mijn huis hangt niet helemaal vol met kunst. Er zijn wel wat pentekeningen. Maar, zegt ze, deze oude man van Jati Hout, dat zegt mij niet zo heel veel, is nog ouder dan ik en ooit door mijn ouders meegesmokkeld in een hutkoffer vanuit Indonesië. Oh, ik kijk er dagelijks vele keren naar. Oh ja, ja, je kan hem ook zien. Het is een houtsnijwerk.
0: Zeker, is ook een mooie herinnering.
1: Van een oudere man. Ja.
0: Ja, ja, dat is mooi. Maar vooral het verhaal erachter natuurlijk. De belevenis die Sera hier even duidelijk maakt voor ons. Ja. Die ze dan elke keer weer heeft. WhatsAppje van Ernst. Zo kort iemand het af. ERVT, dankjewel. We krijgen wel vaker appjes van je. Het is misschien geen kunst, maar het is wel een klein museumpje. Nou, en ik zit erop te kijken. Ik zie een heel leuk hondje. Nou, hondje, dat is een ding van een kilootje of 35.
1: Weet. Oh, het is een echte.
0: Het is een echte. En die zit ja, een beetje een Amerikaanse bar, weet je wel, met van die banken, rood-witte banken en zo. En ja, waar dit dan is, ja, het is zeker een klein museum als dit bij jou thuis is. En ook aan de muur hangen ja, van die lichtgevende Route 66 hangt er.
1: Oh ja,
0: zo.
1: Leuk.
0: Het ziet er echt heel leuk uit. Amerikaanse bar, zeg ik dan. Dus ja, ik vind het
1: toch een museumpje, inderdaad.
0: Ja, dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Ook dat is kunst. En aan de muur. En ja, die hond die staat er gewoon bij te kijken. Zo van, ik voel me hier wel lekker eigenlijk.
1: Ja.
0: Hebben jullie huisdieren trouwens, Margot? Margot, ik zit al in Margot. Margot!
2: Ja, ik ben er ook hoor. Nee, ik heb geen huisdieren.
0: Nee, je hebt geen huisdieren. Het is te verwarrend voor mij. Het komt ook door de warmte. Ik bedoel, we hebben Marjolein voor het nieuws. We hebben Margot zo voor het weer een hele tijd al. En je hebt Margreet hier in de studio bij mij. Ja, het wordt me allemaal te veel.
1: Als je ons nou allemaal Mar noemt, al dan zijn we klaar.
0: Hoe?
1: Als je ons allemaal Mar noemt.
0: Mar, oké. Hé, Mar, moet je luisteren. Hebben jullie huisdieren, Mar?
1: Ja, we hebben alles gehad. Ja? Konijn, hond, heel veel katten. En nu hebben we nog één kat.
0: Ja. Oh ja, oké.
1: Ja, maar dat is niet allemaal tegelijk trouwens.
0: Goudvissen is ook veel meer kinderen.
1: Ja, als kind wel heel veel guppies ook. En dat je dan ineens nog meer guppies hebt.
0: En je hebt ook een aquarium gehad, of niet?
1: Een aquarium.
0: Ik ook vroeger, ja.
1: Ja. Ja, dat was het enige wat erin kwam bij huizen van Gils toen ik klein was.
0: Ja, bij ons thuis ook inderdaad. Ja. Nou, nee, dat is niet waar. Inderdaad, aquarium. Maar mijn vader zal nu ook wel weer luisteren, denk ik. Die weet het nog eens geen ander. Ik had een aquarium. Mijn vader maakte het altijd schoon.
1: Ja,
0: want ik had altijd groentesoep natuurlijk. Dus ik vond het verschrikkelijk dat schoonmaken. En ik heb een keertje in de basisschooltijd. Een keertje, dan mochten we tijdens de schoolperiode, lange schoolvakanties. Mocht je dan iets meenemen van school. En wij hadden op een gegeven moment wandelende takken in de klas. Wandelende takken, die beestjes, tropisch denk ik of zo.
1: Ja.
0: En ik had het niet thuis verteld. Dus ik kreeg een terrariumpje mee met wandelende takken. 6 weken lang hebben mijn ouders naar de wandelende takken moeten luisteren. Dus, en kijken. Dus,
1: ja, en hoeveel wandelende takken waren het toen je weer terugging naar school?
0: Ik denk dat we er een stuk of 10 hadden. En ik denk dat er hooguit 2 of 3 over waren. Ja, ja, ik heb geen idee. Ik heb geen verstand van. Ik kom hierop omdat ik die foto hier zie van Ernst natuurlijk met die hond. En ja, ik heb ook honden gehad. Hartstikke leuk allemaal. Is dat kunst? Nee, dat is geen kunst. En nou ja, aan de muur hebben we wel het een en ander gezien hier. We praten er graag met je over door. Doet Liesbeth vanmiddag ook natuurlijk, hè?
1: En heel veel zelfgemaakte kunst zie ik. Dus stuur die allemaal ook vooral naar Liesbeth toe.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk via de RTV Utrecht app. WhatsApp is dat dan via de RTV Utrecht app. Of Facebook, Radio M Utrecht. Als je foto's je kunt doen, op Facebook ziet gelijk iedereen. Dat vinden we ook leuk. Mar, hallo Mar.
2: Ja, hallo, Bob.
0: Ja, maar even.
2: En maar.
0: Ja, dat is ook verwarrend natuurlijk. Als jullie allemaal met de M beginnen, ja, voor mij is het al lastig. Het weer voor midden Nederland is niet lastig, maar het is wel lastig om je hoofd een beetje koel te houden, denk ik, vandaag.
2: Ja, ja, en ik moet elke keer maar weer over die hitte beginnen.
0: Ja, nou ja,
2: en dan krijg ik het zelf ook heet van.
0: Ja, is dat zo? Want ja, het is gewoon een hele hete dag weer. Dus je moet jezelf wel beschermen natuurlijk.
2: Dat is ook zo en dat doe ik ook hoor. Vanmiddag geen fiesta, maar een siesta.
0: Lekker.
2: Dus iedereen die kan, dat kan ook natuurlijk niet iedereen. Maar ik kan vanmiddag wel eventjes lekker eventjes op de bank liggen. Dan haal ik ook een beetje de slaap in die ik afgelopen nacht heb gemist. Want het is zo dat boven de 20 graden, dat de meeste mensen ook niet meer goed slapen. Hè? Dus alleen mensen met een airco of met een ventilator, die hebben dan een beetje geluk. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. En dat merk je ook. En ja, we krijgen nog een paar van die nachtjes. Dus wat dat betreft is het ook misschien wel handig als je kunt 's middags even een slaapje te doen. Op dit moment zijn er al plekken in onze provincie die boven de 25 graden zijn uitgekomen na een minimum van 20 graden. Tropische nacht. Waar gaan we naartoe? We gaan vanmiddag richting de 33 graden. Dat is natuurlijk weer hartstikke warm. Met een hele hoge zonkracht. En misschien ook een vleugje wind uit het noordoosten. Dus vooral voor het noorden van het land. Maar ik hoop toch ook dat het midden van het land een beetje die wind zal voelen vanmiddag. 33, 34 graden. Code oranje nog steeds van kracht. En de hittekracht vanmiddag loopt op tot zo'n 8 of 9.
0: Dan is er een kreet. We want more. We want more. Maar dat willen we eigenlijk niet. Maar het gaat wel gebeuren morgen. De hogere temperaturen nog dan vandaag, toch?
2: Ja. Ja, eerst maar even komende nacht. Misschien wordt die nog wel warmer dan afgelopen nacht met de minimumtemperaturen boven de 20 graden. En morgen wordt het dan in plaats van 3, 34 graden, 37 graden. Dus daar kun je nog eens 3 graden bij optellen. Dat wordt echt de heetste dag van de reeks met heel veel zonneschijn. Later in de middag krijgen we vanuit het zuidwesten misschien ook een beetje middelbare bewolking. Waaruit dan later in de dag, delen, avond in het oosten van het land misschien de eerste onweersbui gaat vallen. Die brengt nog geen verkoeling. Ook geen verkoeling op zaterdag. Ook dat wordt een hele warme dag na een plaknacht met 33 tot 36 graden. Ook op zondag, dan begint de operatie afkoeling, wordt het nog eventjes 30 graden. Met op beide dagen ook kans op een paar stevige onweersbuien. Maar de hitte lijkt voorbij te zijn na het weekend. Want op maandag, ja, 24 graden, dat is toch heaven, toch? He, met de mix van wolken en zon. Ja. Heerlijk, toch?
0: Ja, precies. We kijken er nu al naar uit, hè, bij wijze van spreken. Niet bij wijze van spreken, dat is ook zo. Maar goed, dankjewel. Hou ons op de hoogte, ook weer vanmiddag aan tafel. En bij Aard wil ik zeggen, maar Joost is er natuurlijk. In Utrecht komt thuis dan weer vanaf 5 uur. Dankjewel. Wij gaan elkaar volgende week weer spreken op de radio.
2: Volgende week, ja. Okay. Ja hoor. Nou,
0: goed zo. Dankjewel voor nu, hè. Doeg.
2: Dag.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Mede mogelijk gemaakt door iedereen die het heeft weten vol te houden. Hartstikke goed. En volhouden is helemaal niet zo'n punt. Van zometeen is Edwin er ook met het Nederlandse lied in de hits uit Holland. Connie Vink misschien ook wel.
1: Oh, die kan er zomaar bij zitten.
0: Ja, zou zomaar kunnen. Omdat ze zo populair zijn bij haar gesproken hebben. Met de piratenfestivals met haar nummer. Margreet, het was weer een feestje. Jij bent ook nog aan het produceren morgen. Dan ben je niet op de zender, hè? Volgens
1: mij. Maar in augustus kom ik weer. Nou, anderhalve week zelfs bij je.
0: Wat een vooruitzicht, zeg. Oké, hey, dankjewel. En blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Dit zijn de Drifters.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
10: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
10: En verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om erover te praten, zegt deze redacteur van het Jeugdjournaal.
12: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
10: Maar daar wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen. En vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. En in Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu overdag, zonnig en droog. 27 graden in het noorden tot lokaal 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Michel Koenen met het NOS Journaal.
13: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg, want er staan wat files. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land. En er zijn wat opvallende vertragingen. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen heb je een kwartier vertraging. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraaf en knooppunt Oude Rijn. Ongeveer een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. En ook op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen ruim 10 minuten. En ook deze provinciale weg nog even, de N210. Die komt niet zo vaak voor. Flinke vertraging van Schoonhoven naar Nieuwegein. Tussen IJsselstein West en de aansluiting met A2, half uur vertraging. Ook onderweg de hits uit Holland met onder meer zometeen uit de jaren 60 Lisbeth List en Ramses Shaffi hebben Jan Smit en Marco Borsato.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de luxe flex gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
16: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod. En krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: De zomer.

Want veel te warm s'nachts. Met zelfs de warmste uitgemeten worden we dit in juni in de beeld. Gelukkig duren ze maar kort, moet je dan maar denken. 25 juni en nu ook al 25 graden. Dit zijn de hits uit de Costa Hollanda, zeggen we dan maar. Ik ben Edwin met code oranje en het rood-wit-blauw van het Nederlandse lied. En van huis meteen maar door naar thuis. Hier is Jan Smit. Welkom.

0: De zon en de aarde vandaag innig met elkaar verbonden. Alleen die regenboog die hier voorbij kwam, die zullen we niet waarnemen, hoogstwaarschijnlijk. En de warmte die je ook goed kunt voelen, Ramses Shaffia, Lisbeth List.
1: In zee met...
0: Als het even kan, die verkoelende duik. Dat zeetje hier is ook geliefd. En je kan er zelfs ook nog mee in de prijzen vallen. Twee kaarten voor de Eemlijn, de fietsboot over de Utrechtse wateren... en een cadeautje uit onze kast als je straks in de uitzending komt. Nou, welke plaat hoor je vandaag tussen de golven door? Dat zijn altijd de spelbrekers, dus goed opletten. Daar komt-ie, hoor. Eentje uit de jaren 70, nog even nagenieten van onze leuke week van de 70's van vorige week. Ja, hij kan nu weer volop deze plaat. Als je weet wie dit waren, wie dit zijn, en de titel erbij, dat zou helemaal mooi zijn ook nog. Laat het maar horen in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl.
2: Ik zeg ciao!

Het verkoop. Nou, die lamp die hebben we niet echt nodig momenteel, want we zitten in de langste dagen van het jaar. Met ook een vleugje Utrecht, hè, want bedacht door Henk Westbroek. En hopelijk heb je ook een beetje vrede met die warmte. De hitgolf van Radio M Utrecht. En we nemen je overal mee naartoe. Zometeen Benny Nijman.

0: Zijn stem horen we nog regelmatig. In dit geval met een mooie echo. Een verleden tijd, helaas dat wel. Maar een zoete zomerherinnering van lang geleden. Welke stem en stemmen eigenlijk hebben we vandaag in onze zee? Ik ga zo meteen dat fragment nog een keer laten horen van mij. Kans dus maakt op 2 kaartjes onder meer voor de fietsboot, de Eemlijn en een cadeautje uit onze prijzenkast. We horen ook zo meteen onder meer van Astrid Nijg straks en Yves Berendsen. We gaan eerst even naar het laatste regionieuws. Nou, het blijft vandaag droog, maar het regent aanpassingen en ook afzeggingen vanwege code oranje.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Het regionieuws van 9:30. Marjolein Heijen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: We beginnen even met een grote vangst voor de politie.
5: Ja, die heeft meer dan 17.000 pillen in beslag genomen in Utrecht. Die werden gevonden in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg en bij een gezamenlijk onderzoek van de politie en de gemeente. 50 soorten medicatie en tientallen illegale sportsupplementen zijn in beslag genomen, net als een groot geldbedrag. En de politie waarschuwt voor de gevaren van illegale medicatie. Het regent afzeggingen en aanpassingen van evenementen vanwege het weer. De Rotary in Houten zet een streep door het truckfestival in de Expo Houten. En ook de Veiligheidsdag in Houten, waar de brandweerdemonstratie zou geven, gaat niet door. Een buitenfeestje in Bospark Vollenhoven is ook afgelast. En sporten in de hitte wordt afgeraden. De triathlon in Utrecht gaat dit weekend niet door. Net als het NK Atletiek voor junioren. En het WK Adoptiekinderen in Vianen is voor de veiligheid ook gecanceld. Want de organisatie vindt het onverantwoord om dan tegen een balletje te trappen. En de Valley Run in Veenendaal is naar oktober verplaatst. De waterzuiveringsinstallatie in de wijk Overvecht in Utrecht gaat voorlopig nergens heen. De komende 25 jaar kan die niet weg van de huidige locatie, staat in een raadsbrief van de gemeente. Op het terrein aan de Braaiedreef worden elke dag tientallen miljoenen liters afvalwater van bedrijven en huishoudens schoongemaakt. Utrecht wil de plek liever gebruiken voor sportvelden, een park of extra woningen. Met het waterschap is daarom gekeken naar verplaatsing, maar dat gaat zeker €450 miljoen kosten. En daarnaast is er geen geschikte locatie gevonden. Een kapotte lift bij Utrecht Centraal aan de kant van het Moreelse Park. En daardoor zat een vrouw gisteren vast. 2 militairen wisten de deur een klein stukje open te maken. Dat was genoeg voor frisse lucht en een flesje water. En de brandweer kon de vrouw even later bevrijden. Meer over de hitte vind je ook op de app en op onze website. Daar staat een hitteblog. En dan nog even het weer, want het is natuurlijk al warm. En vanmiddag gaan we naar de 34 graden.
0: Ja, we krijgen dus een dubbele code oranje, want er wordt ook nog gevoetbald komende dagen.
5: Ook dat
0: dagen.
5: Nog, ja. Ja.
0: Dankjewel Marjolein, ik ga even naar de weg nog. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Daar heb je ongeveer 20 minuten vertraging. En de A12 neem ik nog even mee van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Woerden. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is daar nog een kwartier ongeveer.
6: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
10: Doe mee met onze spelletjes en win.
9: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

ik persoon Astrid Nijg. We gingen ook nog even over een Meijer. Ja, het was het gulden tijdperk toen nog, vooral in de 70's. Hè. Vorige week hebben we de hele week die tijd ook gehad. 100 gulden was dat. Omgerekend is dat niet zo heel veel meer. Nou, onze opgave vandaag in het spelletje komt ook uit de jaren 70. De vraag is dan ook weer, wie proberen er vandaag het hoofd boven water te houden? Hè? De geluidsgolven van toen, en als je dat geluid zo ook hoort van die zee, dan wil je er eigenlijk niet meer uit. Maar hier in de studio is het behagelijk met 21 graden. Dus mij hoor je verder niet klagen. Leuk als je nog even meedoet in de app. Wie hoorden we hier? Titel van de plaat. Je mag het ook mailen. Studio@rtvutrecht.nl.

En wij ook uiteraard. Stef Bos was dat, niets meer aan toe te voegen. Hij had het even over de jaren 60. Toen ontdekte hij dat mooie kastje, de radio. Vanmiddag tussen 2 en 3 zijn we weer even in die tijd ook, hè, met Studio 60's. En zometeen de opgave, de antwoorden ook vooral op ons spelletje. Dat is in de jaren 70. Sunstreams werden genoemd, havenzangers, niet goed. Nou, zometeen hoor je wie het wel waren. Eerst nog even Hans de Boy.

0: Hans de Boy.
1: In zee met...
0: Ik heb ook een vrouw aan de telefoon. En dat is vanuit Katwijk deze keer. Ati van Ooyen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gezellig dat je daar vandaan hier even lekker naar ons luistert.
2: Ja, leuk.
0: Ja, je woonde voorheen wel in Utrecht, toch?
2: Ja, ik heb altijd in Utrecht gewoond.
0: En wat deed jou naar Katwijk verhuizen?
2: Ik wilde heel graag een appartementje hebben. En ik moet zeggen, Utrecht was wat lastig om een appartementje te vinden.
0: Mm-hmm.
2: Dus in Katwijk kon ik er wel een vinden.
0: En ook nog eens dicht bij zee, vind je dat fijn?
2: Ja, dat vind ik echt heerlijk.
0: Ben je er al geweest?
2: Nou, nee, vanmiddag, eind van de dag, ga ik meestal even naar zee. Want het is denk ik nu een beetje brandende zon, dus ja. Laat ik nu maar even binnen.
0: Een goed idee inderdaad. Met eind van de middag, zo begin van de avond, dat is vaak het beste moment dan. Lekker warm ook nog, ja. Zeker. Ik was zelf maandag nog even aan de kust en toen zag ik dat het toen drukker werd, zo rond 6:00.
2: Ja.
0: En dan even lekker wat eten of zo, hè?
2: Ja. Het is nu heel gezellig, het is nog niet zo druk. Nee. Dus,
0: Goed, nou, en heb je al nieuwe vrienden gemaakt in Katwijk ondertussen?
2: Ja, uiteraard.
0: Sorry, wat zeg je?
2: Uiteraard onze tennisvereniging.
0: Oké.
2: Ja, dat gaat vrij snel, hè?
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, het is nu een beetje warm, lijkt mij, om dan balletje te slaan. Of ga je toch gewoon door met sporten?
2: Nee. We zouden vanochtend gaan tennissen, maar we hebben het maar uitgesteld. Het was een beetje warm.
0: Ja, snap ik. Wel goed. Ja. Nou, lekker die verkoelende zee bij jou dus in de buurt en ook hier op de radio. Dit zeespelletje wat we steeds spelen. En dan is de vraag, wie hoor je zo door de golven heen? Hè? We hebben een kat hem als hint meegegeven, jaren 70. Nou, eens even luisteren. Zonder die golven erbij. Dat warme zand inderdaad. De Sunstreams waren het niet. Ook niet de haverzangers. Wie hoorde je hier wel? Dat was de vraag.
2: De Makkers.
0: De Makkers. Helemaal goed. 1971, hè? Een tijdje geleden. Maar die zee is altijd hetzelfde gebleven. En die zomerzon ook vooral. Het is alleen nu iets warmer. Je had gekozen voor de rugtas.
2: Ja.
0: Die gaan we naar je toe sturen.
2: Mm-hmm.
0: Dus heel veel plezier daarmee. En je krijgt ook nog 2 kaartjes voor de Eem-lijn, de fietsboot. Lekker hier over de Utrechtse water. Kom je weer eventjes terug op jouw plekje. Goed?
2: Oké, dat is hartstikke leuk. Dankjewel, hè.
0: En jij voor het meedoen, Ati.
2: Oké.
0: En hier zijn ze, hoor. De Makkers.

0: Yves Berendsen, ja, morgen, dat zegt hij, dat hebben wij weer onze lange versie van de Hits uit Holland met ook de Engelstalige liedjes erbij. En het een en ander uit onze platenkast met een laagje stof. Vrijdags blazen we die altijd weer lekker schoon, hè, zo voor het weekend. En zometeen blijf ik ook nog even met onder andere het spelletje Woordbouwer de komende 2 uur. Dus met, zie ik in ronde 1, een B van Pieter. Maar zijn stem moet je helaas even missen, dus ik zeg tot zo.
1: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na 2 aardbevingen, kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: We gaan zometeen Woordbouwer spelen en ik heb de BG's al klaarstaan. Maar eerst even nog een file melden op de weg. De A2 meldt de ANWB van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Beest. En de vertraging is er ongeveer 10 minuten.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
14: De zomer vier je bij ons.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: M bij de koffie met Edwin Leerman.

En daar gaan de Bee Gees. Het is alsof ik al in Studio 16 zit, maar dat is pas vanmiddag. En ik voel me als een vis in het koude water, zo in deze ruimte waar ik dus wat extra uren mag vertoeven. 21 graden is het, want Pieter is er ook niet vandaag. Nou, die 21 graden lijkt hier anders te voelen dan vannacht met die warmte. Dat is dan wel weer een opvallend fenomeen. Ja, zijn stem dus niet, maar hij zit wel in Woordbouwer. Eenmaal een P van Pieter, die kun je meteen even noteren. En nog 10 stuks. Een woord van 11 letters en helemaal actueel. Er zit er een P, ook de H heb je nodig van Hendrik. Dan de A, één keertje. De R zit erbij van Rudolf. Een keer de E. De C van Cornelis, twee keer de T van Tinus. We hebben ook de N van Nico twee keer. En ook nog een O. Deze 11 letters kun je ook vinden in onze app. En uiteraard op de website radio.mutrecht.nl. En als je een woord gevonden hebt, laat het vooral even aan ons weten, want je kunt 2 kaarten winnen voor de fietsboot en ook een cadeautje uit onze winkel. En bij de koffie, houd het hoofd koel. En de gang, zou ik zeggen. Welkom, maar leuk dat je er bent.

De zomer vieren bij ons. Gedraaid hier vanuit de Costa Hollanda, Julio Iglesias. Met deze temperatuur zou hij misschien eens op vakantie kunnen gaan. Gezellig naar Nederland. Milonga Sentimental komt overigens uit Argentinië. Het werd al bedacht in 1931, dus is al bijna 100 jaar oud dit nummer. En door velen opgenomen en dit is een hele beroemde uitvoering van Julio Iglesias. En die regenjas, die heb je vandaag niet nodig. En ook een lekker tropische koffiekeuze hebben we vandaag. Welke zullen we zo meteen draaien, even na 10:30? Dit is nummer 1.

Dit jaar 1972, dat gaat over de zomer van 1971. Ook lang geleden, Holland en Bolland. We hebben morgen nacht Hub Holland Hub, maar nu Hub Bolland Hub dus. Nou, wat zullen we draaien straks na 10:30? Keuze 1, Barbados. Die hebben we later dan wel eens een nieuw jasje teruggehoord, maar dit is de antieke versie. Typically Tropical. Of liever Bolland en Bolland. Laat het maar even weten in onze app. Je mag het ook mailen. Studio@rtvutrecht.nl. En hier zijn de Jacksons.

0: De zomer vier bij ons. 93.1 Radio M
1: Utrecht. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Van, zouden de Beach Boys zingen. Die hebben we al gehoord vanmorgen bij Bob. De zomer vier bij Radio M Utrecht, sowieso. Sheryl Crow was dat. Eén dagvliegjes kom je tegen in deze tijd van het jaar. Zij was er ook, eigenlijk ook eentje. Zometeen na 10:30, dan hebben we de keuze bij de koffie. Vandaag dus ook twee tropische liedjes. Typically Tropical, Barbados. Of heb je liever Bolland en Bolland met The Summer of 71. Je hoort zometeen de uitslag. Nu alvast even lekker dit bakje nog. Voor het nieuws van 10:30 van OC Ibiza. Marjolein, ze zometeen overal worden maatregelen genomen vanwege de hitte. En ook een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. Die hoort zometeen wie het is.

0: is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Het regionieuws van 11:30 met Marjolein Heijen. En in steeds meer gemeenten worden coalities gevormd, Lijsie.
6: Ja, zoals in Woerden, daar zijn ze eruit. Fatbikes worden verboden in het centrum van die stad. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur van VVD, Inwonersbelangen, Progressief Woerden en het CDA. Ook komen er meer handhavers en wordt de OZB de komende jaren niet verhoogd. De gevangene die in maart in Utrecht ontsnapte aan zijn begeleiders wordt verdacht van ernstige feiten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 32-jarige Utrechter een beveiliger met de dood bedreigd. Hij mocht onder begeleiding naar het diaconessenhuis vanwege een afspraak toen een worsteling ontstond en hij een vuurwapen pakte. Volgens de verdachte heeft hij het wapen alleen opgeraapt, maar heeft hij het op niemand gericht. Nadat de man was ontsnapt, begon een klopjacht. Agenten in kogelwerende vesten waren uren naar hem op zoek. FC Utrecht heeft een nieuwe aanwinst, de Amerikaan Kevin Paredes. De 23-jarige verdediger komt over van het Duitse Wolfsburg voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. En de club neemt afscheid van Mike van der Hoorn. Hij vertrekt bij FC Utrecht en gaat naar een club op Cyprus. Het contract van der Hoorn liep af. Hij speelde 215 wedstrijden voor de club. Steeds meer evenementen worden afgelast, maar de meeste markten gaan gewoon door, ondanks het weer. In Zeist waren veel mensen er vanmorgen vroeg bij. En deze eigenaar van een groente- en fruitkraam die peinst er niet over om niet te gaan staan. Dat heeft hij nog nooit gedaan, vertelde hij aan onze verslaggever.
7: Ik zat hier meer dan 60 jaar op de markt. En de vaste klantjes die komen. Maar appels, kersen, pruimen, dat kan wel aardig tegen. Ik vind het heerlijk zo.
8: Ik kom hier elke week.
9: Ja. Ook zo vroeg?
8: Meestal wel, als het goed eet weer is wel.
9: Ja.
8: 10 mandarijn en ik wil 4 kiwis hebben.
9: 4 kiwis, dat is altijd lekker bij de warmte, een kiwietje.
8: Ja, fruit. Ik eet veel fruit. Ja. En altijd groenten.
6: Ja, en wie nog wil gaan, de markt in Zeist blijft tot 1 uur. Ze stoppen wel ietsje eerder dan normaal. En meer over de hitte vind je ook op de app en op onze website in het Hitteblog. Nou, het is dus al warm. Vanmiddag gaan we naar de 34 graden.
5: Al die mooie woorden, Hitteblog, Hittekracht. Er zijn wel een paar, toch?
6: Ja, ik zit even te denken. We hadden ook weer een Hittekoepel. Hadden we
5: ja, die hadden we ook nog. Ja. Gisteren nog in het spelletje.
6: Plaknacht,
5: ja,
6: ook wel een mooie. Ja,
5: en Woordbouwer heeft er ook iets mee te maken zometeen. Dus blijf vooral luisteren. Ook voor de muziek. Elton John komt eraan. En jou over een uurtje weer.
6: Zeker, tot straks.
10: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De Mitchell Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.
13: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
14: Doe mee met onze spelletjes en win.
13: En bij de koffie met Edwin Meerman.

En muziek die ook nog steeds staat als een huis. En verroer je maar niet te veel vandaag met die warmte. Elton John was dat. En I'm Still Standing, 1983. Ja. En toen hadden we eerst een hele natte, koude lente dat jaar. En toen begon er ook een hele warme zomer. Ook meteen al met de hittegolf. Eind juni, komende zaterdag, sta ik er even ook bij stil in het Gouden Weekend. Met de zomers van toen ook vooral. Goed, dan nu weer terug naar het heden. Ik heb twee tropische hits dus in de aanbieding voor bij de koffie. Barbados van Typically Tropical en The Summer of 71 van Bolland en Bolland. De broertjes die veel produceerden voor anderen, maar zelf ook wel eens achter de microfoon stonden. En dat was daar een voorbeeld van. En als we dan denken aan Barbados, dan zegt Joes, deze plaat, die vindt mijn kleindochter ook heel leuk. Maar dan in de latere uitvoering van de Benga Boys, Ibiza is het dan. En zo kan ik mijn kleindochter nog hier en daar wat leuke muziekles bij leren en geven met jullie plaatjes. Ja, want dit was dus al in 1975 inderdaad. En Rens die gaat ook voor Typically Tropical, tropische oorden. Vroeger boekte ik graag een reis ver weg naar de warme zon. Maar tegenwoordig blijven we gewoon lekker in Nederland, want het is hier warm zat. Dus het heeft ook wel zo zijn voordelen. Lekker met die ouderwetse vliegtuig, dat ouderwetse vliegtuig wat je hier voorbij hoort komen. We will be flying at an height of 32,000. Ik denk niet dat die nog in de lucht is, maar dit nummer dus wel, van meer dan 50 jaar geleden. Eén grote grap en zo gezellig. En hij kreeg meer dan 60% van de stemmen, dus geniet er nog even van.

Voortorps. En ja, die waren van de week nog bij Tivoli Utrecht. Tegenwoordig de Five Tops meer, begreep ik van een berichtje dat ik van Anja nog kreeg. Ook hier uit Utrecht. Helaas niet meer met de originele zanger, want die leeft niet meer. Levi Stubbs. En dat viel een beetje tegen, begreep ik. De Temptations, die waren er ook overigens, die het iets beter hadden gedaan in haar oren. En hier waren ze nog even in de oude samenstelling. Bernadette op Radio M Utrecht. En Barbierus maakte dus ook deel uit van dit blokje van drie. De keuze bij de koffie. En Roos die zegt nog, ik stap niet graag in bij Coconut Airways, maar ik vond het wel weer even leuk om deze vlucht naar het verleden mee te maken. Dankjewel nog, Roos. Ja.

0: De tijd van je leven die weer terugkomt met de muziek van Radio M Utrecht. En dit is uit de film Dirty Dancing. Eens even horen of Lia de Graaf uit Maarsen die film ook gezien heeft destijds.
1: Nee, nee.
0: Je kent wel de liedjes eruit waarschijnlijk. Die waren ook heel beroemd.
1: Dat wel, ja.
0: Zoals deze van Bill Medley en Jennifer Warnes. Maar de kans om hem weer een keer te zien is tegenwoordig heel groot, heel makkelijk. Hè? Want voor je het weet heb je hem te pakken.
1: Ja, inderdaad,
0: met
1: dat is waar.
0: Technieken van tegenwoordig. Lia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je vertelde net dat je lekker binnen zit.
1: Ja.
0: Ja, het is eigenlijk best wel gek, want ik had het gisteren over een paraplu. Hè? Die heb je dan ook wel eens nodig als je wilt beschermen tegen de zon. Maar ja. Het voelt een beetje tegen natuurlijk, hè? Zo met dit weer paraplu opsteken of binnen blijven.
1: Ja, met recht.
0: Ja, ja, maar het is wel de beste manier om het hoofd een beetje koel te houden dus.
1: Ja, we hebben de fin aan, dus
0: ik hoor het,
1: lekker.
0: Ja, wat ruis, de fin.
1: Ja.
0: Dus geen airco.
1: Ja, airco hebben we boven.
0: Ook nog, ja.
1: Ja, dus maar wil je het een beetje koel houden, doen we die fin aan. In de keuken staat er ook een, dus we houden het zo uit.
0: Nou, mooi zo. Want het woord dat wij zoeken vandaag heeft ook helemaal te maken met de warmte die we 's nachts hebben.
1: Ja.
0: Deze dagen. Wat kwam er uit die 11 letters?
1: Wat tropen. Wat was dat ook weer?
0: Die souffleert jou daar.
1: Oh ja, tropennacht.
0: Ja, dat is je man, hè?
1: Ja, mijn man zit altijd te puzzelen.
0: Oh, hij had het gevonden eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké, nou ook hulde aan je man dan. Tropennacht, temperaturen boven de 21 graden. Dat was de warmste juninacht ooit gemeten, hè?
1: Ja, echt wel. Ja,
0: de komende nacht wordt het nog een tikkie warmer, denk ik. Als ik het zo begrijp.
1: Nou, wat zou je zeggen van morgen?
0: Morgen nog, ja.
1: Toe.
0: Nou ja. Je moet maar proberen een beetje lekker de hoofd koel te houden. En leuk een beetje rustig te blijven. En toch ook misschien nog wel een beetje te genieten van de zon. Want hij is toch ook wel weer lekker af en toe, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: We hebben er lang naar verlangd. Nu is hij er. En nu willen we weer dat het koud is. Ik kreeg ook nog een mooie sneeuwpop toegestuurd van iemand met een bordje erbij. Jullie missen mij vast en zeker. Dat is wel leuk bedacht. Goed, ik heb twee kaartjes voor de fietsboot voor je.
1: Ja?
0: De Eemlijn. Nou, dat is volgens mij niet zo ver bij jou vandaan.
1: Nee, nee.
0: Dan kun je dek op het bovendek zitten. Prachtig uitzicht over de Eemvallei en de Gooise uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. Met z'n tweetjes. En je mocht ook nog een cadeautje kiezen uit de winkel. En je ging voor de rugtas, toch?
1: De shopper.
0: Oh, de shopper. Oké, ik zal het even veranderen nog. Gaan we die naar je toe sturen.
1: Oké.
0: En ik vond het leuk dat jullie samen hebben meegepuzzeld vandaag met woordbouwen.
1: Ja, hij staat altijd aan hier.
0: Goed zo, Lia. Net als de Finn.
1: Ja.
0: En een fijne dag nog.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dank je.
1: Oké.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n €73 op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt €30 miljoen uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom €30 miljoen uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, Je vindt ons in Enkhuizen.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

Het was een knipoog naar zanger Johnny Ray. Daar begint de tekst ook mee. Het begin van Come On Eileen. Dit was toch wel weer wat later al in 1982. Dexys Midnight Runners. En we zijn weer terug deze ochtend bij Radio M Utrecht. Midden in Woordbouwer. Lekker M bij de koffie. 21 graden hier in de studio. Ik wil eigenlijk niet meer weg. Maar ja, straks om 12 uur komt Lisbeth. Die gaat zo meteen al even vertellen bij ons wat er allemaal gaat gebeuren aan tafel. En daarna mag ik nog een uurtje terugkomen voor Studio 60. We gaan nu Woordbouwer doen, de tweede ronde. De vorige uur hadden we dus Tropennacht. Nu hebben we één lettertje erbij, 12 stuks. En ook heel actueel. Twee keer de E, de M. Niet alleen bij de koffie, maar ook van Marie. We hebben de D van Dirk. Drie keer de R van Rudolf. De C van Cornelis. De W van Willem. De T van Tinus. De A van Anton. En de O van Otto. En nog even nagenieten van 1978.

Door die nacht. Ja, ook bij onze oostenburen zijn het echte tropennachten. Het woord ook van het vorige uur in ons spelletje. En daarmee werd het alweer ruim kwart over. Now, ladies and gentlemen. Dus hoogste tijd voor deze majesteit. The King of Rock'n'Roll met een dagelijkse bijdrage. Gisteren hadden we eentje uit de film Jailhouse Rock. En de bijdrage van vandaag komt ook uit een rolprent van Elvis. 1962 was het. En die film heet Girls, Girls, Girls. Het liedje wat ik eruit ga draaien. Dat gaat eigenlijk over de ik-figuur die dan ruzie heeft gemaakt met zijn vriendin. En probeert dat dan per brief, ja, we zitten in 1962, goed te maken. En bij elke brief die hij stuurt, schrijft ze dan op de envelop Return to Sender. En ze gooit ze allemaal weer terug in de brievenbus. En dus er komen ook allemaal weer terug, die brieven. Dat is best pijnlijk, hè?

AC and the Sunshine Band. Het zonnetje met grote kracht. Gisteren zelfs 10 op enkele plaatsen. Dat kon je ook goed voelen. En het KNMI denkt dat we weer een record gaan breken. Je hoort zo meteen van Marjolein welk record dat is. En meer regio nieuws na de Boys Town Gang. En dat is ook een fijne zomerherinnering. Can't take my eyes off you.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Het nieuws van 11:30 met Marjolein Heijen. En je begint even met een ernstig incident in Utrecht.
8: Ja, klopt. Een steekincident. De politie meldt een steekpartij aan de Bartokkelaan in de wijk Welgelegen in Utrecht. Volgens de politie is iemand vanmorgen gewond geraakt en is ook vrij snel een verdachte aangehouden. In Park Oogendaal landde een traumahelikopter. Over een aanleiding van de steekpartij is nog geen duidelijkheid. Vannacht wordt het mogelijk de warmste nacht ooit. Zo zakt de temperatuur in het Limburgse Beek waarschijnlijk niet onder de 25 graden. En dan wordt het record uit 2018 verbroken. Ook voor morgen heeft het KNMI code oranje afgekondigd. Maar dat kan nog opgewaardeerd worden naar code rood. Vandaag komt het Impact Team bij elkaar en wordt met meteorologen overlegd hoe groot de maatschappelijke impact is door de hitte. Wordt die groter, ja, dan wordt de code dus rood. Een 32-jarige gevangene die in maart ontsnapte in Utrecht heeft volgens het OM een beveiliger met de dood bedreigd. In maart ging hij er vandoor onderweg naar een afspraak in het diaconessenhuis. Tijdens een worsteling met zijn begeleiders wist hij een vuurwapen te pakken. Volgens de verdachte heeft hij dat wapen alleen opgeraapt, maar heeft hij het op niemand gericht. Nadat de Utrechter was ontsnapt, begon een klopjacht. Agenten in kogelwerende vesten waren uren naar hem op zoek. Fatbikes worden verboden in het centrum van Woerden. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur van VVD, Inwonersbelangen, Progressief Woerden en het CDA. Ook komen er meer handhavers en wordt de OZB de komende jaren niet verhoogd. Meer nieuws vind je natuurlijk ook op de app en op onze website. Onder meer het hitteblog staat daar. Het is nu al warm. Vanmiddag gaan we naar de 34 graden.
7: En dan hebben we officieel een hittegolf, zometeen 30 graden wordt.
8: Ja, daar komen we makkelijk aan, denk ik
7: ook,
8: deze week.
7: Ik zit al heel dichtbij. Dankjewel Marjolein. Ik heb nog even deze file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarsbergen en Driebergen door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is daar zo'n 10 minuten.
9: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl. Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Neil Diamant, hè, zeggen we dan hier in Nederland. Ja, Lisbeth.
1: Goedemorgen.
0: Coole muziek draaien wij. Coole muziek, zeg je dan tegenwoordig. En welkom in deze coole ruimte. Met
1: nou, het
0: 21
1: is heerlijk,
0: graden.
1: Edwin. Echt genieten.
0: Ik zag het aan je. Ja, je genoot meteen.
1: Nou ja, ik was op de fiets hier naartoe. En ik zei het net gisteren tegen jou. Ik reed hier gisteren weg met de auto. Toen was ik met de auto. Was het 43 ja. graden. En mijn stuur kon ik bijna niet vasthouden. Zo warm.
0: Pas maar op, straks smelt je nog. Hè?
1: Ja.
0: Connie, die geniet lekker van ja. het zonnetje. Jij bent er daarom zometeen tussen 12 en 2. En misschien meteen maar even naar volgende week kort. Want dan hebben we weer een speciale aflevering van Aan Tafel.
1: Dat wilde ik eigenlijk graag eerst even vertellen voordat we even gaan zeggen wat we zo gaan doen. Volgende week donderdag is Jurgen Smit uiteraard weer onze gast. Dat doen we toch ongeveer 2 keer per jaar. Dan houden wij tuinspreekuur. Ja, het zijn natuurlijk rare tijden. Het is zomer. Moet je nu alweer dingen doen voor het najaar? Dat klinkt een beetje gek met die warmte, maar het is toch goed om daar even over na te denken. Wat kun je nog zaaien? Wat kun je nu oogsten? Moet je onkruid weghalen? Wat niet? Wat moet je wel? Wat moet je niet snoeien? Als je daar vragen over hebt thuis en je denkt, oh, ik zou wel wat meer willen weten, mail het dan even naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. Vermeld er ook even bij je telefoonnummer, je naam en eventueel je woonplaats, want dan kunnen we het ook een beetje plaatsen. En vertel er vooral ook even bij waarom je het wil weten.
0: Ja. En hoeveel water je bepaalde planten
1: in bloemen krijgt. Kijk, de grond is nu nog zo nat, merk ik, in mijn tuin. Doordat het zo heel erg geregend heeft. Heb jij dat ook? Het valt wel mee nu.
0: Ja, we hebben vrijdag nog een lekker buitje gehad. Ja. Vrijdagavond.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Goed, nou, dat is volgende week zometeen. Ik zie een mooi boek liggen bij jou.
1: Ja, we hebben Mary van der Rijt. Die is hier vorig jaar ook te gast gehad. Die komt uit Leerdam. En ze schreef toen een boek over het hofje van Leerdam. Over vrouwen die daar woonden. En ze kreeg de smaak te pakken. Ze was helemaal lekker verdiept in de geschiedenis. En ze dacht, nou, ik wil graag nog een boek schrijven over een vrouw die van alles heeft meegemaakt in de 17e eeuw, maar waarvan wij weinig weten. Want het ging natuurlijk altijd over mannen. Mm-hmm. Ridders, het gaat altijd over heren en vaak ook op de schilderijen. Het gaat nu over de vrouw van Jan Steen, Grietje Steen. Ja, dan ga je natuurlijk meteen denken, was het daar ook echt zo'n puinhoop, dat huishouden? Hoe zat het in elkaar? Maar het is wel heel erg leuk, want je wordt meteen meegenomen in die 17e eeuw. Daar weet ik eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Maar het is lekker meeslepend.
0: Ik was er nog net niet, nee.
1: En we gaan daar vanmiddag lekker even de geschiedenis in.
0: Ja, leuk.
1: Kijken wat voor leven Grietje eigenlijk had met die man van haar.
0: Studio 60, dat is altijd een end terug in de tijd. Maar wat dacht je van de 17e eeuw?
1: Dat is wel Studio 17e eeuw. Ja, zeker.
0: En nog een belletje straks.
1: Nog een belletje en we gaan natuurlijk nog weer cadeautjes weggeven. Ja. Want de stem van M, die gaat eruit. Dus een winnaar. En dan maak je natuurlijk kans op die draagbare radio en 2 kaarten voor de fietsboot.
0: En dat belletje, wie gaat dat?
1: Dat belletje, dat is een meneer, dat is wel leuk. Die is Turks van afkomst. Was totaal niet gewend om te fietsen thuis. Want dat deden ze gewoon nooit. Alles met de auto of met de OV. Maar hij dacht, ik wil het toch wel graag leren. Is in aanraking gekomen met de fiets en heeft toen besloten, ik laat mijn auto een maand staan. En kijk hoe dat bevalt. Nou, dat ga ik hem
0: vragen. Een soort autoloze maand.
1: Autoloze maand voor hem, ja. En dat is bijzonder voor iemand die dus nooit fietste. Dus dat is wel leuk.
0: Nou, heerlijk weer, ook voor de luchtballon. Hier is Jeroen van der Boom. Tot zo, Lisbeth.
2: Af en toe slaap je hier.

0: de zomer vier je bij ons. Nou, dat lukt ook heel goed met Sailor. We hadden er twee achter elkaar zelfs.
1: Goedemorgen met Christa.
0: Christa, goedemorgen met Edwin, Radio M Utrecht.
1: Hey, goedemorgen, wat leuk.
0: We zijn niet in Renswoude, want zo heet je, hè?
1: Ik heet Renswoude, ja, maar we zijn in Soest.
0: Ja, precies. Ja, en lees ik nou in een van jouw appjes van vanmorgen dat je net verhuisd bent?
1: Ja, zaterdag de 20e, dus afgelopen zaterdag, zijn we van het ene appartement naar een nieuwbouwappartement, 30 meter verderop gegaan. En in dat appartement is dus heel toevallig koeling. Dus nou,
0: daar kijk je wel naar uit dan.
1: Ja, dat komt nou wel echt heel vreselijk goed uit, ja.
0: Zijn er nog meer voorbeelden of voordelen van dat nieuwe appartement?
1: Ja, we hebben nu vloerverwarming.
0: Oh ja.
1: En een mooie badkamer. Een hele mooie schuifpui naar het balkon toe. Dus, en alles is nieuw en fris en een mooie keuken erin. Dus ja, we zijn gewoon helemaal blij, helemaal gelukkig.
0: Je bent er helemaal in het nieuw. Zo voelt het dan ook, hè? Zo'n nieuwe omgeving.
1: Ja, ja, ja zeker. Nou, de omgeving is niet nieuw, maar...
0: Nee, de omgeving niet, maar in ieder geval, je woont wel heel eigentijds nu dus... Met nieuwe technieken allemaal in de buurt.
1: Ja, ideaal, ideaal.
0: Dus je zit lekker in een koele ruimte, net als ik hier in de studio...
1: Ja, ja, klopt. Ik zit lekker in de kamer. We zijn lekker wat troepjes aan het ophangen. En weet je, een beetje inrichten. Heerlijk, ja. Zo leuk.
0: Nou goed, en je dacht toch even de radio aanzetten om mee te puzzelen. Je had in de vorige uur ook al meegedaan. Toen hadden we Tropennacht. Ja, de tweede woord, 12 letters. Daar ook iets, dat is ook actualiteit van nu, hè? Wat kwam daaruit?
1: Oh ja, nee, ik weet het niet meer.
0: Ben je
1: vergeten? Hitrecord, ja. Hitrecord.
0: Nee, dat was hem niet.
1: Nee, warmterecord.
0: Warmterecord, ja. Gelukkig, ja. Moest ik bijna fout rekenen. Recordwarmte kan ook, hè. Dat mag je ook omdraaien.
1: Oh ja, ja.
0: Met die hele warme nachten die we nu hebben, is dat helemaal actueel. Dus dat betekent dat jij twee kaarten krijgt voor die fietsboot.
1: Nou, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt zo leuk.
0: Dat is bij jou in de buurt ook in Soest, hè, daar. Niet zo heel ver rijden van Soest.
1: Nee, we zijn al wel eens naar Huizen geweest met bootje en een keertje naar Spakenburg. Dus het is zo mooi over die Eem. Goed. Dat is echt prachtig.
0: En dan kan ik nog een cadeautje erbij doen?
1: Wat heb je in zak?
0: Een rugtas misschien of een koeltas, dat is wel handig.
1: Een koeltasje. Ja, okay. Mijn man wil graag een koeltasje.
0: Doe maar die erbij.
1: Ik zal zo eventjes mijn adres wijzigen hebben. Is dat goed?
0: Oké.

En veel meer uit de jaren 60. Straks na tweeën, Studio Sissies, ben ik graag nog even bij je terug. En eerst dus Lisbeth zo meteen aan tafel met het leuke boekje. En je maakt dus kans op zo'n mooie radio als je mee hebt gedaan met De Stem van M. Eet smakelijk. En ik heb nog een fijne hit voor Onder de Zon, deze van Rigiera. Tot zo.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, we doen het ermee. Het is 12:02, tijd voor de hoofdpunten van het regionieuws. Daarvoor is hier Casper Kooi. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er was een steekpartij in de Utrechtse Baroklaan vanochtend en daarbij is iemand gewond geraakt. Een traumahelikopter kwam erbij. De politie wist snel een verdachte aan te houden. Ja, dat weer, hè. Het blijft code oranje en we gaan misschien zelfs wel naar code rood. Daarover wordt vandaag meer duidelijk als het zogenoemde impactteam van het KNMI bij elkaar komt. En over de zon gesproken, er is een proef met een zonnefietspad bij Maartensdijk. En die is er al 6 jaar, maar die proef is mislukt. De panelen die zitten in de weg verwerkt, maar leveren te weinig stroom op. En de toplaag die laat los. Daar hoor je straks meer over om 12:30.
8: Dat is nou weer heel jammer. We horen het heel graag van jou zo rond de klok van 12:30. Heel graag, tot zo. Gaan we even de weg. Eens even kijken, daar is het op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen. En knoop het even dingen even wat druk. Een vertraging van 8 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Daar zijn die wegwerkzaamheden dicht tot 17 juli. En verder nog wat treinberichten, maar dat is vooral Zeeland en Amsterdam. Dus het valt hier nog heel erg mee. Tot zover.
10: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Marley en zijn Wailers. En het hele relaxte leventje dat hij leidt. Welkom. Van harte welkom. Dus aan tafel op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Precies. Dit programma, daar ben je mee verbonden. Mijn naam is Liesbeth. En wat gaan we allemaal doen vandaag? Het is donderdag 25 juni. Sluit lekker aan bij de lunch. Je bent welkom. Ja, het wordt heter dan heet, maar weer. Maar we gaan leuke dingen doen. Straks de laatste ronde van de stem van M. En dus geven we prijzen weg. Een portable of draagbare radio. En ook leuk, twee kaarten voor een vaartocht met de fietsboot over de Eenlijm. Dat is zeg maar van Amersfoort naar Baren. En na 1 uur duiken we de geschiedenis in. Het boek van onze gast, Mary van der Rijt uit Leerdam. En het gaat over de 17e eeuwse Grietje Steen, de vrouw van Jan Steen. En of het ook over haar huishouden gaat, horen we dan ook. En hoe is het om een maand te fietsen en te leven zonder auto, terwijl je dat helemaal niet gewend bent en ook niet gewend bent aan de fiets op zich? Hoor je zo allemaal? Je mag reageren, uiteraard. Doe dat gewoon even via de app van RTV Utrecht en kies dan voor de optie app en contact met de studio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Samantha. Lekkere zomerse nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Fijn dat je luistert. En we hebben ook mooie dingen te doen op televisie. Vanaf volgende week maandag zie je bij RTV Utrecht de vierdelige documentaire, in vier delen dus, te zien. En die heet 30 dagen zonder. We zien waarom Hassan ervoor kiest om 30 dagen lang zijn auto te laten staan en alles op de fiets te doen. Dan denk je, ja, dat is toch wel simpel. Maar voor hem, afkomstig uit een Turks gezin, helemaal niet vanzelfsprekend. Fietsen was er thuis helemaal niet bij. Hassan Yildirim, hoofdpersoon uit de docu, is aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, dat is dus voor jou heel bijzonder dat jij dus een maand lang niet in die auto stapt.
1: Ja, dat was inderdaad een challenge voor mij, om het zo te zeggen. En ja, het ontstond zomaar.
0: Zullen wij eens even gaan luisteren? Dan horen we een klein stukje uit die documentaire hoe dat klinkt. Luister.
1: Ja, leuk.
2: Mijn naam is Hassan. Mijn fiets staat al jaren weg te roesten. Mijn ouders kwamen uit Turkije. En fietsen is mij niet met de paplepel ingegoten. Maar ik ga in deze serie de challenge aan. 30 dagen ruil ik mijn auto in voor de fiets.
3: Dan gaat je sturen in je lichaam mee.
2: Ik ontmoet vervente fietsliefhebbers. En kijk of er in die 30 dagen iets van die oer-Hollandse fietsliefde in mij kan opbloeien. Volg me in 30 dagen zonder.
0: Ja, we gaan jou dus volgen in 30 dagen zonder. Hassan, is er liefde voor de fiets ontstaan?
1: Ja, die was geleidelijk, is die groter geworden. Ik heb mijn liefde weer een beetje hervonden.
0: Want kun je een beetje vertellen hoe dat bij jou thuis ging? Deed jij altijd alles met het OV of met de auto?
1: Ja, toen ik klein was, dan kreeg je een fiets een keer. Maar dat paste niet, dat was te groot. Er was niemand die de band kon plakken. Dus dan kreeg je weer heel snel een busabonnement.
0: Ja, okay.
1: En dus het zit niet zo in de cultuur, zeg maar, wat dat betreft.
0: Hansen, mag ik je nog even vragen, heb jij oortjes in of heb je je speaker aanstaan toevallig?
1: Oh nee, ik heb hem aan mijn hand.
0: Ja, doe die maar even uit of weg. Dat praat wat makkelijker. Dan klinkt je mooier door de radio, laat ik het zo zeggen. Lukt dat? Is dat beter? Ga eens even kijken of dat beter is. Vast wel. Maar goed, jij was het helemaal niet gewend en dan ga je toch die fiets op. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Hoe ben je in aanraking gekomen met de fiets eigenlijk?
1: Ja, ik was coach van een Sustainable City Challenge in Utrecht, waarbij we duurzame oplossingen zoeken voor in de stad.
0: Ja.
1: Dat is een samenwerking met de Utrechtse Alliantie, de Hoogschool Utrecht.
0: Dit klinkt ingewikkeld, maar daar kom je ook niet zomaar, hè?
1: Nee. Ik werk aan de Hoogschool Utrecht. Mm-hmm. En ik coach die studenten.
0: Ja.
1: En een van de problemen was in de wijk Overvecht, waar ik gewoond heb, van hoe krijg je die mensen nou op de fiets? Ik zei, nou ja, als jullie mij kunnen overtuigen, dan heb je al wel een stukje bereikt.
0: Kan jij hun ook overtuigen?
1: Hè? Ja, ja.
0: En wie heeft jou uiteindelijk overtuigd? We gaan erop zitten en hoe was dat toen voor jou?
1: Ja, en zij hadden een aantal plannen en ik ontmoette daar Denne, dat is de fietsburgemeester van de provincie Utrecht.
0: Ja?
1: En met haar raakte ik in gesprek en ik vertelde, ja, ik heb helemaal geen fiets. En waarom zou je fietsen eigenlijk? En zo challengen we elkaar een beetje. En toen zei ze, nou, misschien moet je eerst maar 30 dagen zonder fiets proberen.
0: En dat ben je gaan doen?
1: En zo is die challenge ontstaan. Ik zei, nou ja, challenge accepted. En ik ben het gaan doen. En ik denk, ja, ik kan wel aan de zijkant zitten en gaan mokken. Maar ik moet er zelf ook wat aan doen. En het is voor mezelf, voor de omgeving ook gezonder, ja.
0: En dan wil ik nog aan jou vragen, want had je ooit vroeger zelf wel op de fiets gezeten? Of was het helemaal nieuw voor jou?
1: Nee, ik kon wel fietsen natuurlijk.
0: Oh, je kon wel fietsen, oké.
1: Okay. Ja, ik ben hier geboren en getogen, dus. Maar het zat er gewoon niet ingesleten.
0: Nee, ik snap hem. En wat heb je nou ervaren na die maand? Als je daar nou op terugkijkt, waarvan zeg je, ja, dat was toch eigenlijk wel hartstikke leuk. Of dat was niet leuk, want natuurlijk ook nog.
1: Ja, ik vond het allerleukste, vond ik het 's ochtends lekker langs de Vecht zo door de stad naar mijn werk toe fietsen. En wat ik echt heel lastig vond, is boodschappen doen. Met zo'n klein mandje, tasje. Ja. Ik ben wel eens 3 keer heen en weer gefietst. En ik begrijp niet, hoe doen die mensen dat?
0: Nou, een grote bak voor op de fiets. Of fietstassen achterop. Waar schaam je natuurlijk vroeger altijd wel voor.
1: Ja, maar dat was een hele goede trip. Maar dat was een beetje te laat voor mij. Nadat ik 3 keer wat in
0: We gaan jou wel zien. En pak je nu vaker de fiets? Dat is natuurlijk wel de slotsom. Ga je dat vaker doen?
1: Ja, ik ben helemaal hoekt eigenlijk.
0: Oh.
1: Dus ik ben nu, ja, vandaag ben ik ook weer lekker met de fiets naar mijn werk. En het gaat ook om die kleine stukjes. Dus naar de bus, naar je werk toe, ja, naar je vrienden toe, naar de sportschool toe. Om dat erin te krijgen, dacht ik, ja, ik moet niet te moeilijk beginnen. Niet gelijk de Tour de France willen fietsen.
0: Nee.
1: Maar zorg dat je het in je leven kan inkleiden. En zo werkt het wel beter voor mij.
0: Nou, hartstikke goed, Hassan. We gaan je volgen vanaf morgen te zien in 4 delen. Hoe je dat hebt aangepakt en hoe je enthousiast bent geworden over de fiets.
1: Ja, ik hoop dat iedereen dat ook ziet.
0: En dan moet ik nog overdragen aan die jongens en meisjes daar in Overvechten.
1: Ja, zeker. Nou ja, afspraken te zien. En dan zien van, oh ja, kijk, die man die lijkt op mijn vader of zo. Dan kunnen we dat ook. Ik hoop dat het besmettelijk is.
0: Zet hem op. Hoi, hoi.
1: Oké, dankjewel. Dankjewel.

Wat een heerlijke klassieker is dat toch. Op Radio M Utrecht, daar luister je nou naar. We gaan zo alweer naar het regionieuws van 12:30. Daarin onder andere, er is vanochtend gestoken in Utrecht. Een verdachte is opgepakt. En krijgen we inderdaad code rood. Je hoort er zo meer over.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: En daarmee is het 12:30 geworden. Tijd voor het regionieuws met Casper. Casper, heel goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Waar ga je het over hebben eigenlijk?
11: Ja, er is een steekpartij in Utrecht. De Utrechtse Baroklaan is vanochtend iemand daarbij gewond geraakt. De traumahelikopter kwam eraan te pas. Die landde vlakbij in het park, in de wijk, oog en al. Vrij snel is er een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken, dat is niet bekend. De asielopvang in Utrecht blijft langer open. In ieder geval de komende 3 jaar. Daarna wordt het een vaste plek, zegt de gemeente. Aan de Beeldse Straatweg kunnen nu ruim 330 asielzoekers terecht. Als het een vaste AZC wordt, dan kunnen er 300 in. De komende tijd wordt er ook een keuken gebouwd. Nu krijgen de asielzoekers catering. We moeten rekening houden dat we ook in het weekend nog met hitte te maken krijgen en dat het bloed heet blijft. Het KNMI in de Beeld verwacht overmorgen ook tropische temperaturen. Een zogenoemd impactteam komt vandaag bij elkaar om over de kleurcodes te praten.
12: Als die hittemaatschappij ontwrichtend is, of als we verwachten dat dat het wordt, dan kunnen we nadenken over een code rood. Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar, maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
11: Ja, het is nu nog oranje. Mensen met slechte gezondheid en bejaarden moeten dan extra oppassen. Een proef met een zonnefietspad is mislukt. Het gaat om een stuk fietspad van 430 meter bij Maartensdijk. De panelen die zitten in de weg verwerkt, maar leveren te weinig stroom op en de toplaag die laat los. Na 6 jaar komt er binnenkort gewoon weer asfalt te liggen, zegt de provincie. Ja, het is warm. We gaan vanmiddag naar de 34 graden. En vannacht plakken, dan wordt het de warmste nacht waarschijnlijk ooit.
10: Hoe hou jij het koel in jouw huis? Hoe doe je dat?
11: Nou, lastig. Ik heb een ventilator in mijn lamp verwerkt. En die hangt dan boven mijn hoofd als een soort van douche. Dat is heerlijk.
10: En helpt dat?
11: Ja, zeker. Dat is goed mooi te doen. Ja.
10: Hartstikke goed. Dankjewel, Casper. Naar de weg. Ja, het is niet veel hoor. Alleen de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Daar een vertraging van 5 minuten. En kijk, ik krijg er net eentje binnen nog. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten. Daar een vertraging van 6 minuten. Tot zover.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Aan tafel met Liesbeth de Moor.
5: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
16: Doe mee met onze spelletjes en win

0: zitten goed in de reggae. Ja, we hadden net Bob Marley, dat was 1980. Dit was 1979. Het was heel erg populair op dat moment. Don't Look Back was dit nog eens een keertje. En dan ben je van harte welkom.
1: Aan tafel.
0: Wij gaan zo nog de allerlaatste gewone ronde spelen van het spelletje, de stem van M. Ik kan je vast zeggen, het is niet Margot Ribberink. Want dat denken een heleboel mensen. Dat ga ik vast verklappen, dat is het niet. En verder wil ik je even vertellen, en dat heb ik met Edwin net ook even besproken. Het is nu donderdag en precies over een weekje hebben wij het tuinspreekuur. Dan is Jurgen Smit, onze eigen tuindeskundige, te gast. Donderdag 2 juli, 2 uur lang. En heb je de gelegenheid om allerlei vragen aan hem te stellen. Als het gaat om je tuin of je balkon of je plaatsje. En kun je dus die vragen stellen, doe dat dan ook alvast via tuin@rtvutrecht.nl. Wat je maar wil weten over snoeien, over, nou, mesten moet je nu denk ik niet, maar hoeveel water moet je geven, wanneer moet je dat doen, welke struiken kun je wel snoeien, wat kun je doen voor het najaar, lijkt nog een beetje ver weg, want het is nu zo warm, maar toch, hij kan vast antwoord geven. Mail je vraag of je opmerking naar tuin@rtvutrecht.nl. Vermeld even jouw naam, telefoonnummer en ook even kort, leg even uit waarom je die vraag

0: had ik het nou net over die reggae. Ja, dit past er ook helemaal in. Los was, dat is niet dat radioprogramma van vroeger, maar de titel van het liedje van de drie J's. Het is tijd voor het spelletje. Ja, dat is...
1: De stem van M.
0: En het grappige is, jullie zitten allemaal wel een klein beetje warm. Ja, we zitten sowieso warm. Nicolien Kroon zag ik voorbij komen. Helga van Leur. Margot Ribberink, ja. Nou, wie zou het zijn? Ik ga hem laten horen. Het is 43 minuten, ja, precies op tijd. Kijk even op de klok. Luister heel goed. Zet je radio eventjes wat harder. Dan komt hier de opgave.
2: Dan weer met wat opklaringen.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is dat? Als je het weet, mail dan stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Pina colada.
1: Ja. Drinken we dat nog eigenlijk? Plaatje komt uit 1980. Rupert Holmes, dat is een Britse zanger. Hij heeft twee grote hits, dit en him. Volgens mij drinken we niet meer zoveel pina colada. Dat weet ik eigenlijk niet. Margo Ribberink, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Lisbeth.
1: Ja,
2: pina colada. Ja, ja, dat was echt jaren 80, hoor.
1: Ja,
2: maar je kunt het vast nog wel ergens krijgen, want cocktails en mocktails zijn helemaal in. Maar ik zou je toch willen adviseren om het even zonder alcohol te doen de komende dagen. Want dat is helemaal niet goed als het zo warm is.
1: Maar ik drink het sowieso niet meer, pina colada, volgens mij.
2: Net ik ook niet.
1: Pisang Ambon of dat blauwe spul.
2: Oh ja, Blue Curaçao.
1: Ja, ja, ik zei het even tegen jou voor de uitzending. Wat moet ik je nog vragen? Want je hebt al ontzettend veel verteld. En ja, ik vroeg ook aan jou, heb jij last van dit weer?
2: Ja, ja, ja. Dat is wel grappig, ja. Want we hebben natuurlijk sinds 1 juni hebben we een nieuwe term, hè, geïntroduceerd door het KNMI. Hittekracht. En die geeft ook een beetje aan hoe de hitte is. Hè. Vochtige hitte, zoals we nu hebben, voelt veel zwaarder aan dan droge hitte. De zon speelt natuurlijk een rol. De wind speelt een rol. De luchtvochtigheid. Maar je hebt ook nog een andere term. Ik denk dat het KNMI volgend jaar daarmee komt. En die heet hittefit. En hittefit heeft natuurlijk op de persoon betrekking hoe je de warmte ervaart. En dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van, nou ja, van je gesteldheid, van je leeftijd, of je medicijnen gebruikt. Maar ook wat je aan hebt en wat voor werk je buiten doet. En dat is natuurlijk heel persoonlijk hittefit. Hoe hittefit ben jij?
1: Oh,
2: nou, ik moet zeggen, ik kan er eigenlijk best goed tegen. Maar ik hou vanmiddag geen fiesta, maar een siesta. Ik ga straks gewoon even lekker een dutje doen. Maar dat heb ik makkelijk te zeggen, want ik kan dat ook even tussen mijn radiopraatjes door. Maar het is ook een beetje aanpassen aan de hitte natuurlijk.
1: Hè? Nou ben ik benieuwd, maar dat moet je dan misschien met Joost eens bespreken. Of je die hittefitheid kunt trainen. Want dat is natuurlijk wel even de vraag. De een heeft het van zichzelf wel wat meer dan de ander. Maar misschien kun je het ook een beetje oefenen. Dat weet ik niet. Maar laten we even
2: je
1: gaan.
2: Kunt je daaraan. Ik kan daar wel iets over zeggen. Ja? Want ik heb ook natuurlijk naar fysiologen geluisterd de afgelopen tijd. En ze hebben, je kunt het inderdaad wel trainen. Hè, onze voetballers in Nederland, die zijn allemaal in het hete Amerika. Het duurt 2 weken voordat je lichaam zich heeft aangepast aan hitte.
1: He,
2: dus wat dat betreft kan het dus wel om je lichaam te laten aanpassen aan langdurige hitte. Maar dan duurt het 2 weken.
1: Daar houden we rekening mee. Even kort het weer voor vandaag en morgen. Ja, nog even wat het gaat worden. We weten het al een klein beetje, maar vertel.
2: Ja, op dit moment liggen de temperaturen ietsjes achter ten opzichte van gisteren. 28,9 in Woerden, 32,7 in Wijk bij Duurstede. En het wordt geen 34 graden zoals gisteren, maar 32, 33 graden. En dat komt omdat we vanmiddag een windje hebben uit het noordoosten. Een windkrachtje 2 tot 3, het is niet heel veel. Maar daardoor komt die temperatuur net iets lager uit dan gisteren. En vooral die zon, ja, die schijnt natuurlijk nog steeds met kracht 7. Dus je moet gewoon niet in de zon gaan zitten.
1: Nee.
2: En dan krijgen we natuurlijk een tropische avond met tot een uurtje of 8-9 temperaturen boven de 30 graden. En daarna een behoorlijke plaknacht met misschien wel weer een record temperatuur, minimum temperatuur 21 graden denk ik. Dus dat wordt sowieso zweten geblazen. En morgen dus de heetste dag van de week als de wind naar het zuidoosten draait. 37 graden.
1: Ja.
2: Zonkracht 7. En later op de dag krijgen we vanuit het zuidwesten ook wat middelbare wolkenveldjes naar ons toe. Ik denk dat het bij ons droog blijft. Maar wellicht in het oosten een eerste regen- en onweersbui. En dat geeft toch een beetje de omslag aan die ons in het weekeinde staat te wachten. Zaterdag is nog heel erg warm. 35, 36 graden.
1: Nou.
2: Zondag nog 29 graden met onweersbuien. En vanaf maandag, dat is lekker.
1: Dat gaan we meemaken.
2: 24 graden.
1: Meer daarover vanmiddag bij Joost. In Utrecht komt thuis. Dank je wel.
2: Zeker.
1: En lekker dutje doen vanmiddag.
2: Ja, lekker.
1: Dank je wel.
2: Ga ik doen.
1: Oké, doei.

Pour moi la vie va commencer in het Frans lekker. Ja, tot zover. Het eerste uurtje van Aan Tafel. We eindigen in het Frans, wou ik zeggen. Pour moi la vie va commencer. Ik ga er helemaal van stotteren. Zo dadelijk gaan we het hebben over het leven van een dame die ik natuurlijk niet heb gekend. Want ze leefde in de 17e eeuw. Grietje Steen. Ja, die van Jan Steen. Was haar huishouden ook zo als wij altijd denken? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat gaan we meemaken zo dadelijk tijdens de lunch. En ik zag de gast net al binnenkomen lopen, volgens mij. Ik zou zeggen, smakelijk eten. Volg de advies op van Margot. Doe een siesta en maak er een hele mooie middag van. Als je gaat lunchen en dan een dutje doen en dan rustig de tijd. En laat de radio nog even aan, want het wordt heel interessant. Blijf lekker luisteren. Heel graag tot zo.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12... Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts... over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte... met uitzondering van de Waddeneilanden... Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg... Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Radio M Utrecht. En bij mij is Casper Kooij met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie zoekt een man die in de nacht van dinsdag op woensdag in de Utrechtse wijk Zuilen vrouwen heeft lastiggevallen. Er is ook iemand mishandeld. Er gaan miljoenen naar de Utrechtse wijk Overvecht, maar het is niet duidelijk wat dat allemaal precies oplevert, zegt de gemeente in een rapport. En ik reed net op de A2 op weg naar mijn werk hier en ik zag wel 3 dode ganzen langs de weg liggen. Ik ben er even achteraan gegaan en zometeen hoor je hoe het zit.
14: Hé, wat naar.
15: Ja.
14: Oh, hè, akelig.
15: Akelig gezicht.
14: Graag om 2:30 horen wij meer van jou. Dankjewel, Casper. Gaan wij nog inderdaad even naar de weg, maar dan nu naar de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Lunetten naar de A27 richting Hilversum, daar is een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is daar dicht en ook de parallelbaan is dicht. Het verkeer kan keren bij de afrit Houten, dat is afslag 29. Dan even kijken, de A12 Den Haag in de richting van Utrecht, tussen Harmelen en knooppunt Lunetten. Vertraging van 12 minuten. A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden, ook daar is de weg dicht. Dat gaat duren tot 17 juli, dat is het lange verhaal. En dan hebben we er nog eentje van de A12 weer. Utrecht richting Den Haag komt net binnen bij knooppunt Lunetten naar de A27 richting Hilversum. Ook door dat ongeluk, ook daar de verbindingsweg dicht. Verkeer richting Hilversum kan dus ook keren bij de afrit Houten A27. Tot zover.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
18: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
19: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
20: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
21: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Aan tafel met Lisbeth de Moor.
23: Radio M Utrecht.
24: Nou ja, we hebben toch altijd wat te klagen in Nederland. Altijd regen en sneeuw en kou en wind. En nou is het mooi weer. Nou, ga ik niet klagen.

0: Two Hearts. Nou, daar gaat het gesprek zo misschien ook wel over. Phil Collins, van lang geleden. En je luistert naar Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: En ben je van harte welkom. Ik zou zeggen, ijsblokjes erbij, voeten in een bakje water. We gaan een klein beetje de geschiedenis in. En zoals Margot net ook al zei, onze weervrouw doet een beetje rustig aan. Dat gaan we ook al doen. Een klein jaar geleden zat ze ook al hier bij mij aan de bar, zou je kunnen zeggen, aan tafel hier in de studio. Toen ging het over het boek over het vrouwenhofje in Leerdam. Nu heeft Mary van der Rijt een boek geschreven over een andere vrouw uit de geschiedenis, waar we eigenlijk niet veel van weten. Behalve dat ze een heel bekende man had, een kunstschilder.

0: een boek. Dat is wel heel snel.
1: Ja. Nou, ik had de smaak te pakken. En bij het eerste boek wist ik hoe ik het moest aanpakken. Dat heb ik toen geleerd. En bij het tweede boek heb ik het gewoon weer gedaan.
0: Toegepast, want ja, dat ging toen ook over de 17e eeuw, hè?
1: Ja, klopt. Alleen dit boek is dan 50 jaar eerder. Maar er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. Dus de sfeer van die tijd, daar wist ik al wel veel van af.
0: Ja, en dan speelde het zich vorig jaar af in Den Haag. Of sorry, in Leerdam.
1: Nee, het speelde zich af in Den Haag. Dat heb je goed onthouden.
0: Nee, nu speelt het in Den Haag.
1: Het vorige boek speelde zich ook af in Den Haag. Want die vrouw die het vrouwenhofje heeft nagelaten, die leefde in Den Haag. En Grietje leefde ook in Den Haag. Precies. Daar is ze geboren. Haar vader was Jan Vergooijen, de landschapsschilder.
0: Ook heel bekend, hè?
1: Heel bekend, met gezicht op Den Haag. Dat hele grote schilderij heeft hij onder andere geschilderd. En ook beroemd van de luchten, zoals je in het intro al zei. En Grietje die kwam uit kunstenaarsfamilie en is getrouwd met Jan Steen. En het mooie voor mijn boek was dat er van Jan Steen heel veel bekend is. Waar die heeft gewoond, eerst in Den Haag, waar die Grietje heeft ontmoet. Toen naar Delft, toen naar Leiden en Warmond en later in Haarlem. Dus over Grietje is er daardoor ook veel bekend. Maar gelukkig ook niet te veel, want anders had ik niks kunnen invullen.
0: Nee, dan is het niet leuk meer.
1: Nee.
0: Maar hoe kwam je bij Grietje Steen? Waarom dacht je van, oh, dat is wel interessant om haar nou juist te vertellen?
1: Nou, ik was op zoek naar een vrouw en een sterke vrouw. Nou ja, of ze echt sterk is geweest, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat heb ik er wel van kunnen maken. En om die tijd te typeren, is het wel heel fijn als ze naast een bekend iemand leeft. En ik vond de schilderijen van Jan Steen ook echt heel boeiend. En dat bleek ook zo te zijn. Er valt zo ontzettend veel over te leren en te lezen. Ja.
0: Je hebt zelf eigenlijk ook weer heel veel geleerd, als het ware.
1: Ik heb zelf ontzettend veel geleerd, want ik ben geen kunsthistorica. Dus ja, voor mij was ook alles nieuw. Gewoon, ik ging wel eens naar een museum en zo. Maar ik heb wel echt leren kijken naar het schilderij. En dat is ook wel wat ik terugkrijg van de lezers nu. Dat ze allemaal zin hebben om naar die expositie in Leiden te gaan.
0: Die is nu gaande, hè?
1: Want ja, klopt.
0: Jan Steen is 400 jaar geleden geboren of overleden?
1: Geboren.
0: Geboren.
1: Ja, en dat was aanleiding voor de Lakenhal in Leiden om een expositie aan hem te wijden. Thuis bij Jan Steen. En als je mijn boek gelezen hebt, dan gaat die expositie nog veel meer lezen. Het kan het leven. Ja, en het kan natuurlijk ook andersom, dat je eerst de expositie bekijkt en dan het boek. Maar dat maakt het wel ontzettend leuk om het in het echt te zien.
0: Ja. Nou, heb jij je dus helemaal verdiept in dat leven van de 17e eeuw in Den Haag met dit meisje, deze Grietje? Want in het begin is ze echt nog een meisje, als je het boek leest.
1: Ja.
0: En is ze ook nog best wel een beetje, ja, heel gevoelig. Ze ziet allerlei gekke dingetjes. En een meisje dat in het begin meer leunt op haar zus. Want je zegt sterke vrouw. Maar in het begin is ze eigenlijk best wel een beetje verlegen of bedeesd. Ja. Hoe zeg je dat?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Ze ontwikkelt zich als een sterke vrouw. Terwijl ze juist in het begin heel gevoelig. En met een paranormale aanleg waar ze niks mee kan. En dan met een hele voortvarende zus die ook nog ouder is. Dus zij ontdekt ook langzaam zichzelf en haar eigen plek.
0: Hoe heb je nou helemaal verdiept in dat 17e eeuwse leven in Den Haag? Ik bedoel, dat kost natuurlijk wel nodige tijd om je daarin te verdiepen. En hoe zag dat leven er toen uit? Dat weet je natuurlijk niet zomaar.
1: Nee, dat weet je niet zomaar. Maar er zijn heel veel boeken en ook heel veel podcasts over die tijd. En ik gebruik ook wat ChatGPT om te vragen bijvoorbeeld van waar ligt een brug van een gracht die nu gedempt is. Dus die brug is dan ook weg. Van waar moesten ze vroeger oversteken? Wat voor bomen hadden ze langs die weg staan? En wat ik ook heb gebruikt in het boek, is misschien wel leuk om te weten, is een kookboek uit de 17e eeuw. Want Grietje was gek op koken.
0: Ja.
1: En daar staat heel gedetailleerd in welke kruiden ze gebruikten. Wat voor eten arme mensen aten, wat rijke mensen aten. Dus je staat in van hoe je een zwaan klaarmaakt. Maar in dat boek staat ook hoe je iets met een varkenskop kan doen.
0: Ja, ik zag het. Ja. En ik viel mij gelijk op, bij het begin van het boek zit al meteen het begrip citroen. Komt al langs. Toen dacht ik, oh, werkte ze toen al met citroen?
1: Ja, verraste mij ook. Verraste mij
0: heel bijzonder. Ja. Ik denk van, dat is toch iets exotisch, was pas later. Hoe zag het leven van die Grietje eruit? Het begint dus inderdaad als een meisje, dochter van de schilder Jan Vergooijen. Wat voor leven had zij?
1: Ik denk dat zij wel een goed leven had. Ze behoorde zo'n beetje tot de middenklasse en iets daarboven. Alleen het was wel het kunstenaarsmilieu. Dus soms was er geld, maar soms ook niet.
0: Ze zijn
1: dus
0: ook wel geldzorgen, hè?
1: Ja. Dus ze hadden zeker geldzorgen. En haar vader Jan Vergooijen was nogal een boef. Die zat in de tulpenhandel, maar te laat ingestapt. Dus die heeft heel veel geld verloren. Hij speculeerde in pandjes. En dat ging niet allemaal even goed. Dus ja, dat zal het gezin hebben moeten rooien met wat er was. Dus soms in weelde en soms in de armoede. En dat zie je in het boek ook terug.
0: En dan viel zij dus voor Jan Steen, die dan assistent wordt bij haar vader, hè?
1: Ja, die wordt assistent. Geen

0: Nou, dat is ook van die hele relaxte muziek van de Carpenters op Radio M Utrecht. Aan tafel, daar luister je naar. En ik spreek met Mary van der Rijt. En we hebben het over haar boek, Het huishouden van Grietje Steen. En ik zeg er nu alvast bij, we mogen 3 exemplaren weggeven van de uitgeverij. Gaan we ook doen. Als jij denkt, dat zou ik heel graag willen, ik wil meer weten over het leven van Grietje Steen, mail dan even naar aantafel@rtvutrecht.nl. En ook even waarom je het zo leuk vindt om dat boek te ontvangen, of waarom je dat interessant lijkt. Het huishouden van Grietje Steen. Was dat ook echt, Mary, zo'n rotzooitje als we... Ja, het is echt een spreekwoord, het huishouden van Jan Steen. Dat was gewoon een puinhoop.
1: Ja.
0: Een zootje.
1: Ja, nou, dat was ook een van de startpunten waarom ik het boek ben gaan schrijven. Want daar was ik ook benieuwd naar. En toen heb ik verschillende biografen, daar heb ik werk van gelezen. En sommigen zeggen van, nou, het was daar een gigantische puinhoop. En hij heeft zijn eigen huishouden geschilderd. Maar er zijn ook biografen die zeggen van, dat is juist een waarschuwing. Want hij was heel net. Maar hij wilde met zijn schilderijen juist weergeven van, dat moet je niet doen. Je moet niet je kind leren roken. Je moet niet al je troep zomaar op de grond gooien.
0: Want dat zie je in zijn schilderijen. Voor rommel en ja. Inderdaad rokende kinderen. En dingen die eigenlijk de nette mensen niet zo netjes vonden in die tijd.
1: Ja, of een dienstmeid die grapt uit de kas. Of zulke dingen staan er allemaal op. Ja.
0: Maar je zegt ook, hij had wel humor.
1: Ja, humor is een van de meest opvallende, het meest opvallende van zijn schilderijen. Ja, dat zag je voor die tijd veel minder.
0: Ja. Ja. Nou, hebben we het toch weer over hem. De vraag is, had Grietje Steen ook humor? Dat weten we natuurlijk niet. Wat denk je?
1: Ik denk dat ze wel humor had, maar dat het niet altijd dezelfde humor was.
0: Oh.
1: Ja, want ik denk dat maar heel weinig vrouwen het leuk vinden als je eenden loslaat in je brouwerij, als je geen klanten hebt. Dat is dan een bekend verhaal van Jan Steen. Daar komt het gezegde van leven in de brouwerij ook vandaan. Toen dacht Jan, ik heb geen klanten, nou dan laat ik maar eens wat eenden los in mijn café. En dan heb je wel leven, maar dan heb je ook een hoop eendenkak natuurlijk. Dus ik denk, gezien haar rol, dat zij het moest schoonhouden, dat ze dat niet de humor vond.
0: Vertel even iets meer, want Grietje was de dochter dus van Jan van Gooien. Dus officiële naam was natuurlijk niet Grietje van Gooien, maar Margaretha, denk ik. Hè?
1: Ja, Margaretha. Okay, ja.
0: Van Gooien, nou, opgevoed bij een schilder. Zij wist ook heel veel van kleuren en schildersbenodigdheden, dat soort dingen. Ja. En kunst.
1: Ja.
0: Hoe ging het daarna verder, toen zij eenmaal getrouwd was met Jan Steen? Wat was het toen voor leven?
1: Toen werd ze natuurlijk een schildersvrouw en moeder en huisvrouw. En ze heeft 8 kinderen gekregen. Dus ik denk dat ze daar de handen wel vol aan heeft gehad. En omdat er soms wel geld was en soms ook weer niet, want dat is wel echt bekend, zal ze daar ook mee om hebben moeten gaan.
0: Ja. Ja. En was Jan Steen nou ook de aardige en hele fijne vent die zij dacht dat hij was toen ze hem ontmoette?
1: Ja.
0: Toch
1: dat
0: wel.
1: Dat wel, maar ze had geen idee van wat haar te wachten stond.
0: Nee. Ja, en hoe liep het voor haar af uiteindelijk? Jij mag de afloop van het boek natuurlijk niet praten.
1: Nee, hoe liep het af?
0: Hoe loopt het af?
1: Ja, hoe loopt het af?
0: Laat ik het anders zeggen. Hoe beschrijf je nu haar leven? Was het een goed leven? Was het een mooi leven?
1: Het is echt een leven waarin zij zichzelf heeft gevonden en waarin zij zichzelf heeft ontwikkeld en echt haar plaats heeft gevonden.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar ook wel een hele grote parallel zit met het leven van nu of met het vrouwenleven van nu. Meestal moeten ook een beetje zoeken voordat ze echt denken, ja, dit is wat ik ben en wie ik ben en waar ik hoor.
0: Nou wilde jij heel graag het leven van dus deze vrouw bijvoorbeeld, maar er zijn talloze vrouwen die natuurlijk niet bekend werden. Hun mannen waren allemaal schilders. Wordt ook ergens een keer aan haar gevraagd, wil je zelf niet schilderen? Hè?
1: Ja, klopt.
0: En dan weet ze eigenlijk niet zo goed hoe en wat. Maar de bekende schilders waren natuurlijk allemaal mannen, want vrouwen schilderden dus niet in die tijd.
1: De meeste vrouwen schilderden niet, maar bijvoorbeeld Judith Leister, dat is ook uit die tijd, of iets later is zij. Er zijn wel vrouwelijke schilders, maar in de regel niet.
0: Nee,
1: het zijn uitzonderingen.
0: Maar jij wil heel graag, want dat was ook in jouw vorige boek, wil je ook een vrouw neerzetten die een belangrijke rol heeft gespeeld in die tijd.
1: Ja.
0: Die niet in de geschiedenisboeken staat.
1: Ja, klopt.
0: Maar waarvan het wel interessant is om het leven te kennen.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad het idee. Echt door de ogen van de vrouw. Want het is de helft van de mensheid. En die komt in de geschiedschrijving zo weinig aan de orde. Dus ik heb het wel met een gedeelte fantasie moeten doen. Mee inleven van, wat betekent dat dan voor haar?
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik wel opgezocht van, wat schilderde vrouwen dan zelf? Nou, meestal dus niet. Maar ze helpt wel bij het maken van de verf. Wat een heel intensief karweitje was.
0: Dat is ook heel mooi beschreven. Met die olie en die kleurstof en zo.
1: Ja, ja.
0: Waar kijk je met het meeste plezier op terug bij het maken van dit boek?
1: Ja, eigenlijk is elke fase leuk. Het fase van het onderzoeken naar al die musea waar ik ben geweest. En een catalogus waar ik helemaal in kon duiken. Die was van het Rijksmuseum, ook van een expositie van 2004. Dat vond ik erg leuk om te doen. Het verhaal verzinnen is leuk. De gaten opvullen met de fantasie is leuk. De algemene geschiedenis, bijvoorbeeld een kruidmagazijn in Delft wat ontploft is, echt passend maken in het verhaal, want ja, daarna is Jan Steen dus ook daar verhuisd. Nou, ik kon me zo voorstellen dat niemand zijn kop meer stond naar kunst. Dat is een soort ramp, net als in Enschede geweest en misschien nog wel groter.
0: Oh, dat is erg.
1: Ja.
0: Nou, er is een tentoonstelling. Jan Steen is 400 jaar geleden geboren in de Lakenhal in Leiden. Gaat daarheen, dat is hartstikke interessant. En nog een keer, we geven 3 boeken mogen we weggeven van de uitgeverij en van jou. Mocht je daar aanspraak op willen maken, mail dan naar aantafel@rtwutrecht.nl. Hartstikke interessant boek en ook verrassing, want je bent alweer bezig, wil gewoon niet zeggen wat, maar weer het leven van een andere belangrijke vrouw neer te zetten. Hè?
1: Ja, klopt. Toen ik het huishouden van Grietje Steen af had, heb ik natuurlijk wel even gerelaxed. En daarna begon het alweer snel te kriebelen. En dan nu wil ik weer wat gaan schrijven uit een vrouw, of uit het leven, over het leven van een vrouw. En zij leefde rond 1850.
0: We dus zeggen dan, nog niet wie.
1: Nee, we zeggen nog niet wie. Nee. Maar ik maak een sprong van 200 jaar.
0: Oké. Dankjewel. Dit boek, Het huishouden van Grietje Steen, is van Mary van der Rijt uit Kedichem. Ontzettend leuk dat je weer wilde komen toelichten. En heel leuk. Het is al gepresenteerd of ga je dat nog officieel doen?
1: Nee, dat is een maand geleden gebeurd. Een paar weken geleden, ja.
0: Dan ga je weer aan de slag met het volgende.
1: Ja, zo is het.
0: Heel veel succes daarmee en dank voor je komst hier naartoe met dat warme weer. Heel leuk.
1: Dankjewel. Graag gedaan.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: En het is 2:30 en bij ons is Casper Kooi en het nieuws begint met een bericht van de politie.
12: Ja, in Utrecht zijn weer vrouwen lastig gevallen. Waarschijnlijk steeds door dezelfde man. Het gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in de wijk Zuilen. Zo werd de telefoon van een vrouw afgepakt en even later werd ze mishandeld. Andere vrouwen konden wegkomen, de verdachte ook, die is niet gevonden. Er worden miljoenen in de Utrechtse wijk Overvecht gestopt, maar het is niet duidelijk wat het allemaal precies oplevert. Dat zegt de gemeente in een rapport. Die stopt veel geld in projecten voor wonen, veiligheid en gezondheid. Maar resultaten zijn lastig aan te tonen. Vooral jongerenoverlast, armoede en kansenongelijkheid blijven een probleem. Langs de A2 worden opvallend veel dieren doodgereden. Het gaat om jonge nijlganzen, zegt Rijkswaterstaat.
13: Langs de snelwegen zie je vaak grote groepen vogels. Die verblijven een beetje in de randen van de knooppunten. Hè, bij zo'n waterplasje wat we daar vaak hebben. Daar hebben ze ook hun nest, daar komen de eieren uit. En je ziet nu, juni, juli, dat deze jonge vogels aan de wandel gaan. En dan kwetsbaar zijn en wel eens worden aangereden door het verkeer.
12: Ja, gek genoeg is die nijlgans niet bang voor verkeer. En dus gaat het vaker mis. In Woudenberg is een nieuwe coalitie rond tussen GBW, Pro Woudenberg en de VVD. Ze willen de komende jaren aan de slag met het dorpshart, sport en de wegen. De partijen presenteren binnenkort de plannen en de wethouders. En het KNMI komt volgend jaar met iets nieuws. Na de hittekracht komt er hittefit, zegt onze weervrouw.
14: En dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van je gesteldheid, van je leeftijd, of je medicijnen gebruikt. Maar ook wat je aan hebt en wat voor werk je buiten doet.
12: Ja, hittefit bestaat nu nog niet. Maar er is wel weer en het is warm, zeer warm, 33 graden. Tot halverwege de avond blijft het tropisch. Komende nacht wordt het dan ook niet kouder dan 21 graden. Morgen de heetste dag tot nu toe, 37.
11: Ja, dat vertelde Margot net bij ons aan tafel. Hè? Ja. Wat je net over die hittefitheid heet het, hè?
12: Hittefit.
11: Ja. Hittefit, ja.
12: Hittefit.
11: Oké, dankjewel Casper.
12: Graag gedaan.
11: Later. Eén file heb ik te melden. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Berucht punt. 6 minuten vertraging daar. Tot zover.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
4: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
4: Aan tafel met Lies

0: Mac en Katie Kissoen. Het was in de tijd dat de duo's heel erg in waren. Mouten McNeil en Sandra en Andres. Nou, zo had je dus ook Mac en Katie Kissoen. Begin jaren 70.
1: Aan tafel.
0: Ja, paar dingetjes. Volgende week om deze tijd hebben wij tuinspreekuur. En met al je vragen mag je komen bij Jurgen Smit. Onze eigen tuindeskundige. Maakt niet uit waar het over gaat. Snoeien, mesten, laten groeien, nieuwe gewassen. Het maakt allemaal niet uit. Mail je vraag aan Jurgen naar tuin@rtwutrecht.nl. En zo dadelijk de laatste ronde eigenlijk, liever gezegd. We gaan iemand blij maken, waarschijnlijk met een portable radio. En twee kaarten voor de fietsboot. Hartstikke leuk. Eerst nog even Crisscross Amsterdam. Jan Smit en Frans.

0: Lekker hoor. Veel Nederlandstalig. Het is hartstikke in de mode. Gisteren hadden wij ook nog Menzo Kortland te gast. Ook een populaire Nederlandse artiest. Het stikt ervan. Ja, en het is de hoogste tijd. Want we zitten aan het einde van de week.
1: De stem van M.
0: Wat we kunnen doen. Ik kijk even naar Reinoud. Zullen we de stem nog een keertje laten horen? Zullen we dat doen? Luister goed. Komt hier die stem nog een keer? Je kan niet meer meedoen hoor, want we gaan al bellen. Maar luister nog eventjes.
2: 12 of 13 graden.
1: De stem van
0: ja,
1: M.
0: En jullie zaten wel in de buurt. Want Nicolien Kroon, Helga van Leur, Diana Woei, onze eigen Margot Ribberink, die waren het allemaal niet. Maar wie is het wel? Wij gaan nu bellen. En als je niet opneemt, na 6, 7 keer, gaan we door naar de volgende. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. Streng, hè? Heel streng. Ja. Ja, er waren veel mensen die dat dachten. Dat het onze eigen... Met wie spreek ik?
3: Met Smit.
0: Jan Smit?
3: Ja.
0: Niet de zanger, hè?
3: Zegt u?
0: Niet de zanger, hè?
3: Nee, nee.
0: Goedemiddag, met Liesbeth van Radio M Utrecht.
3: Oh, nee.
0: Oh, u had meegedaan aan het spelletje.
3: Ja.
0: Was u het even vergeten? Zou je even de radio uit willen zetten? Want het zingt helemaal rond.
3: Ja, ik had meegedaan, ja, dat klopt.
0: Is de radio inmiddels uit?
3: Ja, ja.
0: Heel goed. Ja, u had meegedaan en we hebben de stem net nog één keer laten horen. En zou u kunnen zeggen wie u denkt dat het is?
3: Ja, Rozemarijn Knol.
0: Rozemarijn Knol. En er waren heel veel mensen die zaten wel in de buurt. Ik dacht ook dat het Gita Spannenburg was of in zijn eigen Margot Ribberink.
3: Nee, nee, ik kon precies horen hoor. Dat maar was.
0: Het kan me wel voorstellen dat ze dachten aan Margot. Dat waren er wel heel veel. Zullen wij nog eens even wat uitgebreider laten horen hoe die stem klinkt van Rozemarijn Knol, die tegenwoordig bij het journaal zit. Luister maar.
4: En daarna gaat het weer echt omslaan. Tijdens het weekend gaat de wind veranderen. Wat meer bewolking en ook wat vaker regen. Dus dat wisselvallige weer komt eraan. Maar tot die tijd is het zonnig en warm.
0: Ja, meneer Smit, helemaal goed. Dus
3: ja, die poort... Ja, het is een aparte spraakval.
0: Ja, vindt u dat? Ja. Wat het leuke is, u hebt nu die portable radio gewonnen. Die draagt maar een radio. En 2 kaarten voor de fietsboot van Amersfoort naar Baren op de 1-lijn.
3: Dat is helemaal mooi.
0: Vindt u dat leuk?
3: Ja, ik fiets veel en ik bootvaren vind ik ook leuk.
0: Nou, en mag u ook nog iemand meenemen? Ik weet niet wie dat wordt, weet u dat
3: nou,
0: al?
3: Nou, mijn dochter, denk ik.
0: Oh, dat is gezellig. Nou, hartstikke leuk. Mag u samen op die boot. Als u even aan de lijn blijft, dan noteren we even uw gegevens. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier ermee.
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, heel graag gedaan en geniet ervan. En hoe houdt u het koel in huis? Hoe doet u dat?
3: Ja, alle gordijnen dicht en de ventilator aan. En dan, ja, het is te houden, maar ja, het blijft... Blijft warm.
0: Heel verstandig. Blijft u even aan de telefoon. Dank u wel voor het meedoen.
3: Ja,
0: hartstikke leuk. Veel plezier.
3: Ja, dank u wel.
0: Dag.

Ook zo'n heerlijk zonnig plaatje van Gloria Estefan. Op Radio M Utrecht. En we zijn in de stemming. En als we dan toch in de stemming zijn. Het viel mij op met mijn tuin. Hè, die is klein. Dat is echt een stadstuintje. Dat ik nog niet echt veel water hoefde te geven. Ik had een parasol uitstaan. En ook zonnescherm naar beneden. En zo. Dus het viel me wel mee met de verdamping. Ja, dus de grond is nog redelijk vochtig. Maar de vraag is natuurlijk. Wanneer moet je wel en niet water geven? Dat is een vraag die ik zou willen stellen aan Jurgen. Jurgen Smit. Want die is namelijk volgende week donderdag. Precies over een week te gast bij ons, 2 uur lang. En kun je dus al je vragen stellen over het seizoen, over de tuin. Ja, wat moet je doen? Zeker nu het zo droog is en zo warm. Ja, kun je dingen nu in de bodem zetten of niet? Waar moet je op letten? Wat moet je snoeien? Wat moet je niet snoeien? Het zijn echt vragen die ik ook wel heb. De slakken zijn nu weer even weg, maar die waren de vorige week weer vol op. Ja, hoe krijg je ze goed weg? Ik heb laatst een hele domme stunt uitgehaald. Ik had een mooie Toscaanse jasmijn. Heb ik per ongeluk de stam doorgeknipt? Weg is die. Dus dat scheelt heel veel groen. Nou ja, daar ga ik ook vragen over stellen. Heb jij een vraag aan Jurgen Smit? Mail die dan. tuin@rtvutrecht.nl. Daar kun je terecht met al je vragen over jouw tuin of jouw balkon of jouw binnenplaats, dat maakt niet uit. Of misschien gewas in jouw straat. Laat het ons weten. tuin@rtvutrecht.nl voor het spreekuur. Precies over een week.

0: Nou, als je wil relaxen, zoals Margot ons allemaal heeft aangeraden, even siesta houden. Ja, dat kan Edwin natuurlijk zo niet doen. Dan is dit muziekje ook heel geschikt. We gaan nog even naar de dagvraag op Facebook. En dat was, heb jij kunst aan de muur? Krijgen we natuurlijk reacties als, ja, ik heb geen echte kunst, zegt Jaap. Geen Van Gogh of Rembrandt aan de muur. Ik kan er zelf iets over vertellen. Ik heb een tijdje geleden met een stel collega's een Bob Ross workshop gevolgd. Dan hadden wij allemaal thuis een heel mooi Bob Ross schilderij. Dat is die kunstschilder, Edwin, herinner jij je hem nog? Met die krulletjes.
1: Ja, die maakte de prachtigste.
0: Ja, en dan heb je binnen een anderhalf, twee uur heb je een ontzettend mooi schilderij.
1: Het werd steeds iets meer ook.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Er kwam weer iets bij. Ik heb er pas nog een stukje naar gekeken. Die man is al meer dan 30 jaar dood ook. Hè.
0: Ja, maar dat is wel echt. Heb je toch het gevoel, ik heb echt zelf kunst gemaakt. Ja. Of het mooie is een tweede. En jij, Reinoud, onze technicus, heb jij kunst in huis?
2: Nee.
0: Thuis of de tekening van vroeger aan, misschien?
2: Nee, eigenlijk helemaal niks.
0: Oh, wat saai.
2: Nee, vroeger thuis hadden we dat wel. Van
0: wat dan? Wat hadden jullie?
2: Nou, van Kandinsky hadden we iets hangen. Ja, van de IKEA hoor.
0: Maar, weet je, van dat strakke?
2: Ja. Ja. Nee, van die cirkeltjes en die kleurtjes.
0: Ja, hoe heet dat?
2: Ja.
0: Abstract. En jij, Edwin?
1: Ja, ik heb twee uit hout gesneden poppen. Een soort artiesten. Die maakt een deel uit van een orkest. Heb ik ooit gekregen. Okay. Dat is wel mooi.
0: Dus niet die aapjes van V&D?
1: Nee,
0: die
1: niet. Het zijn echt mooie poppen.
0: Oh, okay.
1: Dus die passen ook wel een beetje bij mijn werk en zo. Hè.
0: Nou, laat het nog even weten. Joost, praat er even met je over door. Of jij thuis iets hebt. Of misschien iets zelf gemaakt. Of van een familielid. Er was ook iemand die had een heel mooi portret van zichzelf als 16-jarig meisje in huis hangen. Dat had haar lieve zus worden gemaakt. En dat heeft ze nog steeds hangen. Ze is natuurlijk nu geen 16 meer. Maar dat is toch mooi.
1: Het is wel een mooie ode aan Wim T. Schippers. Zo nog
0: dat,
1: even.
0: Dat is ook een goeie, ja.
1: Dit onderwerp. Ja, nou, zometeen na tweeën weer even lekker een heel uur naar de jaren 60 met de muzikale kunsten, vooral van toen, kunstwerkjes die zijn gemaakt. Met de krant erbij van 25 juni ergens in de jaren 60. Het nieuws, het goede nieuws vooral. Toen was het maar 17 graden die dag. Heerlijk, toch? Daar ga je bijna naar verlangen. Ja. We hebben ook de Beatles weer en in de jukebox tweejarige Joppen, waar je uit mag kiezen.
0: We zijn ook wel wispelturig. Het is eigenlijk nooit goed. Te warm of te koud. Ik voel dat het einde van Aan Tafel eraan gaat zitten komen en dat het begin van Studio 60's de deur open gaat. Ik wens je een goede en relaxte middag en avond en hou het vooral heel erg cool. De groeten van Edwin, Reinoud en Lisbeth. Fijne middag. Hoi hoi.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 2 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was er zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er volgens de Gezondheidsraad 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland al gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en de netbeheerder gaat het gaslek opsporen en dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld was het namelijk ruim 30 graden al. Ook vanmiddag veel zon. In het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden is het iets minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursen zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.

0: Monkeys zijn dat. En Neil Diamond die schreef het net als bijvoorbeeld I'm a Believer. Dit kwam ook uit zijn pen. A Little Bit Me, A Little Bit You.
1: Studio 60's.
0: De hittegolf is officieel een feit. Welkom in deze hitgolf van de jaren 60. Het beste onder de zon. En juist als je ze nodig hebt, dan staan ze niet op mijn lijstje. The Shadows. Maar hopelijk zit je ergens behagelijk. En geniet je van alles wat er door de radio komt. Het komende uur dus van lang geleden. Ik ben Edwin. Nou, wat hebben we dan wel? Zometeen uiteraard de krant van toen, van 25 juni, ergens in de jaren 60. Ik lees over het aanstaande huwelijk van meester Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet. We hebben tweejarige joppen in onze jukebox. En ja, ook deze van Boudewijn de Groot staat klaar. Zijn eigenlijk allereerste liedje was dat.
2: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand.
0: Dus gaan we toch nog even naar het strand. Dat kan lekker over via de radio. Geniet er maar lekker van. Goedemiddag.

kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd.

0: s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker vosjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud ligt verspreid in zand van 3 kwart kilometer stand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje never lucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand
1: dat waren echt niet allemaal lievertjes hoor, in de jaren 60. Boudewijn de Groot was dat aan het strand, zoals het dus begon. Ja, jaartje of 20 was die hoogheid toen hij dit zong. Ja, je bent weer eventjes jong in Studio 60's. En de krant van toen erbij, zaterdag 25 juni 1966. Overigens wat frisser toen op het strand. Frisse dag dus, met weinig zon en maar zo'n 17 graden. Richard Driebergen, op de generale synode van de hervormde kerk lees ik ook. Daar is besloten dat ook vrouwen als predikant zullen worden toegelaten. Dus dat is best revolutionair. En dit is een leuk nieuwtje uit Soest, dus ook in onze regio. Want het gemeentebestuur heeft besloten om bruidsparen bij hun 25, 40 en ieder volgend 5-jarig huwelijksjubileum een uitkering te verlenen die even groot is als het aantal jaren dat de echte lieden zijn getrouwd. Dus dat is mooi om naar uit te kijken. En daarover gesproken, over een half jaartje, dan is het huwelijk van prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven, dus dat komt er ook aan. Hij zal geen adellijke titel krijgen. Premier Kals die heeft gezegd dat al jaren geen adeldom meer wordt verleend. De regering heeft geen reden daar nu van af te wijken. En het jonge paar wenst dat ook evenmin. Wel is bepaald dat hij vanaf de dag van zijn huwelijk lid van het koninklijk huis zal zijn. De mogelijkheid blijft wel open, mocht de wenselijkheid er zijn dat een adellijke titel zou worden verleend dus voor meester Pieter van Vollenhoven. En Nederlanders zijn de zuinigste toeristen in Frankrijk. Ook dit is nog een klein berichtje wat in de krant te lezen staat van vandaag. Terwijl een Amerikaan zo'n 280 gulden, dat is $78, uitgeeft, doet een Nederlander het zuinigjes met maar 7 gulden. Dat zijn 10 franken ongeveer. Ze maken het wel weer goed dan door in grote getalen te komen. Want vorig jaar kwamen er maar liefst 900.000 Nederlanders over de grens dus om een bezoekje te brengen aan Frankrijk. Al dan niet voor vakantie. Dat was nieuws 60 jaar geleden. En in de hitparade staat ook een Fransman. Leuk om die er dan even uit te pikken. Hij is nieuw binnengekomen. Zijn naam Michel Polnareff.

0: Net zoiets als een well-respected man, dit, hè? Over een rijk man. En nu uit ons rijke verleden deze Kings en Mr. Pleasant.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En nu weer de heren uit Liverpool. Ik had net de krant uit 1966. Er werd die zomer ook hard gewerkt aan de nieuwe LP Revolver. Die kwam uiteindelijk op 5 augustus uit. En daar staat ook het liedje op wat ik voor vandaag heb uitgekozen. Dat kleurt ook zo mooi bij deze warme, zonnige donderdag. Er was een poging van Paul McCartney eigenlijk om een soort vervolg te schrijven op What a Day for a Daydream van The Love and Spoonful. Het heet Good Day Sunshine.

0: Pieter Sarsstedt en allemaal historische namen en figuren kwamen er voorbij. In deze tekst Picasso bijvoorbeeld. Nou, over kunst aan de muur gaat het vandaag ook op onze Facebookpagina toevallig. Rolling Stones Records had hij het over. Ik heb geen plaatje van de Stones op mijn lijstje verder, maar wel zometeen Jerry and the Pacemakers. We gaan dus nog even terug naar Liverpool. Sam Cooke hebben we erbij en zometeen ook de Jukebox. Maar eerst is het tijd voor het actuele regionieuws direct met Casper. De zon schijnt flink, het zal je niet ontgaan zijn, maar het zonnefietspad in Maartensdijk heeft daar niet zoveel aan. Waarom? Dat hoor je zo.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Het regio nieuws van 2:30 met Casper Kooi. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: De asielopvang beginnen even mee in Utrecht. Hè? Die blijft langer open.
11: Ja, in ieder geval de komende 3 jaar. Daarna wordt het een vaste plek, is de bedoeling, zegt de gemeente. Aan de Beeldse Straatweg kunnen nu ruim 330 asielzoekers terecht. Als het een vaste AZC wordt, dan kunnen er 300 in. De komende tijd wordt er al een keuken gebouwd, want nu krijgen de asielzoekers catering. Er worden miljoenen in de Utrechtse wijk Overvecht gestopt, maar het is niet duidelijk wat het allemaal precies oplevert, zegt de gemeente in een rapport. Die stopt veel geld in projecten voor bijvoorbeeld wonen, veiligheid en gezondheid, maar resultaten zijn lastig aan te tonen. Vooral jongerenoverlast, armoede en kansenongelijkheid blijven een probleem daar. Het RIVM in Bilthoven waarschuwt voor smog.
12: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
11: Ja, smog komt vooral in het zuiden voor, morgen in het westen. En een proef met een zonnefietspad is mislukt. Het gaat om een stuk fietspad van een paar honderd meter bij Maartensdijk. De panelen die zitten in de weg verwerkt, maar het levert te weinig stroom op. En de toplaag die laat los. Na 6 jaar komt er binnenkort gewoon weer asfalt te liggen, zegt de provincie.
0: Dat is jammer voor de elektrische fietsen, lijkt mij zo. Geen stroom meer is.
11: Ja, nou ja, het is wel warm en zonnig, dus het zou een goede dag moeten zijn. Ja. Maar niet dat die toplaag dus loslaat. Ja, het is nu officieel trouwens. Het voelde al wel een tijdje zo, maar het is nu ook echt gemeld vanuit de Bild. We hebben de eerste hittegolf van het jaar te pakken. Het is dan ook 33 graden. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm en komende nacht wordt het niet kouder dan 21.
0: Goed. Nou, we hebben eigenlijk geen echte files te melden, maar toch nog wat verkeersinformatie. En dat is ook een beetje een link naar het regionieuws, hè? Want er rijden geen trams naar Utrecht's Science Park. Morgen is dat ook zo. Dat heeft allemaal te maken uiteraard met de hitte. De wissels die werken niet goed. En de vervoerder heeft gezegd dat je beter de bus kunt pakken en dan maar hopen dat het asfalt niet smelt, hè?
11: Precies.
0: Dankjewel, Casper.
13: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
19: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
22: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
23: Doe mee met onze spelletjes en win.
22: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Op deze fijne dag waar ze ook eens over zongen. De Chiffons waren dat en Sweet Talking Guy.
1: Drink maar op met koffie en je jukebox gaat. Leef ik en muziek, joh, hey.
0: En leven Eddie Floyd. Hij is vandaag 89 jaar geworden. En we hebben zijn grote hit even in onze jukebox gestopt. Afgestoft ook inmiddels. Van 60 jaar geleden. Werd geschreven overigens door Steve Cropper. En was eigenlijk bedoeld voor Otis Redding. Maar hij nam het op en toen klonk het zo.

prachtig soul uit de 60's. Knock on wood, we hebben het later nog wel eens terug gehoord. Maar dit is dus de antieke die we altijd hebben in Studio 60's. Nou, vandaag is Eddie Floyd dus jarig. En morgen dan verjaart Georgie Fame. Hij wordt 83. Hij heet ook even.

Dus wat we het liefste horen zometeen nog even in zijn geheel aan het eind van Studio 60's. De vandaagjarige Eddie Floyd of de morgenjarige Job Georgie Fame. Laat het maar even weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En de meeste stemmen gelden. En nu weer terug naar Liverpool. Ik had zo aangekondigd. Jerry en de Pacemakers. En een mooie gedachte.

Mooie close harmony, gewoon vanuit Nederland. En de Buffoons uit Twente kwamen ze. En Tomorrow is another day. Nou, dat weten we, met nog hogere temperaturen. Dit is overigens een liedje dat ze geleend hadden van de Ivy League. Laat ik even een klein stukje van horen. Want zo was hij dus eigenlijk bedacht.

Best wel dicht bij de buffoons, hè? Dit geluid van deze stemmen van de Ivy League. Dus tomorrow is another day. Nou, zometeen horen we de uitslag van onze jukeboxkeuzes van vanmiddag. Eerst nog Buffalo Springfield en even twisten nu met Sam Cooke.

Protest was er ook in de jaren 60. Buffalo Springfield, What is Worth. Ik krijg allemaal leuke foto's binnen van mensen die heerlijk van de zon genieten. Zwembadjes komen er voorbij. En ook nog de 70s mokken die we vorige week hebben weggegeven met de top 100 van 1978. Ook overal aangekomen zie ik en mensen die er blij mee zijn. Koen uit IJsselstein, Carla uit Baanbrugge. Geniet ervan en ik hoop dat de koffie lang lekker zal smaken vanuit die mok. Wij gaan naar onze jukebox-keuzes van vandaag. Eddie Floyd, vandaag dus jarig, 89, Knock on Wood. Mocht je uitkiezen. En ook die andere jarige van morgen, Georgie Fame. Hij wordt morgen 83, dus de jongste van dit gezelschap. En uiteindelijk is dit hem geworden met meer dan 70%.

Little Anna Chavans, ook de Supremes nog even van de partij vandaag in Studio 60's. En Love Child was dat. Hebben we nog een vrije slotakkoord? Herinnert u zich de Handels nog? Het is toch een dag vol zon, zee en strand weer vandaag. Dus we vonden dit nog wel een leuke voor deze middag om het programma mee af te sluiten. Beach Boys die namen het eigenlijk op. Maar vooral in deze uitvoering werd het een succes. Het was een mooie knipoog naar de beroemde motoren ook destijds. Lindel Handa.

0: Het is natuurlijk prima weertje zo om lekker op de motor naar het strand te gaan, bijvoorbeeld. Tegenwoordig maken ze iets meer herrie die uitlaten. Maar dit was nog bescheiden van de Hondels en zo. Little Honda, ook een klein kort liedje wat we nog even graag wilden hebben als afsluiting dus van Studio 60's. Jos, jij mag volgende week even, hè?
1: Ja, volgende week ga ik Studio 60's doen.
0: Eventjes genieten van, ik hoop nog een beetje zon volgende week.
1: Dat zal toch haast wel.
0: Ja, meestal als ik een vakantie krijg, dan gaat de zon er vandoor. Maar we zullen het zien.
1: Nou, zo is het. Vanavond, of eigenlijk vannacht, Nederland-Tunesië. Ja. We hebben het daarover. Eigenlijk is het wel heel bijzonder. Twee wedstrijden van Nederland. Eén van ons land, maar ook van Curaçao. Natuurlijk ook het Koninkrijk der Nederlanden. Dus ik wil vragen, wat denk je dat het wordt? De prognoses voor Nederland-Tunesië en Curaçao tegen dat andere team. Wat denk jij, Edwin?
0: Enkel idee.
1: Tunesië, dat moet Nederland wel aankunnen, denk ik. Ik denk 4-1, maar dat is misschien een beetje...
0: Ik durf geen uitslagen te noemen.
1: Nee. In ieder geval, daar gaan we het over hebben.
0: 0-0, dat zei Frits van Turenhout altijd. Nul, hou het erin.
1: En welke platen zijn leuk om het Nederlands elftal een beetje moed te geven? Het zijn gewoon platen die kunnen helpen. Laten we het daarover hebben.
0: Ja, eigenlijk wel grappig, want Nederland heeft nu de temperaturen van Curaçao zo'n beetje.
1: Ja, ook precies.
0: En we hebben eigenlijk dan een dubbele code oranje. Dus niet alleen vanwege het weer, maar ook het voetballen.
1: Code oranje.
0: Blijf jij er even wakker?
1: Ik blijf er zeker van wakker. En ik ga zeker van onze dikke advocaat genieten. Zoals hij met tranen in zijn ogen altijd in dat stadion zit. Ik vind het mega mooi.
0: Goed. Veel plezier en succes volgende week, Jos.
1: Jo.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Sydney, dat zijn toch geen temperaturen meer hè? Dit zijn de files nu van de ANWB. Op de A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Die weg is dicht. Duurt tot 10 uur vanavond. De Rijnbrug, daar is ook een file gemeld. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Tussen Kesteren en Veenendaal. Die duurt maar liefst 21 graden. En dan nog even over de trams in Utrecht. Die werken niet lekker. De wissels werken niet goed door de hitte. Dus, pak de bus maar, heeft de vervoerder gezegd.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.

Het is zomer, al een dag of wat. Ja, verzengende hitte. Ik hoop dat je het goed doet, dat je lekker drinkt, veel drinkt en dat, het, dat je het een beetje volhoudt. En ja, hitteplan. Ik zei gisteren, dat heb ik ook uitgevoerd, dat ik mijn moeder af en toe bel om te vragen hoe het gaat. Dat wordt eigenlijk gevraagd in het hitteplan. Hè, van bel eens even op naar iemand die misschien het niet redt of zo. En of je misschien een handje kunt helpen. Mag ik het raam nou openzetten of niet? 5 seconden weer. Oké, dan doe ik het. 2, 3, 4, 5. Nou ja, dat mag niet meer. De airco draait. Het is de dag. Het is de dag van de 2 Nederlandse wedstrijden. We beginnen met Curaçao tegen Ivoorkust. En natuurlijk om 1 uur vannacht hebben we Nederland, Oranje tegen Tunesië. De vraag is, wat denk je dat het wordt? De prognose, wat denk je? Wordt het 1-0, wordt het 2-0, wordt het 3-0? Laat het eventjes weten. En ook Curaçao valt ook onder het Koninkrijk. Curaçao tegen Ivoorkust. Wat wordt het, denk je? Mocht je het goed hebben, dan we verloten wat... hele leuke prijzen bij Radio 1 Utrecht. Een paar shoppers. Dat kunnen we pas morgen bekijken natuurlijk. Dus laat even weten, wat wordt het met de 2 wedstrijden? Curaçao, Ivoorkust en Nederland tegen Tunesië. Laat het even weten via de app van RTV Utrecht.

Ja, mooi. Gilbert zelf. En het gaat gewoon door. Matrimony. Ja, we hebben het warm. We hebben het zo ontzettend warm. Maar er is één, één liedje dat ons weer blij maakt. Het vooruitzicht van over een paar maanden.

0: Curaçao tegen Ivoorkust. En daarna hebben we natuurlijk Nederland, Tunesië. De vraag is, wat gaat het worden? Wat denk je dat het gaat worden? De uitslagen. Ik heb een paar shoppers, die gaan we weggeven voor de mensen die er dichtbij zitten. Jantine Lammers, die zegt 2-1 voor Nederland tegen Tunesië. En 1-4 Curaçao, Ivoorkust, ja. Op papier zou dat kunnen zijn, maar ik heb gezien hoe onze dikke advocaat die jongens onder de knie heeft. Ik zeg 1-0 voor Curaçao. De twee wedstrijden van het Koninkrijk der Nederlanden. Jan in Vinkeveen die zegt 3-0 voor Nederland en 1-0 voor Curaçao. Fien in Zeist die zegt 5-0 voor Nederland en 2-0 voor Curaçao. Ja, je moet optimistisch blijven. Gerard Sterkenburg die zegt dat we gaan verliezen met 0-3. Gerard, meen je niet? Ines die zegt 3-2. Patricia die zegt 3-0 voor Oranje. Jan die zegt 4-0 voor Nederland. Ja, dat is wel mooi. Bianca Gut zegt 2-0 voor Nederland. En dan heb ik Antoinette in Utrecht-Stad. Die gaat voor 1-0 voor Nederland en ook 1-0 voor Curaçao. Ja, het is heel mooi. Het is zijn. En we zingen die liedjes, hè?
1: Hey, dit land, dat gebeurt Oranje, want ik weet. Die beker gaan we halen.
0: Ja, lekker. Marianne.

0: Third World. Bij Radio M Utrecht. Grote hit, volgens mij zelfs nummer 1. De prognoses die gaan gewoon door. Bart die zegt, ik denk dat het 3-1 voor Nederland wordt en 2-1 voor Curaçao. Oké, dat kan natuurlijk ook. René Lems die zegt 2-1 voor Oranje. Dan heb ik Belinda die zegt Curaçao. Tegen Ivoorkust 1-1 en Tunesië-Nederland. Of eigenlijk andersom, Nederland tegen Tunesië 6-1. Dat is mooi. Dan heb ik Theo Pepping in Uithoorn 6-1 voor Nederland. Ja, Ines Schommans 3-2 voor Nederland. Patricia Vianen 3-0 voor Oranje. Wil je een aanmerking komen voor een shopper van Radio M Utrecht? Zet dan je prognose op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dan houden we het bij. En die uitslag die weten we dan morgen zo goed als zeker, maar dan ook helemaal zeker. Radio M Utrecht is dit. Leuk dat wij aanstaan. Wij hebben zometeen hebben het over ProRail. Die controleert extra of het spoor niet bol staat door de hitte. Zometeen meer met Casper.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Het regionieuws van 3:30. Daar is Casper Kooi. Casper, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: De steekpartij aan de Bartooklaan in Utrecht, hè?
7: Ja, die was in een tandartsenpraktijk. Er is iemand gewond geraakt toen en naar het ziekenhuis gebracht. Voor medische hulp landde ook een traumahelikopter in een park in Oogendaal. Waarom er gestoken is, is niet bekend. Een verdachte is opgepakt. In Fort Lunet in Utrecht komt mogelijk een nachthoreca. Het idee is om van het historische fort een culturele ontmoetingsplek te maken. Die is overdag open, maar jaarlijks ook 20 keer in de nacht, wil de gemeente. Als het allemaal doorgaat, moet er wel wat verbouwd worden aan het fort.
0: Dus dan kun je dus in de nacht een glaasje sinaas halen in het fort?
7: Ja, en andere culturele dingen doen, waarschijnlijk.
0: Ik denk dat het nu ook goed toeven is daar, want volgens mij is het hartstikke cool in zo'n fort.
7: Oh, ik zou wel in een fort willen zitten nu momenteel. Ja. Over de hitte komen we zo wel te spreken. In Baren zijn bij controles in bedrijfspanden milieuovertredingen ontdekt en illegale sigaretten in beslag genomen. De gemeente, politie en andere diensten hielden preventief controles. De burgemeester zegt dat het bij de meeste bedrijven allemaal wel op orde is. Maar toch twijfelt de gemeente bij een paar bedrijven of het allemaal wel pluis is en gaat daar verder onderzoek doen. En dan komen we nu echt bij die hitte, want de spoorwegbeheerder controleert extra nu het heet is. En dat is om extra storingen te voorkomen. Op plekken waar gewerkt is, krijgt ProRail vaker of het spoor nog goed vast ligt. Want door de hitte kunnen die opbollen of kromtrekken. Ook bruggen en systemen zijn kwetsbaar, meldt ProRail in Utrecht.
0: En je had ook iets over de trams in Utrecht en rond Utrecht laten weten. Daar zijn ook hete rails.
7: Ja, de wissels die werken daar niet goed, is nu het probleem. Daardoor rijdt er geen enkele tram in Utrecht. Je kunt wel de bus pakken, zegt de vervoerder.
0: Oké.
7: Ja. Ja, en het is officieel. Het is nu de eerste hittegolf van het jaar. Ik dacht dat het al zover was, maar dat wordt nu echt gemeld vanuit de beeld. Het is zonnig en zeer warm, 33 graden. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm. En de komende nacht wordt het dan ook niet kouder dan 21 graden.
0: Heb jij nog kunnen slapen, Casper?
7: Oh, nee joh, dat is echt, het is zweten. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, dat het bij mij viel het wel mee. Ik slaap dus zonder wat over me heen.
7: En dat kan ik niet.
0: Ik heb dan de luxe dat ik even zo'n verrijdbare airco aanzet. En dan is het 23 graden als ik geslapen heb. En dan word ik wakker, dan is het ook weer heet. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon niet meer slapen.
7: Nee, maar ik moet ook echt wel een deken over me hebben. Ik moet me een beetje geborgen voelen.
0: Ja, oké. Dat. Ja. Nou ja, in ieder geval sterkte de komende nacht, zou ik daarvoor zeggen. Hey, over een uur weer, hè?
7: Ja, tot straks.
0: Hier zijn de files van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag een file van een kwartier tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen komt door een ongeluk. Ze hebben de rechterrijstrook dicht. Dan heb ik de A28 Utrecht naar Amersfoort tussen De Bilt en Den Dolder 6 minuten. Afrit is dicht. En bij de Rijnbrug is het ook mis. Gesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen daar 33 minuten. We hebben Beach Baby, de leukste zomerhit misschien wel. En daarna het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht en dan vind ik het leuk als je de overeenkomst zoekt.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
14: Doe mee met onze spelletjes en win.
13: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: dat koude water in. Het water zal nog wel niet zo heet zijn van de zee. Beach Baby van First Class. Je bent bij de zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. En zo...
1: Nederland, dat kleurt oranje.
0: Ik vroeg, ga even naar onze Facebookpagina. Die van Radio M Utrecht zet je prognose neer van onze wedstrijden van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland tegen Tunesië en Curaçao tegen Ivoorkust. Bart, die komt met 3-1 voor Nederland en 2-1 voor Curaçao. Jan van Walsum met 4-0 voor Nederland en 1-2 voor Curaçao. Dan zou Curaçao dus verliezen van Ivoorkust. Bob uit Houten, 2-0 voor Nederland, 1-1 Curaçao. Maria in Meidrecht, 3-0 Nederland, 1-0 Curaçao. Lodewijk in Amstelveen, 4-0 Nederland en 0-0 Curaçao. Leonie uit Breda, 3-0 Nederland en 1-0 voor Curaçao. We gaan het allemaal beleven, zeg mensen. Nu het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen uitgezocht. Er is een overeenkomst. Het kan een woordje zijn in de titels. Het kan zijn dat ze hetzelfde onderwerp delen. En soms de namen van de artiesten. Doe gezellig mee met de 3 voor 4. Dit is nummer 1.

Daredevils. Bij Radio M Utrecht, we zitten in het spelletje de 3 voor 1. Dit was nog maar de eerste. Er komen nog twee plaatjes. Ik weet niet waar je luistert. Doe gewoon mee. Leg ze naast elkaar. Zoek de overeenkomst. En als je het weet, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Hier is aanwijzing 2.

Ja, Stevie Wonder. Er gaat even iets mis, lieve mensen. Dat komt door de warmte. Dat denk ik wel. We staan toch te puffen. Ik zou zeggen, stop de tijd. Stop de zender. Even tot hier. Dit plaatje hebben we niet gehoord. Die van Stevie Wonder, die deed niet mee. Dus we hadden die eerste, die Ozark Mountain Daredevils. Dat was de eerste. Ja, sorry hoor, kan gewoon gebeuren. Dit is de nummer 2. Let op, hè.

Ja, er stuurt iemand een appje. Ha, ha, ha, ha, ha. Ja, dit kan toch door de warmte ben je minder scherp. Dat heeft nu zijn tol geëist. Je hebt minder reactievermogen. Nou, dit was pas nummer 2. En nummer 3, die gaan we nu draaien. Wat is de overeenkomst? Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Hier nummer 3.

0: De radio staat op Radio M Utrecht. Wim, goedemiddag man.
1: Goedemiddag Jos.
0: Heb jij ook last van de hitte of valt het mee bij jou?
1: Ik moet zeggen, gisteravond toen ik van mijn werk terugkwam hier was het echt heel heftig.
0: Ja.
1: Ja, dat slapen hè. Dan, ja. Ik ben maar vanochtend ook maar heel vroeg al begonnen op mijn werk.
0: Oh, dat scheelt ja. Je een eigen tropenrooster.
1: Nou, Tropenroos is er niet, want we werken met een vaste... We zitten in een toetsperiode en die tentamens die staan gewoon vast. Dus ja,
0: ja.
1: Dan werken wij niet met een Tropenroos. Maar ik moet eerlijk zeggen, de omstandigheden op de hogeschool... die zijn best nog wel heel redelijk.
0: Ja. Ik wil een siesta, Wim.
1: Ik kan me voorstellen, ik heb er ook nog wel over nagedacht... omdat we vannacht die wedstrijd hadden. Ja. Dacht ik, nou, dat is een 4 en 6 eventjes een tukkie doen.
0: Nou, een siesta ga je vroeg beginnen en dan heb je je siesta... en dan ga je niet slapen.
1: Ja, inderdaad.
0: Zoiets.
1: Ja, want, nu stond de radio al. Ik denk, nou, ik vond het die nummer... dat Ozark Mountain Daredevils nummer vind ik nogal erg goed.
0: Ja, mooi.
1: En daar kon je nog mooi op doorborduren, hè, met Jack...
0: Die Ozark Mountain Daredevils, wat de Stevie Wonder, maar die was fout. We hadden de Who.
1: Die was fout, ja. Die deed niet meer. Happy Jack van de Who, dat klopte weer helemaal. En dan Jack Jersey met de Papa Was a Poor Man. Dan,
0: Jack Jersey.
1: Dan heb je de puzzel rond, hè.
0: Nou, zeg het even officieel.
1: De nummers die ik gehoord heb?
0: Ja.
1: Even kijken, we begonnen met het werkelijk geweldige nummer uit 75 van Ozark Mountain Daredevils, Jackie Blue. Daarna gaan we verder met The Who, met Happy Jack. En we eindigen met Jack Jersey, Papa Was a Poor Man.
0: Volgens mij ben je disjockey geweest.
1: Nou, muziek is mijn grote passie, jongens. Dus.
0: Hartstikke mooi. Zeg, wat is de oplossing, Wim? Vertel.
1: Jack. Jack of Jackie.
0: Goed geantwoord. Ik heb kaarten voor de fietsboot. En ik heb de shopper, puzzelboekje, notitieboekje, koeltasje of een rugtas.
1: De fiets. Ik kijk even naar mijn Gerrie. Ben je de helft?
2: Ik mag ook lopen.
1: Wat? Ik mag ook lopen. Oh, fietsboot. Zullen we die doen?
0: Nee, ja, die heb je sowieso.
1: Nou, nu kan je het nog zeggen.
0: Een koeltasje.
1: Ja, doe dat maar. Ja.

0: En René Lems uit Zijderveld, die appt: Jos, alsjeblieft. Ja, ik dacht, even een kerstplaat tussendoor, jongens. Dan krijgen we het misschien iets minder warm. En eigenlijk zingt hij over de afgelopen kerst. Daar mag je nog wel eens aan denken. Deze plaat ook werd je aangeboden door Radio M Utrecht. Straks Celebration van Cool en de Gang. Ja, we houden je wel cool. Blijf lekker luisteren.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: bellen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Sidney. Straks de hydration break. Eerste files nu van de ANWB. We hoorden het al en eerder bij ons ook al. Er rijden geen trams in Utrecht. De bussen doen het wel. Vielen op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen. 10 minuten door een kapotte auto. De A12 Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Knoop in Gouwen. 24 minuten. Komt door een ongeluk. A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noordeloos. 12 minuten. Een belachelijk lange file bij de Rijnbrug over dat kleine stukje. Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Duurt 37 minuten. Heel veel sterkte daar in Rhenen en omgeving. Nou, zometeen Celebration, Cool and Gang. Blijf lekker luisteren.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: De zomer vier je bij ons.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.
20: Ik zeg goed.

Curaçao Ivoorkust wordt 3-3 en Nederland tegen Tunesië ook 3-3. Leo en Anita die gaan voor 3-1 voor Nederland en 1-0 voor Curaçao. Dat hebben ze gedaan in Lelystad. Sarah in Beeldhoven 2-1 voor Oranje. Gerard die zegt 3-1 voor Nederland. Remco 5-0 voor Nederland. 5-0. En Curaçao 2-1. Curaçao, ja, ik vind dat clubje zo geweldig. Onze dik advocaat die dat zo geweldig doet. Wat is nou jouw prognose? Wat denk je dat het wordt? En ook als je niet kijkt, geef toch die prognose. En als je die op de Facebookpagina doet van Radio M Utrecht, dan win je misschien een shopper als je er dichtbij zit. Nou, even via de app van RTV Utrecht kan ook. Er is Forever Man. Eric.

0: De Lindekinnaar, zo'n lekkere vakantieplaats. Sjaak heb ik aan de lijn. Sjaak, heb jij dat wel eens gehad dat je op je vakantieadres was en dat je dacht, ik ga hier nooit meer weg?
1: Helemaal waar.
0: Ja?
1: Ja, ik ben ooit met een cruise mee geweest naar Noorwegen, IJsland en Groenland.
0: Wow.
1: En toen dacht ik van, ik blijf hier zo lekker cool en zo qua natuur zo van prachtig.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja, maar ja, ja, inderdaad.
1: Maar ja,
0: maar ja,
1: dat houdt op weer, hè?
0: Ja, dat houdt op. En ik had het er nog over vanmiddag hier op de redactie in Utrecht, dat het zo raar is. Normaal willen we de zon. De zon, we vinden het heerlijk. Oh, de zon schijnt en nu hopen we dat die zon weggaat.
1: Ja, maar Josie, dat is natuurlijk, kijk, in onze tijd, ik ben 82 bijna, dan was het zuiden heerlijk. Dan had je gewoon lekker constant weer, zonnetje erbij, niet al te warm, althans niet in het hoogseizoen. En dat was heerlijk. Maar de Spaanse temperaturen, et cetera, zijn naar Holland toegekomen.
0: Ja.
1: Nou, dan ga ik nou liever naar het noorden.
0: Ja.
1: Daar hebben ze nog niet al de warmte.
0: Sjaak, ik wil naar IJsland.
1: Oké, nou, kom met me mee.
0: Ja,
1: het is... Ik ga over 4 weken gaan, maar dat gaat niet door.
0: Dan gaan we samen toch, of niet?
1: Jos, als je er wat voor over hebt, dan gaan we samen.
0: Het is wat, je moet wat meer uitgeven daar natuurlijk, dat heb je dan. We gaan het hebben over Oranje, want de Utrechtse smartlappenzangeres Marianne Weber, die zong het al vroeger. Hey,

0: Je hebt een prognose. Wat gaat het worden? Laten we het eerst eens de andere wedstrijd van het Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao tegen Ivoorkust. Wat gaat worden, Sjaak?
1: Ja, ik heb zo'n feeling dat het 1-1 wordt.
0: 1-1. Wat vind jij van dat geweldige team van onze Dick? Wat vind je?
1: Ja, die doet het natuurlijk op zijn leeftijd met al zijn ervaring geweldig.
0: Ja.
1: En die heeft wel gezorgd dat al die spelers van Curaçao op een hoger niveau gedeeld zijn.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Hij doet het echt fantastisch. En wie weet dat ze... Ja, Ivoorkust zou ongelooflijk... Die speelt fantastisch. Maar stel dat nou die knop omgaat.
1: Ik zou blij zijn als Curaçao met 4-1, 5-1, 2-1, 3... Weet ik wat, wint.
0: Maar
1: ik geloof het niet, want ook Ivoorkust is niet gek.
0: En wat is jouw prognose, Sjaak?
1: Voor 1-1 voor Curaçao en voor Nederland 3-0 voor Nederland.
0: Oké. Ik schrijf hem op. Als je hem ook nog even invoert op de Facebookpagina van Radio
1: M. Ik heb geen Facebook.
0: Oké. Nou, ik zal hem opschrijven. Dat is dan voor een shopper.
1: Oh, heel lief van je. Dank je.
0: Hey, zing je mee?
1: Ik ga meezingen, Emma.

0: Pilot. Nou, we hebben vanavond en vannacht wat magic nodig. Daar waar gevoetbald wordt. Marco in IJsselstein die doet zijn prognose. Tunesië-Nederland. Want zo is dat officieel. Tunesië-Nederland 2-4. Nederland zou dus met 2-4 winnen. En Curaçao, Ivoorkust zegt hij 0-5. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik hoop dat Curaçao vleugels krijgt. Ik ben te optimistisch misschien, maar Curaçao, jongens, come on. Dan heb ik Helma in Wageningen, 3-2. Joost in Nijkerk zegt 3-0 voor Nederland en 1-0 voor Curaçao. Zometeen het nieuws uit onze buurt. Blijf lekker luisteren. Er gaat over dat het niet alleen een hittegolf is, maar er komt ook code rood aan. Casper weet het zometeen.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Half vijf. Casper Kooi staat hier met het regionisch Casper. Hi.
6: Hi.
0: Een zorgvilla voor ernstig zieke kinderen.
6: Ja, die staat in Vleuten, maar moet binnen enkele dagen dicht. Het gaat om zorgvilla Expert Care. De zorg is daar niet op orde, zegt de inspectie. Er is een tekort aan geld en personeel. Ouders proberen de sluiting nog te voorkomen via de rechter. Het kabinet wilde eerst nog dat alle kinderen een andere plek zouden krijgen voordat de boel dichtgaat. In Baarn zijn er bij controles in bedrijfspanden milieuovertredingen ontdekt en ook illegale sigaretten zijn in beslag genomen. De gemeente, politie en andere diensten hielden preventief controles. De burgemeester zegt dat het bij de meeste bedrijven gewoon op orde is. Toch twijfelt de gemeente bij een paar bedrijven of het allemaal wel pluis is en gaat daar verder onderzoek doen. Er worden miljoenen in de Utrechtse wijk Overvecht gestopt, maar het is niet duidelijk wat het allemaal precies oplevert, zegt de gemeente in een rapport. Die stopt veel geld in projecten voor bijvoorbeeld wonen, veiligheid en gezondheidszorg, maar resultaten zijn lastig aan te tonen. Vooral jongerenoverlast, armoede en kansenongelijkheid blijft een probleem. En het RIVM in Bilthoven waarschuwt voor smog.
7: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
6: Nee, smog kan vandaag vooral in het zuiden voorkomen, morgen in het westen. Meer nieuws via onze app. Nog meer weerachtige taferelen dan, want het blijft tropisch warm tot halverwege de avond. Komende nacht niet kouder dan 21 graden. Morgen 37 graden, de heetste dag tot nu toe. En dan is er code rood, zegt het KNMI.
8: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
6: Ja, het verschil is dus dat nu iedereen gezondheidsklachten kan krijgen door de hitte.
0: Oké, code rood. Ja, je zou bijna zeggen, dat zie je in bijvoorbeeld steden als Bangkok. Daar is heel vaak smog. Ja. En daar lopen ze gewoon met een mondkapje. En dat heeft niets met
6: corona te maken.
0: Met corona te maken. Die hebben vanwege de smog vaak een mondkapje op.
6: Ja, ik ben ook wel eens in Bangkok geweest. Moet je na zo'n dag moet je even je neus speuteren wat je daarvan niet uithaalt. Dat is ongelooflijk.
0: Serieus?
6: Ja, dat is echt goor.
0: Wow.
6: Ja.
0: Niet inspannen vind ik trouwens niet verkeerd, hoor.
6: Nee, ik ga ook even achterover zitten.
0: Ja. Heet dat over een half uurtje?
6: Oh, ik moet weer aan het werk.
0: Ja, straks weer. Dit zijn de files van de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht en Bossen. File van 6 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid. Komt door een kapotte auto. De A12 Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Bodegraven. 9 minuten. Oorzaak is een ongeluk. A27 Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28 en knooppunt Everdingen. Daar een kwartier. En de langste file, het is ongelooflijk, die staat in een klein stukje van de regio. Bij de Rijnbrug Kesteren naar Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 38 minuten. Sterkte daar in die file. Ik hoop dat je een flesje water mee hebt.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
14: Doe mee met onze spelletjes en win.
13: Goedemiddag. Met Jos van Heerden.

0: zo lekker, Dave D, Doosie, Bikkie, Mick en Titch. Ja, de voorspellingen die vliegen om mijn oren. Jacob die zegt, mijn voorspelling voor de wedstrijden in het Koninkrijk der Nederland is Curaçao. Speelt gelijk met 1-1 en Nederland wint met 3-0. Ja, en wil je in aanmerking komen voor een shopper? Zet hem dan ook even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Even kijken, dan heb ik hier, ja... Paula de Wit die is heel blij dat ik Last Christmas draaide van Wham. Ik koelde gelijk af. Dat vind ik dan wel grappig. Dan nog een voorspelling, even kijken. Ik heb er nog eentje. Volgens mij, ja, Ron de Wit hier vanuit Samati in Finland. Wauw, wij hebben momenteel een aangename 21 graden. Hoor je dat, Joost?
1: Ongelooflijk, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Gewoon, ze zitten gewoon in een ander land.
0: Ze zitten in een ander land. Hij heeft ook een prognose. 7-0 voor Nederland, Tunesië. Of eigenlijk is het Tunesië-Nederland dan. Dan zou het 0-7 zijn. En 2-1 voor Curaçao tegen Ivoorkust. Wat denk jij, Joost?
1: 2-0.
0: Voor?
1: Ja, Nederland.
0: Voor Nederland. Ja. En Curaçao?
1: Gelijkspel, denk ik.
0: Gelijkspel, oké. Okay. Ja,
1: gelijkspel.
0: Op papier moet Curaçao verliezen. Maar je ziet soms in het WK, zie je soms verrassingen. En ik hoop dat die verrassingen voor Dick Advocaat ten goede komen.
1: Nou ja, en vooral dit WK. Ik heb toch al rare potjes gezien.
0: Ja. Maar ook hele mooie doelpunten heb ik al voorbij zien komen. Heel mooi. Hey Joost, na vijven ga je in deze coole studio ga je tekeer. Wat heb jij?
1: Nou ja, jij had al Wham gedraaid, hè?
0: Mm-hmm.
1: Het is een half jaar nog, hè? En dan precies een half jaar vandaag, hè?
0: Ja, zeker.
1: En dan is het kerst. Dus nou, dat komt bij mij ook nog even terug. Ik zal niet verklappen hoe, maar het komt terug.
0: Mm-hmm.
1: En verder hebben we het over kunst in je huis. Heb jij nou hele mooie... Ja, ik kom met het woord attribuut. Maar daar moet je er helemaal niet over praten als je het over kunst hebt. Maar heb je een mooi schilderij of een mooi beeldhouwwerk? Laat het even weten via de RTV Utrecht app. Of een mailtje, studio@rtvutrecht.nl, kan ook. Heel veel mooie verhalen al binnengekomen. Ook persoonlijke verhalen. Mensen die graag kunst voor zichzelf maken.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die nou ja, anderen binnen de familie schilderen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Zoons en dochters en zo. Dus daar zitten mooie persoonlijke stories aan vast.
0: Ik zou bijna dit eventjes laten horen.
1: Ja, ja, dat hoor ik ook. Mensen zijn eigenlijk niet bereid om die mooie pronkstukken waar ze het vandaag over hebben van de hand te doen, naar de kringloop te brengen of zo.
0: Ja, ik heb ook wel een paar schilderijen aan de muur en er is er eentje bij, die heb ik een keer op een markt gekocht. Ik vind hem prachtig, ik zie er steeds weer andere dingen in. En misschien is het kitsch, misschien niet.
1: Ja.
0: Yeah. En jij zelf, Joost?
1: Ja. Nou, ik ben niet zo van de kunst. Nou ja, ik heb een LP-hoezewand. Dat vind ik wel mooi.
0: Oh ja.
1: Dat is dan voor mij kunst. Dat vind ik wel mooi, ja.
0: Dat is kunstig, maar ook kunst. Het kan ook kunst zijn om...
1: De kleuren van die hoezen, en er zitten dus ook LP's bij die ik zelf niet zou opzetten.
0: Oh ja.
1: Maar dat kleurt allemaal mooi bij de rest van het interieur, zeg maar.
0: Ja. Dus, ik hoor dat wij allebei een airco-rafeltje in onze stemmen hebben.
1: Ongelooflijk, ja. Dat is,
0: Nou, dat. Dus heb je wat aan de muur hangen wat je met ons wilt delen? Althans, niet echt, maar gewoon dat je het wilt vertellen. Ja. Stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Nou, Joost, toi straks. Hè.
1: Maken wij ons eigen museum hier, het Radio M Utrecht Museum.
0: Zo is het.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
4: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
2: De Nationale Nieuwe.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Nou, het is nog lang geen september hoor. Hè? Mooi Earth and Fire. Dus die vliegen ook om je oren. Dat vind ik hartstikke leuk dat je dat hebt gedaan. Via de Facebookpagina maak je ook nog kans op een shopper. Als je er een beetje dichtbij gaat zitten. Bianca Geurt zegt 2-0 voor Nederland. Jaap van Es 3-1 voor Nederland. En dan heb ik... Curaçao krijgt het moeilijker, zegt Wilfred Donkers. Ja, dat is die andere wedstrijd van het Koninkrijk. 1-1. En Wilfred die gaat voor 4-0 voor Nederland. Eigenlijk 0-4, hè, want het is natuurlijk Tunesië en Nederland. Michael Simonsen 3-2 voor Nederland. En Curaçao 4, Ivoorkust 1. Nou, dat vind ik heel mooi. Dat is positief. Ja, dat is mooi. Theo heb ik aan de lijn, onze postbode, ex-postbode in Uithoorn. Theo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, jongens.
0: Hey, ik heb een vraag. Jij bent jaren postbode geweest, maar dan ook echt jaren ja. Ging je langs de deuren. Hoe was dat nou vroeger op een dag als vandaag, als er een EK of een WK was, het Nederlands elftal moest? Had je dan ook onderweg dat je prognoses om je oren kreeg?
1: Ja, dat kreeg ik ook voor mensen van, we gaan winnen of we gaan niet winnen.
0: Ja.
1: En overal waar het dus een beetje oranje versierd was, ja, die waren natuurlijk de liefhebbers van het voetballen natuurlijk, hè.
0: Daar
1: ging je natuurlijk bij zitten.
0: En was het dan wel eens dat iemand het bij het goede eind had? En hoe reageerde je dan als je dan de volgende dag weer aan de deur ging?
1: Er waren altijd mensen die toevallig goed gegokt hadden met 3-1 of 3-2 of weet ik wat toen de tijd.
0: Ja.
1: En dan stonden de oranje tompoes op de tafel voor bij de koffie. Ja, tuurlijk. Nou, en anders bakte ik ze zelf wel. Ja, dat ken ik ook nog wel hoor.
0: Ja, dat is toch hartstikke mooi. Er komen trouwens nog meer. Yvonne de Vries zegt, ik heb geen flauw idee, maar ik zeg 4-0 voor Nederland. Of eigenlijk 0-4. Even kijken, Marcel die gaat 5-0 voor Nederland, Curaçao 2-1. Dat is heel erg mooi. Gerard Sterkenburg zegt 0-3. En dat is dan winst voor Nederland, als je dat zo bekijkt.
1: Mm-hmm.
0: Ronald Verhoef zegt dat Nederland wint met 3-0 en 3-0 voor Curaçao. Patricia Vianen zegt 3-0 voor Oranje. 4-1 zegt Jan Uithol. Corina Jochems die gaat voor 5-1. Wat denk jij, Theo?
1: Nou, ik ga voor 6-1. Ik blijf heel erg positief.
0: Ja.
1: ik had voor die andere wedstrijd had ik 4-1.
0: Ja.
1: En het werd ook 5-1. Ik denk, nou...
0: Ja, nou, ja, dan was je er heel bij. En Curaçao tegen Ivoorkust, wat denk jij?
1: Nou, ik denk 3-1.
0: Dat is positief. Want op papier...
1: Ja, ik heb er ook de balverstand niet van, joh.
0: Het is niet te horen, hoor, Theo. Je klinkt echt als een voetbalicoon.
1: Ja.
0: Wil ik even vragen, hoe is het als in Huize Pepping erop staat en er wordt gescoord door Nederland? Hoe juich jij?
1: Nou, ik spreek van de bank of zo en zo.
0: Ja?
1: En we waren mee in de lucht.
0: Kun je het eventjes laten horen? Het is... Ja! Nederland scoort!
1: Ja! We hebben gewonnen! Ja!
0: Theo,
1: ik doe je met die warmte.
0: Theo, dankjewel. Je bent de leukste postbode nog steeds uit de buurt. Ik
1: ja,
0: hele mooie wedstrijden vanavond.
1: Dank

Daar hebben we gewoon veel in het. De Cars, lekker Iers. Ja, ik wil ooit nog eens naar Ierland. Ik ben er nog nooit geweest en dat zit me wel een beetje dwars. Dan wil ik met de auto, maar ik durf niet links te rijden. Dan ga je dat weer krijgen, ja. Nou, zometeen komt Joost. Niet op toast, maar wel met leuke platen. Leuke onderwerpen. Blijf lekker luisteren. Dag en nacht hebben we leuke muziek hier bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. Op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte en daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. In de rest van het land temperaturen tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. Met de regio nieuws hoofdpunten. Casper, goeiedag.
9: Goeiedag. In de stad Utrecht zijn de problemen met het busvervoer zo groot dat de top van het vervoersbedrijf persoonlijk ingrijpt. Blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Het is een zootje en er moet worden opgelost, zegt de directie. In de raadzaal van de gemeente.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten.
9: Oh, ja, dit zijn mijn hoofdpunten.
8: Ja, dat zijn jouw hoofdpunten.
9: Ik wou zeggen, ja. In de raadzaal van de gemeente Utrecht hebben ze de thermometer gestoken. In Utrechtse Heuvelrug, moet ik zeggen. En daar is het te warm. En daarom gaat de raadsvergadering vanavond niet door. En mussen vallen van de daken. En ganzen, die vallen dood langs de weg. En hoe dat zit, dat hoor je straks.
8: Oké, ja, iedereen heeft een beetje last van de warmte. Dat hoor je maar weer hier op Radio M Utrecht. Verkeerscheck A12 richting Arnhem tussen Maarn en Veenendaal.
10: 20 minuten extra.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Ik hoop dat je voor altijd blijft luisteren naar Radio M Utrecht. En dat het niet bij één keertje blijft, bij één affaire.
1: Utrecht komt thuis.
0: Breng je weer ongemerkt van de middag naar de avond. Goeiedag, Joost is de naam. Kasper is er ook met het nieuws. En ja, code oranje, nee, code rood. En bij Radio M Utrecht is het elk jaar code rood natuurlijk. Kijk maar naar het mooie logo. Ik doe even, net alsof het 25 juni 28 jaar geleden is, de presentatie van Windows 98 was toen. Het computerprogramma was weer een huzarenstukje van Bill Gates en zijn crew. 1000 mensen die werkten eraan en er gingen bijna 17.000 donuts doorheen daar op de burelen. Dit geluidje ken je. Het opstarten van Windows 98. Ja, dat zit voor velen in het geheugen gegrift. Blijf erbij, deze show, want voor je het weet is het alweer kerst. Ja, echt, het antwoord komt dit half uur.

0: Nou, het OV is een chaos op dit moment met code rood. Dat kan ik je wel melden. Sandy Coast en de Summer Train. En het is maar dat je het weet. Misschien vind je het een nutteloos feitje. Maar over exact een half jaar is het alweer kerst. En dan hoor je weer die voetstappen in de sneeuw van jezelf. Het gekraak, zeg maar. Toch een goede reden om Janneke Kracht even te spreken. Van de kerstkringloop. Janneke, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Happy half Christmas.
1: Ja, hetzelfde. Gezellig.
0: Ga ik meteen op de Engelse tour, maar ja, fijne half kerst. In het Nederlands gewoon, hè?
1: Yes.
0: Vandaag op de kop af, een half jaar voor en een half jaar na kerst.
1: Ja, nog 6 maanden te gaan en dan gaan we weer los.
0: Zeker. En de stemming zit er bij jou altijd wel in, volgens mij.
1: Ja, wij zitten alweer helemaal in de kerstglitter.
0: Ja, jij zit helemaal into de kerstspullen en zo. En wat vind jij nou eigenlijk van, misschien meteen een confronterende vraag, van mensen die elk jaar nieuwe kerstartikelen kopen?
1: Ja, snap ik ook heel goed. Ik wil ook elke kerst wel weer iets nieuws. Want er is altijd weer iets nieuws te vinden. Een nieuwe kleur, een ander vormpje. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat moeten mensen ook zeker blijven doen. Maar het mag wel eens wat vaker tweedehands gekocht worden. En dat is niet omdat wij dat nou per se doen, dat mensen dat moeten doen, maar ik denk dat het beter voor de wereld is dat mensen wat meer tweedehands gaan kopen. En daar is kerst wel echt heel erg handig bij. We hebben alles straks in de winkel weer, wat iedereen ook in de andere winkels heeft. Maar dan tweedehands, dus wat duurzamer. En we zijn ook maar een klein gedeelte van het jaar open. Dus we vragen nu al mensen om kerstspullen in te leveren. En we hebben van vorig jaar nog wat. En we gaan nog weer wat vragen de komende maanden. En die gaan we straks weer in onze pop-up winkel verkopen.
0: Je hebt opslagen vol, of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, we hebben 1 grote opslag in Nieuwegein. En die staat nog niet helemaal vol, want het is echt heel, heel, heel groot. Maar we beginnen wel echt een beetje goed gevuld te raken. We kunnen inmiddels al wel 3 winkels vullen, denk ik, met spullen. Maar er kan altijd meer bij, want hoe meer we gaan verkopen, hoe meer er ook naar het goede doel gaat straks. Wij gaan nu 3 onderzoeken steunen in vrouwengeneeskunde. En die 3 onderzoeken zijn we nu helemaal aan het voorbereiden, dat we zeker weten dat het geld wat we daarin gaan stoppen ook op een goede manier gebruikt wordt. Daarvoor gaan we weer samenwerken met een aantal ziekenhuizen. Maar er is gewoon heel veel geld nog nodig om onderzoek te doen naar vrouwspecifieke aandoeningen, maar ook vooral het verschil tussen mannen en vrouwen. Dus daar gaan we dit jaar voor aan de slag.
0: En meestal doe je het zo dat de kosten voor de productie en de winkel zelf, die dek je dan, hè, met crowdfunding en sponsoring. Zodat het geld dat mensen uitgeven aan de artikelen echt naar het goede doel gaat.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is vorig jaar heel goed gelukt. Dus we hopen ook dit jaar, we hebben al wat funding ontvangen gelukkig. Dus dat gaat helemaal goed komen. Zodat elke euro die in de winkel besteed wordt ook daadwerkelijk naar vrouwengeneeskunde gaat.
0: Nu is code oranje. Heet. En jij zit volop in de kerstartikelen. Voel je dan wat koeler ook? Of nu?
1: Ja, was het maar zo. Onze opslag is een soort kast, dus dat is echt 40 graden. Oh. Dus daar kunnen we nu even niet terecht. We hebben zelfs een aantal kaarsen zijn gesmolten waar we bij stonden.
0: Oh, jee.
1: Dus voor ons is het net zo warm, maar het is wel, iedereen is nog wel heel erg enthousiast over de kerst. Elke keer als we die kerstspullen weer vastpakken, dan denken we, oh, die winkel straks, wat geweldig. Dus voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe warm het is. Wij gaan gewoon lekker door.
0: Jullie gaan gewoon lekker door, oké. Okay. Ja, ik kan me voorstellen dat het verkoelend werkt. Ik heb vanochtend nog naar een filmpje zitten kijken van schaatsende mensen. Nou ja, het werkt toch heel verkoelend op de een of andere manier bij mij. Maar goed.
1: Lekker.
0: Ja. 40 graden in de kerstartikelenopslag. Ja, dat is ook een rare gewaarwording, of niet? Ja,
1: ik had het liever -2 gehad. Dat was beter geweest, helaas.
0: Oké. Okay. Hoe sluiten we af? Prettige kerstdagen?
1: Ja, inderdaad. Ja, prettige kerstdagen maar vast. Prettige voorbereidingsdagen.
0: Oké.
1: Okay. Lekker, dankjewel. Hoi, hoi.

We hebben het sneeuwgevoel al een beetje opgezocht naar Miles Smith, Mr. Horan en Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Namelijk Janneke van de Kerstkringloop, hadden we even in de uitzending. En zij zoeken nog een mooie pop-up locatie, want dat kan niet meer bij de Dom. Dus weet je een goede locatie voor een pop-up Kerstkringloop? Dan kun je even contact opnemen met Radio M Utrecht. Dat kan ook als je huis helemaal vol hangt met kunst. Zijn er van die pronkstukken die je nooit naar de kringloop zou doen eigenlijk? Of heb je eigenlijk helemaal niets met kunst? Dat kan ook. Nou, Dion die mailde al even een mooi kunstwerk van, even kijken, Rika Bregman.

gitaar helemaal los en het net even anders doen, die riffs en die solo. Right Next Door op Radio M Utrecht. Casper praat je zometeen bij het nieuws. Ook de Beach Boys hoor je trouwens. RTV Utrecht heeft een document in handen waarin staat dat de directie van het OV-bedrijf in Utrecht persoonlijk ingrijpt.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
4: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: 17:30. Radio M Utrecht, Utrecht komt thuis en OW het OV, Casper.
9: Ja, in de stad Utrecht zijn de problemen met de bus zo groot dat de top van het vervoersbedrijf zelf maar ingrijpt. Dat blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Dagelijks vallen ritten uit en is het ziekteverzuim hoog. De leiding is het zootje zat en wil het snel opgelost hebben. Meerdere scholen in Utrecht blijven morgen dicht. In ieder geval die van scholenkoepel SPO. Het is te warm in de klas, maar als de schooldirecteur denkt dat het wel gaat, dan gaat de school toch open. Vooralsnog gaan er 10 dicht. Nog meer onderwijsnieuws, want de Universiteit Utrecht neemt ook maatregelen tegen de hitte in de gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar wel met extra verkoeling. En de toga, die hoeft alleen aan bij het fotomoment. Warm en zo'n ding. Er is iemand opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht, hoort onze verslaggever.
10: De man is gisteren aangehouden in Venlo. De verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beslist dan hoe lang de man nog in voorlopige hechtenis blijft.
9: Vorige week werden de vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en flink mishandeld. Langs de A2 worden opvallend veel dieren doodgereden. En het gaat dan om de jonge nijlgans, zegt Rijkswaterstaat.
11: Langs de snelwegen zie je vaak grote groepen vogels. Die verblijven een beetje in de randen van de knooppunten, hè, bij zo'n waterplasje wat we daar vaak hebben. Daar hebben ze ook hun nest, daar komen de eieren uit. En je ziet nu, juni, juli, dat deze jonge vogels aan de wandel gaan. En dan kwetsbaar zijn en wel eens worden aangereden door het verkeer.
9: Ja, op weg hier naartoe zag ik er 3 liggen langs de A2. Gek genoeg is de nijlgans niet bang dus voor verkeer. En gaat het de laatste tijd dus vaker mis. Nou, dan dat weer. Hè. Het blijft tot halverwege de avond tropisch warm. Komende nacht niet kouder dan 21 graden. Morgen 37 graden, code rood. De heetste dag tot nu toe. En dan kan iedereen gezondheidsklachten krijgen door de hitte.
8: Dankjewel, Casper. En het wordt nog een kunstig half uurtje zo.
12: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
19: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
20: Doe mee met onze spelletjes en win.
19: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: ook een kunstwerkje van de Beach Boys. En Sloop John B. Radio M Utrecht, bijna 6:10. Helma Heikamp, goeiedag.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij hebt je zoon nageschilderd met aquarel.
1: Ja, dat klopt.
0: Want we hebben het over kunst in Utrecht komt thuis, over blikvangers en pronkstukken. Omdat Nina Valkhoff, een kunstenares uit Rotterdam wel te verstaan, een gigantische muurschildering aan het maken is. Op dit moment tijdens de Hittegolf in Nieuwegein, dat is ook wat. Hè? Maar ja, voor jou is jouw kunstwerk dus je zoon.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, je bent er toch trots op.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik heb het 1 keer eerder gedaan toen hij 3 was. En dus was alweer een tijdje geleden, want hij is inmiddels vandaag 17.
0: Ja.
1: Dus was toch wel er even een uitdaging.
0: Nou, gefeliciteerd. Kan je het gezicht van je zoon even omschrijven? Want het is natuurlijk radio. Ja, ik zie het hier ook voor me, hoor. Mensen kunnen het ook zien op de Facebookpagina, maar...
1: Ja, ik vind het lastig om toch te schrijven.
0: Gewoon een Hollandse 17-jarige jongen, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Donkerblond haar, flinke wenkbrauwen, blauwe ogen.
1: Ja.
0: Geen beugel meer in de bek.
1: Nee, die heeft hij wel gehad, inderdaad. Na de mooie rechte tanden.
0: Ja, maar die kun je ook weglaten tijdens het schilderen trouwens. Hè?
1: Ja, dat is ook zo. Ja,
0: oké. Okay. Nou, wel mooi. En op welke plek hangt hij of staat hij in huis?
1: In de gang. We hebben zeg maar in het trappengat, hoe noem je dat? Zo'n richel hangen, noem het maar even. Met van die doorschijnende of siliconen draadjes. Waar je zeg maar dan schilderijtjes of een kan ophangen. En daar hangen dus een aantal foto's. En dus ook die twee schilderijen die ik gemaakt heb, zeg maar.
0: Ja, hij woont nog net thuis, denk ik, of niet?
1: Ja, waarschijnlijk voorlopig nog wel. Want op kamers, dat is niet zo makkelijk meer tegenwoordig.
0: Ja, en wat vindt hij ervan?
1: Nou, hij kon hem niet lijken.
0: Oh! Oké.
1: Okay. Hij zei zelfs, nou, zo lelijk ben ik niet.
0: Oh, nou, het is zeker niet lelijk, hoor. Het is,
1: nou, dank je.
0: Ik heb hem ook nog even vergeleken met de profielfoto van jou. Hij lijkt wel, hoor.
1: Ja?
0: Ja, okay. Lijkt wel.
1: Nou, leuk.
0: Nou Helma, mooi dat je dat gedaan hebt. En ja, je kunt elke dag gewoon even naar je zoon kijken. Ook als hij niet thuis is en even de hoort op, hè.
1: Ja,
0: dat is wel fijn.
1: Zeker.
0: Nou, je kunt alleen niet met hem praten dan.
1: Nee, dat niet. Maar,
0: of in gedachten.
1: Hm? Ja.
0: Hoe heet je zoon trouwens?
1: Milan.
0: Oké, nou nogmaals gefeliciteerd en dankjewel dat je even je vertelde erover. Hè?
1: Ja hoor.
0: Oké, ik ga nog eventjes Wim contacten. Wim Houweling. Die houdt van kunst. Maar hij heeft weinig in zijn huis hangen, toch? Wim, goeiedag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, jij houdt van kunst, maar jij gaat vooral naar musea.
2: Klopt. Dat klopt inderdaad.
0: Om dan te compenseren dat je de kunst zelf niet in huis hebt?
2: Nou, niet eens eigenlijk. Ik vind het gewoon heel leuk om het daar te zien en de sfeer ook mee te maken.
0: Ah, oké. Okay.
2: En mensen te zien en leuke dingen en noem maar op allemaal. Dat is voor mij belangrijk.
0: Weet je wat ook fijn is nu? Die airco's in de musea. Hm?
2: Ja, ook inderdaad. Ja, ik zit nu op mijn werk en het is nu het eerste jaar dat we een goede airco hebben. Anders was het altijd bijvoorbeeld in het voorjaar ontzettend koud hier. Ja. Maar nu is die perfect. Dus je zou hier haast voor je plezier gaan zitten.
0: Ja, en hangt daar een beetje kunst eigenlijk op je werk?
2: Nou, hier hangen wel wat enorme foto's van misschien 1,4 meter breed wel.
0: Ja.
2: 2 meter hoog van afbeeldingen van Rotterdam.
0: Ah, oké, dat is mooi. Je werkt ook in Rotterdam dan?
2: Zwijndrecht.
0: Oké.
2: Maar het is een beetje Rotterdam gerelateerd.
0: Ja. Ja, en je mist de kunst dan niet eigenlijk? Weet je, jou thuis hoor. Een beetje abstract?
2: Een beetje, ja, en eenvoudig, zeg maar. Ja, nee, ik mis het niet. Ik heb wel 1 mooie, affiche van Monet. En die vind ik wel heel mooi. Ik hou sowieso erg van impressionisme.
0: Ja, dat is wel mooi. En wat is het laatste museum dat je hebt bezoekt, trouwens?
2: Het laatste was hier de Kunsthal in Rotterdam.
0: Oké.
2: En dat was Iris van Herpen. Zij is eigenlijk ontwerpster van mode. Maar het heeft ook iets wiskundigs. zeg maar, ook met berekeningen en weet ik het wat allemaal. Dus heel veel dingen zijn helemaal niet draagbaar eigenlijk. Maar het was een enorm succes, want je moest echt van tevoren reserveren om buiten te kunnen komen.
0: Nou, mooi. En mooi van museumbezoek is ook dat je ziet altijd wat anders, hè? En in je huis zie je altijd hetzelfde dan.
2: Eigenlijk. Dat is helemaal waar, inderdaad.
0: Maar goed, ja, daar kan je ook in verdwalen. Dankjewel, Wim.
2: Heel graag gedaan.
0: Marijke, goeiedag. Die is er ook, hè? Hallo? Ja, je bent er, hè?
3: Ja, en dan?
0: Ja, je bent er. Ah, kan je. Nee, ik was. Ben je nou weggesmolten van de hitte? Maar dat is gelukkig niet het geval.
3: Nee, ik wilde iets vertellen over een schilderij wat ik ooit heb gekregen toen ik 10 jaar bij het bedrijf werkte waar ik toen werkte.
0: Ja.
3: En dat is een aquarel, zeg maar plat gezegd waterverf, van Olaf Cleofas van Overbeek.
0: Ja, en je spreekt de naam goed, want we hebben er vanmiddag nog heel even contact over gehad. Hoe je de naam wel goed uitspreekt. Maar dat is het inderdaad. Ja, daar ben je helemaal gek op.
3: We moeten hem echt eer aan doen. Nou, weet je, het is een hele bijzondere man. Hij schildert namelijk, zoals dat schilderij wat op Facebook staat. Dat is eigenlijk redelijk abstract. Het kan van alles zijn eigenlijk, maar ik weet dat het de Kobbeduinen op Schiermonnikoog zijn. Maar hij gaat dus in die periode dat hij waterverf schildert, worden die kleuren steeds sterker, omdat ze zo sterk zijn dat hij overstapt op olieverf.
0: Ah, oké, ja.
3: En met olieverf maakt hij zulke totaal andere dingen dan met die aquarel. Dan moet je je echt voorstellen, dat zijn schilderijen waar een beker op afgebeeld is. En als je ervoor staat, heb je het gevoel dat je hem kunt pakken. Zo echt ziet dat eruit.
0: Ja,
3: en dat zijn twee zulke verschillende stijlen. Dat vind ik zo boeiend, verenigd in één iemand.
0: Ja, en bij dit specifieke kunstwerk dat jij dus hebt, weet je dus precies ook op welke plek de schilder stond toen hij die maakte.
3: Ja, ik ben zelf gek op Schiermonnikoog. Ik vind het een fantastisch eiland. En als je van de boot afkomt, dan kun je naar het strand lopen. En dan loop je door een vogelgebied. En dat zijn de Kobbeduinen.
0: Ja.
3: Dus ik weet precies waar hij gestaan heeft. Het kan ook zijn dat hij er een foto van gemaakt heeft, hoor. Maar ik weet precies van welke hoek uit dit gemaakt is. Terwijl eigenlijk heel weinig op het schilderij herkenbaar is, maar de sfeer wel.
0: Nou, mooi. Dus ook als je de plek niet kent, dan kan je er helemaal in verdwalen.
3: Hm? Ja, zeker. Ja, het is echt heel leuk.
0: Nou, Marijke, dank je wel dat je hem even hebt gepromoot hier in Utrecht Komt Thuis. Je schreef ook nog bedankt voor de heerlijke muziek. Zullen we daar maar mee verder gaan dan?
3: Graag.
0: Wat dacht je van Janice Ian zometeen en Henrique Iglesias?
3: Ja, een goede keus. Nou, lijkt me mooi, maar het is bij jullie altijd goed, hoor.
0: Nou, fijn om te horen. Dag, Marijke.
3: Oké, dag.

0: Genesian, Fly Too High. En zo gaan we vliegersvlug even naar Gita. Nou ja, vliegersvlug. Wel rustig aan, want niet buiten adem raken deze dagen.
1: Goedemiddag Joost. Ja, je moet het kalm aandoen. Dat viel mij ook al zo op. Als je buiten bent, vanmiddag was ik even in de tuin. En ik hoorde echt geen enkele vogel. Normaal is het echt een gekwetter en gedoe. Maar ze zijn allemaal heel stil overdag. Ja, dus dat is een tip misschien voor alle mensen.
0: Ja, en ik heb trouwens wel een bakje water voor vogels neergezet.
1: Ja, super. Ja, ik ook. Meerdere bakjes en ook voor de hommels. Voor staat lavendel. En daar is geen water, dus daar heb ik ook maar een bakje water neergezet. Of die staat er eigenlijk al een tijdje, maar die vul ik dan steeds weer.
0: Ja, ja. Ja, want voor je het weet verdam dat met dit weer.
1: Ja, dat gaat als een maleier.
0: We gaan van code oranje naar code rood ook, hè?
1: Ja, code rood voor hitte is nog niet eerder gebeurd. We hebben de code sinds 2010. En de code rood is eigenlijk vooral gebruikt tot nu toe voor gladheid, voor sneeuw, voor storm, voor zeer zware windstoten. En nu dus ja, ook voor die extreme hitte die eraan zit te komen. Want vandaag viel het dan relatief mee. Het is 1,32 graden geworden op de meeste plekken. En de komende dagen wordt het echt heet. Met name morgen voor ons in Midden-Nederland zitten we op 37 of 38 graden. Dus dat is wel bijzonder. Het is eigenlijk die hittekoepel vanuit Frankrijk die ook steeds meer onze kant op komt. En vanavond en vannacht, ja, het blijft natuurlijk lang warm. Mede daarom hebben ze denk ik gekozen voor zo'n code rood. Omdat een lange fase is waarin je huis ook steeds verder opwarmt en mensen steeds vermoeider worden. En ook de hulpdiensten steeds vaker zullen moeten in actie zullen moeten komen. Morgenochtend denk ik, 19 tot 22 graden bij de start van de dag. Ja. Heel snel al, Joost, 30 graden. Ik denk al voor 11 uur dat het tropisch is. En daarna schuift die temperatuur langzaam door naar 37, 38 graden. Weinig wind. In de loop van de middag wel wat van die hoge wolkenvelden. In de late middag steekt er dan een westelijke wind op waarschijnlijk. Daar zou ook een, moet alles een beetje goed vallen, een lokale onweersbui kunnen bijkomen. Mede veroorzaakt door dat invallende windje. Maar de modellen zijn zeker niet scheutig. En als die lokale onweersbui laat morgenmiddag of morgenavond passeert, is het geen einde nog aan de warmte.
0: Oké, dus heel even een klein verkoelen momentje.
1: Zou kunnen, maar dan krijg je nog extra vocht erbij eigenlijk. Ja. Dus ja, het is, en het is al best wel klam buiten.
0: Ja, we moeten het nog doen met een paar, plaknachten.
1: Hè? Een paar plaknachten, een aantal tropennachten. Kalm aan en op elkaar letten.
0: Oké, dankjewel Gita.
1: Alsjeblieft.
2: Radio M Utrecht presenteert
3: de avond van de nostalgie.
4: Everybody loves somebody, somebody.
2: Het gouden geluid van toen.
3: Voor thuis, op het werk of in de auto.
5: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
2: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakt op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En van Michiel naar Kees. Kom ik nou weer bij Kees?
9: Nee, Kees is er morgen. Morgenmiddag.
8: Zo met een K. Kees Dorrestein. Ja. Het zal de hitte wel zijn.
9: Dat is het, denk ik. Ja.
8: Goedenavond, regioenshoofdpunten op Radio M.
9: Ja, door die hitte zijn zeker 10 scholen in Utrechtstad morgen dicht. Het is te warm in de klas. En dat is ook zo in de raadzaal van de Utrechtse Heuvelrug. Daarom gaat de raadsvergadering daar vanavond niet door. Meer over de hitte trouwens is in onze hitteblog op rtvutrecht.nl. In de stad Utrecht zijn de problemen met het busvervoer en met het busvervoer zo groot dat de top van het vervoersbedrijf persoonlijk ingrijpt, blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. En daar hoor je over een half uur meer over.
8: Dankjewel, Casper Kooij.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Earrings.
1: Utrecht komt thuis.
0: En ik ga gewoon door. Betekent niet dat ik de platen niet meer aan- en afkondig. Zo slecht is het niet bij mij gesteld. Ik smelt nog net niet weg hier. Ik hoop dat het bij jou ook een beetje uit te houden is. Het is een nachtmerrie van elke huisdierbezitter dat je opeens naarstig aan het zoeken bent naar je hond, kat of konijn. Want ja, ontsnapt in de praktijk van dierenarts Martijntje ging het ook wel eens mis. Ja, hoe dat zit? Nou, daar kom je zo meteen achter. Naar Ryan Paris, zullen we die gaan draaien. Beetje uitrekken, beetje relaxed. Desnoods vanuit je hangmat, helemaal geen probleem. Dolce Vita is dit.

0: Koeling met Ryan Berries en Dolce Vita op Radio M Utrecht. En een mannelijke kuifmangabij is afgelopen weekend ontsnapt uit de Beekse Bergen. Misschien heb je het wel meegekregen. Maar dat was aanleiding om daar even over te praten met dierenarts Martijntje. Natuurlijk bekend van Radio M Utrecht en van het dierenspreekuur. Binnenkort trouwens het tuinspreekuur. Hè? 2 juli is dat het geval met Jurgen. Maar nu dus eventjes, omdat het donderdag is, altijd even met Martijntje babbelen hier in Utrecht. Kom thuis. Ja, zo'n ongeluk van zo'n ontsnapping zit in een klein hoekje volgens mij.
1: Ja, helaas wel. En gelukkig altijd goed afgelopen. Ja, ik zal nooit vergeten, we waren net hier de praktijk begonnen. En we hadden een klein hondje, hadden we geopereerd. En we hadden toen nog niet hele goede hokken, zeg maar, waar we ze in konden leggen om uit te slapen. En we hadden ze gewoon ergens, weet je wel, een heel fijn plekje in een kamer. Konden ze lekker op een zacht kleedje op de grond liggen. En een van mijn collega's had de deur een stukje open laten staan, omdat hij sliep, dacht ze. En heel erg, dat hondje wordt wakker. En we zien hem richting de achterkant van de deur lopen die open stond. En hij floept zo naar buiten, onder het hek door bij de achter. En dacht echt, nee, dit kan echt niet. Dus daar zijn we toen heel hard achteraan gegaan. En gelukkig hadden we hem snel ingehaald. Maar dat is echt de worst case scenario voor een dierenarts. Dat als je je dier daar brengt en je denkt dat hij in goede handen is en dat hij dan ontsnapt, weet je wel. Dus sindsdien hebben we altijd alles dubbelcheck, dat alles dicht is en dingen. Maar ja, we hebben het ook nog wel eens meegemaakt dat iemand zelf met een mandje met een kat het deurtje niet goed dicht, weet je wel, en op de parkeerplaats zo'n diertje ontsnapt. En dat is ontzettend schrikken.
0: Ja, zeker. En ja, het is helemaal vervelend als je dan ook nog het baasje moet gaan vertellen wat er gebeurd is, hè?
1: Vreselijk. Dus dat is echt niet fijn.
0: Okay. Maar hoe zou je het kunnen voorkomen eigenlijk?
1: Nou, wat natuurlijk van belang is, want hier weet je wel, hier was natuurlijk dat diertje dat sliep en we dachten van, die is niet zo heel snel weer op de been. Maar het is gewoon heel erg belangrijk als je dieren in huis hebt die op zich niet naar buiten mogen. Nou ja, natuurlijk dat je goed alles dicht houdt. Bekend voorbeeld nu in de omgeving. Ik hoor ze nu tegenwoordig hier ook in deze buurt om me heen. Maar dat was eerst alleen in steden, zijn die halsbandparkieten. Die zeer waarschijnlijk ooit ontsnapt zijn uit een kooitje, weet je, want die werden in gevangenschap gehouden. Maar die zijn inmiddels zo wijd verspreid en die leven hier in dit klimaat, dat ze zich aan het voortplanten zijn en er heel veel zijn gekomen. Maar het is natuurlijk belangrijk om gewoon goed, als je een diertje hebt, goed de kooi dicht te doen. Of in ieder geval te zorgen dat de deuren dicht zijn. En helaas, thuis ontsnapt er ook wel eens een kat die eigenlijk niet behoort naar buiten te gaan of iets. En dan is het echt schrikken.
0: Ja, het is bij mij thuis ook wel eens overkomen. Twee Europees korthaar broertjes ook. Ja. En ja, die horen natuurlijk bij elkaar. Er zijn binnenkatten. Dat ging een keer mis. Ja, een raampje van het washok gewoon te ver open laten staan. Vloep over het dak naar buiten. En dat heeft toch meer dan 24 uur geduurd voordat het beest weer terug was. Maar uiteindelijk gewoon rustig blijven, weet je wel. En op een gegeven moment, s'avonds, kreeg ik even van, zit hij nou op het dak of zo, weet je wel. Maar uiteindelijk vonden we hem gewoon terug in de struik, onder dat raam, hè? Dus dat beest was gewoon aan het proberen terug te komen, denk ik.
1: Ja, en die kon niet door naar omhoog komen.
0: Nee, die was helemaal aan het zoeken van waar. Die zat verstopt in de struiken van, waar moet ik dan? Waar kan, want die was naar beneden gesprongen van de goot, waarschijnlijk.
1: Ja,
0: of zo. Zo'n beest kan daar niet meer naar terug, zo hoog.
1: Nee, en het is wel belangrijk, ook al heb je katten die niet buiten komen, of die in huis worden gehouden, toch wel belangrijk om je kat te chippen. Maar er zijn wel mensen die zeggen, mijn kat komt toch niet buiten, dus ik chip hem niet. Want voor katten is dat niet verplicht. En ik zou dat toch wel aanraden. Want mocht hij een keertje ontsnappen en hij wordt gevonden, dan word je in ieder geval gebeld.
0: Ja,
1: en we hebben ook nog een keer trouwens een vogeltje gehad wat hier in de opname zat. En die, weet je, die hadden we in de hand. En iemand liet hem los. Maar toen ging die door de hele praktijk. En die konden we nooit meer zo goed vangen.
0: Oh.
1: maar die hebben we uiteindelijk, de volgende dag, weet je, omdat die toch weer laag was. Want die ging echt, daar kwamen we gewoon niet goed bij.
0: Het zijn mooie verhalen als het goed komt uiteindelijk, hè? Dat we zo.
1: Ja, en gelukkig wel hoor. Ik heb gelukkig niet meegemaakt dat er iets niet goed ging. Maar het is wel, je denkt meteen, help, dit gaat loopsfout af, weet je wel. Dat krijgt echt een hartverzakking. Dus we letten allemaal goed op.
0: Zeker. En rustig blijven en niet meteen in paniek raken, zou ik ook zeggen.
1: Dat sowieso.

0: Kunst is ook een gevoel. Hè? Fuel, Robbie Williams, The Eagles, Take It Easy. Dankjewel aan Martijntje. Mooi dat je er weer was hier in Utrecht. Kom thuis. Nieuws met Casper en dus over kunst nog. Want er wordt een mooi schilderkunstwerk gemaakt. Een mega groot kunstwerk in Nieuwegein op dit moment. En is de aanleiding voor ons om te vragen aan jou hoe het met jouw kunstgevoel zit. Wat je aan kunst en pronkstukken in huis hebt of juist niet. Laat het maar weten.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: breidt er een eind aan. Ma Baker en Casper komt hier zo meteen nog even nieuws vertellen. Verzin maar verkoelende activiteiten met je kinderen, want veel scholen zijn morgen dicht.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Zo, verslik me je bijna in de gnossie. Hey, dat is wel lekker hoor, wat mijn vrouw heeft gemaakt. Half zeven, net geweest. Casper Kooij hier met het nieuws. Goed nieuws voor kinderen.
9: Want meerdere scholen in Utrecht blijven morgen dicht. In ieder geval die van de scholenkoepel SPO. Het is te warm in de klas, maar als de schooldirecteur denkt dat het wel kan, dan gaat de school toch open. Vooralsnog gaan er 10 dicht. In de stad Utrecht zijn de problemen met de bus zo groot dat de top van het vervoersbedrijf zelf ingrijpt. Dat blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Dagelijks vallen ritten uit en is het ziekteverzuim hoog. De leiding is het zat en wil het zootje opgelost hebben. In Vleuten sluit binnen enkele dagen zorgvilla Expert Care voor ernstig zieke kinderen. De zorg is er niet goed, zegt de inspectie. Er is een tekort aan geld en personeel. Ouders proberen de sluiting nog te voorkomen via de rechter. Het kabinet wilde eerst nog dat alle kinderen een andere plek zouden krijgen voordat de boel dichtgaat. En we moeten het nog even hebben over die hitte, want het KNMI komt volgend jaar met iets nieuws. Na de hittekracht komt er hittefitte, zegt onze weervrouw.
10: En dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van je gesteldheid, van je leeftijd, of je medicijnen gebruikt, maar ook wat je aan hebt en wat voor werk je buiten doet.
9: Ja, nu even het actuele weer dan. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm en komende nacht wordt het niet kouder dan 21 graden. Morgen 37 en code rood, zegt het KNMI in de beeld.
11: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
9: Ja, iedereen kan dan gezondheidsklachten krijgen door de hitte.
0: En zo weer op de hoogte in een paar minuten, Casper, dankjewel.
12: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: Ja, wegbranden in de zon, dat is geen goed idee. Elvis Presley op Radio M Utrecht. Lia, goeiedag.
1: Goedenavond eigenlijk al, ja.
0: Ja, goedenavond, hè. Een berensprei op je bed?
1: Ja. Ja.
0: En ook nog op de wand ergens,
1: en ook,
0: hè?
1: Op de wand, ja. Nou, weet je, mijn ex-man met zijn vrouw woont in de Smoky Mountains. En daar zijn natuurlijk nog beren. Oh. En die hadden daar een nieuw huis en die richtten het in met elanden en beren. En toen dacht ik, dat vind ik wel helemaal gaaf. Dus mijn dochter ging naar ze toe en die heeft van mij dus dat berensprei meegenomen. En die schilderijen, ja, we hebben natuurlijk zo'n hele grote Chinese winkel. En daar ben ik gaan zoeken. En toen dacht ik, dat vind ik super gaaf, want dat heeft eigenlijk niemand. Weet je, het valt onder kitsch. Maar ja, als je binnenkomt en je ziet die beren, mama beer met een kind en papa beer aan de andere kant. En de andere twee beren slapen onder het sprei. En dan denk ik van ja, helemaal super.
0: Ja, je mag er zelf het labeltje kunst op plakken, hè?
1: Ja, nou, dat bedoel ik. En ja, het is weer eens anders dan wat anderen hebben natuurlijk.
0: Ja, het is echt wel een blikvanger. Want we vragen het, ja. Vandaag hangt je huis vol kunst vanwege dat gigantische muurschildering die gemaakt wordt in de verzengende hitte in Nieuwegein. Ik hoop dat het allemaal goed gaat.
1: Ja, dat
0: gaat.
1: Schitterend. Ja,
0: Nina,
1: ja.
0: Valkhof, en er zijn natuurlijk veel meer van die muurpainters, zeg maar, bezig in Nederland. Ook met graffiti bijvoorbeeld en zo.
1: Ja.
0: Maar jij kijkt naar je berensprei en denk je aan je ex.
1: Ja, niet alleen beren. Hè. Ik heb natuurlijk ook nog de gekke koeien aan de kant hangen.
0: Oh.
1: Dus als je bij mij binnenkomt, dan zie je natuurlijk aan de ene kant de beren en aan de andere kant de gekke koeien.
0: Ja.
1: En weet je, alles is zo gewoon bij sommige mensen. Maar ja, ik hou niet zo van gewoon. Dus ik denk dan van nou, gewoon door zo'n plaatje aan de kant op te hangen, is het alweer anders.
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die slapen in een dek met overtrek van, ik zeg maar wat, Britney Spears of zo, hè? Dus, of Neil Diamond of
1: een
0: idool van type de Clown. Nou, noem iemand. Dus, maar ja, jij hebt dus gewoon, doet het je niet denken aan je vorige relatie dan?
1: Nee, want moet je luisteren, ik ben al 38 jaar geleden gescheiden en we hebben nog steeds goed contact. En hij is ook al heel lang geleden met deze vrouw getrouwd, geloof ik ook al 36 jaar of zo.
0: Mm.
1: Dus weet je, dat contact is goed. En ja, hun gingen in de Smoky Mountains wonen, dus echt in Tennessee.
0: Ja.
1: En toen kwamen die ideeën naar voren en toen dacht ik, oh, dat is ook wel heel erg gaaf. Dat is echt iets anders. Daar is het gewoon, maar hier is het natuurlijk wel heel anders.
0: Ja, en wat vindt hij er dan van dat jij dat hebt hangen?
1: Wat zei jij?
0: Wat vindt hij ervan dat je dat hebt?
1: Die beren... Oh nee hoor, daar heeft hij geen problemen mee. Nee hoor, totaal niet.
0: Nee, hij vindt het leuk.
1: Ja, ook. En weet je, we hebben met elkaar allemaal goed contact al 38 jaar. Dus dat is allemaal in goede harmonie gegaan verder. En als ik weer een idee heb, hun hebben bijvoorbeeld geen, ik weet niet of je de naam mag noemen, maar bijvoorbeeld rituals hebben hun niet. Dus mijn dochter gaat nu over 4 weken daar naartoe. Dus die neemt weer een doos met rituals mee. Dus weet je,
0: okay.
1: Zo wissel je ideeën uit met elkaar.
0: Ja, dan gaat het opeens toch over de liefde. Maar dus, kan ook romantische kunst en zo.
1: Ja, het is niet romantisch. En dat ik denk van, dan heb ik wat van hem aan de kant hangen. Maar gewoon het idee vond ik leuk.
0: Ja,
1: en wie
0: mooi.
1: Er dan ook op bezoek komt, die zegt van, heb jij beren aan de kant? Ja, ik heb ook beren. Ik slaap naast een beer natuurlijk. Dus ik heb van alles.
0: Een beer van een vent, Ria.
1: Ja, dat bedoel ik, ja.
0: Hey, dankjewel, Ria.
1: Graag gedaan en geniet... succes met je uitzending.
0: Dankjewel en geniet van die opvallende kunsten daar. En Hans Strandbloem, goeiedag.
2: Goeiedag, Joost.
0: Ja, we zijn helemaal weggeblazen door die beren van Ria.
2: Ja.
0: Jouw huis hangt vol met je eigen kunst.
2: Jazeker. Ja, surrealistische schilderijen, dus ik heb er al aardig wat bij elkaar. Dus ik hang er een paar op, ik kan natuurlijk niet alles ophangen.
0: Ja.
2: Dus meestal staat in mijn atelier. En ik verkoop ook nooit wat, want ik ben veel te gek op mijn eigen schilderij. Ik wil ze echt niet kwijt. Dus het staat al behoorlijk vol, moet ik zeggen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want er zullen vast ook kunstenaars zijn die houden er niet van om naar hun eigen werk te kijken. Dat zou kunnen helpen.
2: Nou, het is wel zo dat ik soms een oude schilderij zie en dat ik denk, dat heb ik niet goed gedaan. En dan, als ik het dan nog niet gefinished heb, dan kan ik het toch corrigeren. Dus pak ik het nog even en dan ga ik nog even aan de gang. En dat heb ik wel verschillende schilderijen heb ik dat wel gedaan, hoor. Dat ik dan denk, nou is het al half jaar een stuk beter. En soms pas na jaren ernaar te kijken, dan ontdek je opeens iets. Of een vriendin die zegt, ja, dat is nog wel niet helemaal goed. Nou, dan ga ik lekker aan de gang. Dus zo werkt dat wel een beetje, hoor. Maar een bepaald moment moet je ermee stoppen.
0: Ja, dat is wel... Nou ja, je kunt kunstwerken blijven aanpassen, inderdaad.
2: Ja, dat is gewoon... Een bepaald moment moet je gewoon zeggen, ho, nou is het gebeurd.
0: Inderdaad. En waar ben je nou het meest trots op, welk werk?
2: Ja, dat is een beetje moeilijk te omschrijven natuurlijk zo. Maar ja, het is eigenlijk voornamelijk fijnschilderkunst. Ja. Dus, maar dan surrealistisch.
0: Ja. Maar waar ben je nou het meest trots op? Welke pronkstuk? Hangt er iets prominent, een schilderij van je denkt, nou, dat vind ik wel echt...
2: Nou, er is een schilderij, dat heb ik in mijn jeugd geschilderd. Dat is een... het is heel moeilijk te omschrijven. Het is een kat met horens en tussen de horens hangt een gezicht in de lucht. En, en de staart van de kat is een slang. Ja. En die kronkelt zich rond een schedel. En het is een beetje duister en met mooie kleuren. En dat vind ik wel. En de vlinders die uit die schedel komen. Die schedel zit een open gat in. Er komen nog vlinders uit. En dat is een soort cirkelgang eigenlijk van leven en dood.
0: Ja.
2: En dat vind ik wel. Daar ben ik wel blij mee met dat schilderij.
0: Ja, je omschrijft het wel mooi hoor. Ik zie het gewoon voor me. Ik zit er helemaal in. Dat is ook zo'n kunstwerk waar je dan nieuwe dingen in ziet en zo. Maar even tot slot nooit gedacht om het dus inderdaad te exposeren, tentoon te stellen.
2: Ik heb een expositie gehad in een museum in Harderwijk. Vorig jaar, dus het was wel, dat was wel succesvol. En we hebben 2 keer per jaar de atelierdagen hier in het dorp. Zodat daar komen alle mensen komen dan naar het atelier. En dan laten we onze schilderijen zien, want mijn vriendin die schildert ook.
0: Oh.
2: En dat is ook hartstikke leuk, met mensen erover praten. En sommigen die interesseren zich juist voor de schilderijen van mijn vriendin. En anderen komen speciaal voor mij.
0: Oh, ja.
2: En meestal zeggen ze tegen mij, ik snap niet hoe je bij elkaar verzint. Waar komt het nou vandaan en zo.
0: Ja.
2: En dat soort dingen. Dus je hebt dan gewoon hele leuke gesprekken. En dat is dan 2 keer per jaar eigenlijk.
0: Ja, en het is ook wel mooi om dat gewoon een beetje bij jezelf te laten. En niet zeg maar uber populair te zijn dat je niet meer over straat kan. Maar dat je lekker toch met kunst bezig bent.
2: Ja, hier in het dorp kennen de mensen mij wel een beetje als de... Ze noemen mij de Dali van...
0: Oh. Ja.
2: Ik zal maar zeggen, de Dali van Nijkerk.
0: Oh, okay.
2: Noemen ze mij, dat vind ik nooit zo leuk. Want ik vind dat ik het iets anders doe dan Dali.
0: Ja. Je bent gewoon jezelf, hè? Je hebt je eigen...
2: Ja, ik heb nog wat eigen dingen.
0: Ja. Hans, dankjewel. En fijn dat je er even was hier in Utrecht komt uit.
2: Oké. Okay. Hoi. Goedjes.

0: zo'n fijn lievelingetje van dit moment. Shanna Spyrou en Material Lover. Mens voor mens.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: soms wordt het dan weer net anders gezongen dan dat het in beeld staat. Haha, ha, met uitroepteken, Seth the Clown. Maar er wordt gezongen... Oh, oh, Seth the... Nou, ik kan het niet nadoen. Manfred Mann. En ik ga het ook niet aan Gita vragen.
1: Gelukkig maar.
0: Want daar is het veel te warm voor.
1: Zeker, ze moeten ons niet te veel inspannen of geen stress en zo.
0: Nee, ja. Inderdaad. Code rood komt eraan. Ja. Ja, eerst maar eens even over deze dag. Ja, nog net geen smeltend asfalt overal volgens mij. Maar ja, wel het tramverkeer helemaal plat in Utrecht. De wissels die dan niet goed werken door de hitte. Het is wel een uitdaging voor het OV ook en zo.
1: Ja, ja, je ziet aan alle kanten de uitdagingen. Inderdaad ook aan de spoorstaven, bruggen. Asfalt inderdaad, wat jij noemde. Maar ook, ik denk ook altijd aan de mensen in de zorg. Weet je wel, daar is het natuurlijk vaak al best wel heet in verpleeghuizen. Ja. Komt natuurlijk steeds warmer. Ziekenhuizen die ook wat drukker worden. En natuurlijk ook allemaal veehouderijen. En je eigen huisdieren en vogeltjes.
0: Klopt.
1: Ja, iedereen heeft het een beetje lastig ermee volgens mij. Ik ken weinig mensen die hier gewoon heel vrolijk doorheen wandelen. Al zullen er vast mensen zijn die het op zich oké vinden.
0: Nou ja, er zijn, luister, we hebben het maandag over ja. Huiskoelhouder gehad, hier in Utrecht, komt thuis.
1: Ja.
0: En ik sprak dus... Wout was dat volgens mij. Die heeft gewoon heel veel bomen om zijn huis staan.
1: Ja,
0: dus maakt zich
1: dat.
0: Geen zorgen.
1: Ja, dat, ja. Ja, het scheelt ook echt waar je bent. Ik bedoel, ik denk dat mensen in wat oudere buurten met slecht geïsoleerde huizen en versteende wijken, ja, die zijn echt wel het slechtst af eigenlijk. Want die hebben de moeilijkste nachten ook. Wat oudere huizen die waar gewoon de hitte in blijft hangen. Ja. En ja, hoe zuidelijker je in Nederland woont, hoe steviger de hitte, zag je vandaag ook. Ik bedoel, langs de noordkusten van Friesland en Groningen was het een aangename 3,24 graden. En in het zuiden van het land is de temperatuur naar 34, 35 graden gegaan. En wij zaten natuurlijk ook al op de hittewip met 32 graden ongeveer.
0: Ja, je kan dus maar beter eigenlijk naar het strand gaan, naar de zee. Hè? Dus
1: ja, maar dan moet je eerst in die auto, die natuurlijk ook enorm verschrikkelijk heet is als een kast. Dus je merkt dat alles ook wat je aan gaat raken overdag, dat is natuurlijk ook nog eens hartstikke heet. Dus ja, je moet een beetje je eigen afkoelingsmethode zoeken. En soms zijn dat van hele kleine dingen, hè? Een koude fles bijhouden of natte doek in je nek. Maar, ja.
0: Ja, het klopt. Gisteren reed ik hier weg bij het mediacomplex van RTV Utrecht en er stond 42 graden in mijn dashboard. Ja, dus
1: daar word je niet blij als je je stuurwiel beetpakken. Ja.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, het is ook één grote, je kan hier eitjes bakken gewoon.
1: Ik zag hele leuke filmpjes uit Frankrijk van mensen die inderdaad een pan overdag buiten zetten in de soort dakgoot. Die woonden in een soort flat. 20 minuten buiten laten staan. Dan die pan weer naar binnen. Die is dan super heet. En dan gingen ze een crepe maken of een carbonade bakken. Ja, vind ik wel heel erg lollig. Ja. Dus dat is morgen. Morgen kunnen we dat gaan doen natuurlijk. Want we gaan naar 37, 38 graden toe. Vanavond ook lang warm. Vannacht. Ja, vooral de steden. Temperaturen die echt wel iets boven de 20 graden blijven. En morgen een hele snelle start van de temperatuur. We hadden vandaag een noordoosten windje licht. Morgen waait hij uit het zuiden. Dus veel zon. Hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid ook. En mede daardoor is er een code rood, denk ik. Want in 2019 hadden we dat niet. Hadden we een code oranje, zaten we ook in een heftige hittegolf. Er was toen de eerste keer 40 graden grens geslecht in het zuiden en het oosten. Maar toen was de lucht heel droog en begon je bijvoorbeeld op de heetste dag 's ochtends met 16, 17 graden.
0: Ja,
1: en nu beginnen we met 21 graden. Dat is al een verschil.
0: De tij gaat keren, nog even kort, hè? Dus,
1: zeker.
0: En dat, kun je dat samenvatten? Want over 40 seconden gaat laidback zingen.
1: Zaterdag ook heet en rustig, 34 graden. Zondag dan allemaal wat minder. En vanaf maandag temperaturen rond 25 graden. Okay. Hoe lekker is dat?
0: Ja, wat ben je toch een vakvrouw, Gita. Echt ongelooflijk. Nou, dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Tot

0: Houd je hoofd koel. Met alles wat je doet.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievli dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
10: Zij zijn, denk ik, de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
9: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En vice versa natuurlijk. When a man loves a woman. En wat mij betreft ook als een man van een man houdt en een vrouw van een vrouw. Als er maar liefde is. En die kan je hier vinden tussen 10 en 11 uur 's avonds op Radio M Utrecht. Tot 11 uur. En die liefde die wordt gevierd met de mooiste liedjes die er gemaakt zijn over het onderwerp waar we niet over uitgepraat raken. En waar we niet over uitgezongen raken. De eerste was dus van Percy Sledge. En je kan je verheugen op muziek van Marilyn Martin, Kate Winslet. Je weet wel die actrice die zo goed kan zingen ook. Neil Diamond komt voorbij. Gordon. En op de korte termijn ook Elvis Presley en Kenny Rogers. Maar ik begin nu met een liedje van Guus Meeuwis dat hij geleend heeft van André Hazes. Maar sommige mensen weten al niet eens meer dat hij het ook gemaakt heeft.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want

Als je er hoort zingen, dan weet je bijna niet meer waar ze beter in is. Zingen of acteren. Maar misschien maakt dat ook helemaal niet zoveel uit. Kate Winslet hoorde je. En what if? Zometeen hoor je Marilyn Martin en Move Closer. Eerst

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker.